Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947... met 30 graden gemiddeld en in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten. Er sprake af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wigan Holt 35,8 graden, het hoogste ooit voor juni. De evacuatie van ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf zal enkele weken in beslag nemen. Ongeveer 600 schepen kunnen nu stapsgewijs weg, nu Iran de Straat van Hormuz heeft geopend als onderdeel van een vredesakkoord met de Verenigde Staten. De Internationale Maritieme Organisatie hoopt dat ongeveer 50 schepen per dag door kunnen. In Venlo heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De mishandelingen vonden vorige week plaats in de nacht van donderdag op vrijdag om 2 uur en 2:30 op de Potgieterstraat en aan de Leidse Veer. De vrouwen werden van hun fiets getrokken en fors mishandeld met onder andere een nekklem. De Verenigde Staten en Iran komen eind deze maand voor de tweede keer samen voor technisch overleg om de Iran-oorlog definitief te beëindigen. En dat vindt plaats op 29 of 30 juni waarschijnlijk in Zwitserland. Delegaties ontmoeten elkaar zondag in Zwitserland voor het eerst sinds ze een voorlopig akkoord sloten en spraken af dat de werkgroepen komen om over nucleaire zaken en sancties te onderhandelen. Het weer nog. Vannacht daalt de temperatuur in het noorden naar 17 tot 19 graden, terwijl het in het midden en zuiden aan het eind van de nacht nog steeds 20 tot 23 graden is. Morgen wordt het in het zuidoosten bloedheet. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Iets te melden voor radio of tv? redactie@rtv-apeldoorn.nl.
1: Drie, koppoeg, hey.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het constitutioneel hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgesteld.

gekregen, waaronder vanuit Boekarest. Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat de Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. Het Constitutioneel Hof in Tsjechië heeft bepaald dat president Pavel mag afreizen naar de NAVO-top volgende maand in Ankara. De regering onder premier Babiš had Pavel niet in de officiële delegatie opgenomen, waarop de president naar het hof stapte. Pavel betoogt dat het leiden van de delegatie onder zijn bevoegdheid valt, zoals ook vorig jaar het geval was. Europa zucht onder een intense hittegolf met nieuwe warmterecords, uitvallende elektriciteitsnetwerken en gesloten scholen. Frankrijk brak woensdag het record als warmste dag sinds 1947 met 30 graden gemiddeld. En in Parijs werd het 40,9 graden. In Groot-Brittannië noteerde het Zuid-Engelse dorpje Wiggenhold 35,8 graden. Het hoogste ooit voor juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

nooit van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk 10.000 slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. Hardstyle Festival DEFCON 1 beperkt vrijdag en zaterdag de capaciteit vanwege verwachte hitte. Alleen bezoekers met een weekendticket worden toegelaten, wat 15.000 minder bezoekers per dag betekent. De organisatie heeft deze maatregel genomen voor de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Dagkaarthouders voor vrijdag en zaterdag krijgen informatie over de terugbetaling. NAVO-secretaris Mark Rutte heeft bij president Trump gepleit voor nuance in diens kritiek op Europese bijdrage aan de oorlog met Iran. Rutte stelde dat 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen van de Europese basis zijn opgestegen, waaronder vanuit Boekarest.

Hij karakteriseerde kritische punten als geïsoleerde gevallen en benadrukte dat Europese bondgenoten de Verenigde Staten gewoon steunen. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. Het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs pleit voor een ingrijpende koerswijziging om de woningcrisis aan te pakken. Het adviesorgaan doet 6 aanbevelingen in het rapport Thuis in de Toekomst. Deze betreffen het versterken van de positie van minst bevoordeelden, een eerdere toegang tot woningen en publieke regie op de woningmarkt. Het doel is om wonen opnieuw als gemeenschappelijk goed in te richten. De Verenigde Staten mobiliseren hulp voor Venezuela na 2 zware aardbevingen woensdag westen van Caracas. Gebouwen zijn ingestort en mensen zitten onder het puin. De VS sturen zoek- en reddingsteams, medische en humanitaire goederen. Wetenschappers waarschuwen voor mogelijk tienduizenden slachtoffers en grootschalige verwoesting in het land. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinee met Leni Loden.
1: Het is woensdag 24/6/26 en het is zomer. Het is hier 34 graden aan de Arnhemseweg. Dus kalm aan en drink veel, zou ik zeggen. Wat kun je heel goed doen? Nou, je kunt zwemmen vanmiddag, jawel. Dat kan je altijd wel doen. Maar de zwemvierdaagse, die komt er weer aan. Ja, dus wij gaan er straks aandacht aan besteden. En we gaan het hebben over verward gedrag. Binnenkort een bijeenkomst. Voor wie is die bestemd? Dat horen wij straks van onze gast. En je kunt ook meedoen aan dit programma. Ik zeg het iedere week maar weer. Je kunt bellen met 055-540-1978. En dan kun je gewoon een plaat aanvragen. Ja, Guido die doet de techniek zoals iedere woensdagmiddag. En ja, die verzorgt ook de muziek. Dus als je een plaat wil horen, ik zou zeggen, bel gewoon eventjes met Guido. We gaan naar een Nederlandse band. Ze komen natuurlijk uit Zeeland. Ik heb het over Bluff. Ik was er.

Sinterklaas als ik groot ben, dus dat is zo'n bluff. En morgen is het 25 juni en dan is het weer tijd voor het Bedrijven Beach Volleyball Toernooi. Dat is een sportieve en gezellige dag waarbij teams strijden om de winst op het zand. Terwijl de zon, muziek en een hapje en een drankje natuurlijk voor de perfecte sfeer zorgen. Ja, de zon die zorgt er wel voor morgen, want het is morgen ook hartstikke warm. Vorig jaar was het groot succes daar met 30 deelnemende teams. En dit jaar belooft het weer een fantastische editie te worden. Dan denk je van, ja, dat kan je allemaal wel vertellen, dat het hartstikke leuk is, die beachvolleybal. Maar waar is dat dan? Nou, dat is bij schaats- en skillerbaan DNI. Morgen is het dus, morgen om 4 uur. En het duurt tot 11 uur.

0: We zijn er. Ja, we zijn er. Irish. Ja, je zei ik moet stil zijn. Maar ja, je moet wel even praten straks, anders is het helemaal stil. Maar
1: straks, we gaan nu echt praten.
0: Ja, dat waren de Kings met Lola. Ja, nou, u hoorde haar al. Iris verwijst het bij mij. Iris, wij gaan het hebben over verwarde personen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, hoor je tegenwoordig heel vaak natuurlijk in het nieuws. Verwarde persoon. Ja. En, maar welke organisatie ben jij van?
1: Nou, het is zo dat vorig jaar hebben we een bijeenkomst georganiseerd. Die heb ik dan met name vanuit Stichting Samenspraak in de tijd georganiseerd. Dat was de eerste bijeenkomst rondom dit thema. Mm-hmm. En toen hebben we de ervaringsverhalen van mensen centraal gesteld. Dus wat mensen echt zelf te vertellen hadden. Mm-hmm. En het publiek heeft daarna geluisterd en het over uitgewisseld. En nu heb ik het vanuit Meetings Apeldoorn ontwikkeld. Die heb ik inmiddels zelf opgezet.
0: Meetings Apeldoorn. Jij organiseert verschillende bijeenkomsten.
1: Verschillende ontmoetingen inderdaad.
0: Ontmoetingen.
1: En het doel is altijd om te proberen mensen die verschillend ergens over denken, al pratend met elkaar in contact te laten komen. Ja. En dat doen we op verschillende manieren met theater.
0: Oh. Jij zegt we. Zijn jullie veel mensen?
1: Nee, we zijn gewoon een klein clubje mensen. En een steeds wisselend clubje mensen. Ik ben de enige vaste factor in het verhaal.
0: En de anderen die gaan weer weg en er komen weer
1: anderen bij. En dit is ook zo tot stand gekomen. Want het format is dat. Dus het is het estafettemodel. Het stokje wordt doorgegeven. En er is altijd de andere partner. Nu is dus Pro de partner bij deze aflevering.
0: Pro, vandaar dat is nog even voor mensen die niet mee, PvdA.
1: Ja, klopt.
0: En GroenLinks.
1: Ja, klopt.
0: Okay.
1: Dus die zijn nou de mede-organisator hiervan.
0: Okay.
1: En als dit klaar is, zoeken we weer een andere partner die de volgende wil. Want we willen dit stokje nog wel een paar keer doorgeven. Want het is nogal een complexe thematiek. Dus je kunt er wel een paar keer over spreken met elkaar.
0: Waar heb je zoal al over gesproken met mensen?
1: Nou, kijk, wat in beeld komt is dat we eigenlijk best wel heel aardig zicht beginnen te krijgen op waar de schoen wringt. Hè? Mm. En waar de schoen wringt, wat een beetje in beeld komt, is wet en regelgeving. Want toen ik pas met deze materie aan de slag ging, wil ik je zo ook wel vertellen hoe dat gekomen is.
0: Ja, waarom ben jij daarmee begonnen? Dat was mijn volgende vraag.
1: Nou, oké, ik ben in principe überhaupt wel iemand van het sociaal domein. Daar ben ik wel van.
0: Ja.
1: Maar wat hier gebeurde is, ik was er niet zo lang in Apeldoorn en ik had een vrouw ontmoet. Ik zat met haar te praten in de BIEB, CODA. En nou, goed. Op een gegeven moment begon er iemand achter mij enorm te gillen en tekeer te gaan. Dus ik draaide me om en ik keek.

dacht, oké, een beetje eng, maar goed. Op een gegeven moment was die man klaar en liep hij door. En dus ik keek naar mijn gesprekspartner van, goh, waar hebben we nou naar gekeken? En zij zei tot mijn grote, nou,

0: allemaal niks. De zorg en de politie, waarom doen die mensen niks? Hè? Oké, maar als je dan meer erin verdiept, dan ga je ontdekken dat heel veel van die mensen, die professionals, ook wel willen.
1: Maar niet kunnen.
0: Maar ook niet kunnen, omdat hun handen gebonden zijn door allerlei dwingende wet- en regelgeving. Want mensen willen soms wel wat doen, maar dan moeten ze weer rekening houden dat ze gegevens niet mogen delen met iemand. AVG, privacy, en dat je daar rekening moet houden. En dat zijn hele. Dat is heel dwingende wet- en regelgeving.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen komt steeds meer in beeld. En het is dus voor die professionals zoeken. Zoeken naar ruimte die er misschien toch is. Of een beetje ruimte maken. Of, want ja.
1: En, maar jij zegt 16 begonnen bij die man, is nu 47.
0: Ja.
1: Maar die vrouw die vertelde jou dan ook wel wat zij in al die jaren gedaan heeft.
0: Oh, joh, dat is echt de wereld. En het punt is, zo een moeder. Dat vind ik, die heeft eigenlijk levenslang, hè? Want heel recent, doen zich twee dingen voor. Ik ga de exacte dingen achterwege. Ze loopt op straat en ziet haar zoon oversteken.
1: Mm-hmm.
0: Ze is meteen op alert, hè? Alles gaat rechtop staan. Want ze moet ook, haar veiligheid is ook iets in het geding. Want ze is een aantal keer deze akkefietjes op straat gehad, politie erbij, huis, de hele straat op tilt. Dus het eerste ding is veiligheid. Hoe zijn de mensen? Ben ik hier veilig? Wat gaat er gebeuren? Heeft hij me gezien? Loopt hij door? Dus het hele ding begint zich af te spelen. En wat dan heel fascinerend is als een vrouw vertelt, dan zegt ze ook van ja. En op een gegeven moment kijk ik naar hem en denk ik van goh, nou ja, hij ziet er redelijk uit. Dus misschien heeft hij toch wel een verblijfplek nu. Dus dat registreert ze al lopend ook, hè. En dan loopt ze door. Zegt ze, ja, maar ik blijf wel opletten. En ik blijf luisteren of ik geen stappen achter me hoor. En ik weet dat ik daar langs loop en daar is een terras. Dus het is echt niet te geloven.
1: Nee.
0: Het is heel triest.
1: Ja.
0: Want het is nooit klaar, hè. Want dan op een dag staat hij weer aan de deur.
1: Ja.
0: En dan weet ze eigenlijk dat het beleid is van, we houden afstand.
1: Want de helpende, ze kunnen nog niks doen dan, nog steeds niet.
0: Nou, het punt is, meneer heeft zelfbeschikkingsrecht.
1: Oké.
0: Als meneer zegt, nee, ik wil niet, dan houdt het op.
1: Ja.
0: Tenzij hij dus zichzelf
1: of anderen
0: in direct acuut gevaar brengt. Dan is er ruimte om iets te doen. Maar dat gebeurt dus allemaal net niet.
1: Nee.
0: En zij heeft in een audio die ik van haar heb gemaakt, die op onze website staat, zegt ze ook, dus zoals die avond, ik liep op straat en ik zag hem en ik dacht, nee, ik blijf gewoon doorlopen. En als hij me wat doet, nou ja, misschien is het dan erg genoeg dat hij in behandeling kan of zo. Dat is toch.
1: Ja. Ja, heel erg dan. Hè. Wij denken ook dan. Wij denken natuurlijk ook met z'n allen, waarom doen die mensen? Waarom worden ze niet nou geholpen?
0: Voor een deel ligt het dus bij de mensen zelf. Maar het punt is, je kunt eigenlijk niet zeggen dat het bij die mensen ligt. Want die mensen hebben heel vaak niet de beschikking om de situatie helemaal meer te overzien van wat die is.
1: Nee, maar wat jij zegt, er moet eerst wat gebeuren.
0: Snap je? Ja. En pas als ze dan strafrechtelijk iets kan doen, dan is er ruimte. Maar dat is toch wel tragisch dat je daarop moet wachten.
1: Ja, dat wij moeten wachten tot er iets gebeurt. Of die vrouw dan. Dat zij,
0: Want wat hier in Apeldoorn is gebeurd, dat speelt ook tussen twee mensen die eigenlijk al lang bekend waren bij instanties.
1: Ja. Hey, we gaan zo even verder praten. We gaan eerst even een muziekje doen. Don't worry, be happy. Ja. Ja. Dus, hè, daar word je wel een beetje vrolijk van.
0: Ja,
1: hè,
0: want hier word je echt niet helemaal vrolijk
1: van. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nee. Het is een hele moeilijke materie waar jullie in gedoken zijn.
0: En het is belangrijk dat we elkaar geen verwijten maken, want daar gaat het niet om.
1: Nee,
0: het gaat erom om te vinden waar is de ruimte waar we met elkaar iets voor deze mensen kunnen betekenen. Ja, dat is de essentie.
1: We gaan het straks hebben over de bijeenkomst. Die gaat binnenkort plaatsvinden. Maar eerst eventjes een muziekje.

0: Don't worry, be happy.
1: Ja, dat was Don't Worry, Be Happy. Ja, het is nog niet zo happy, hè, waar ik met jou over heb, Iris, Verwij. Want jij bent van Samen...
2: Meetings Apeldoorn.
1: Meetings Apeldoorn. Samen, ja, Meetings Samen Apeldoorn. En wij hebben het over verwarde personen, dus zo happy word je daar niet van. En die mensen zelf helemaal niet natuurlijk. Dat is hartstikke erg als je dat overkomt.
2: Ja.
1: En je vertelt net een verhaal over moeder, zoon, hè, heel erg... Nou, die kan ook niet haar zoon zien, zeg maar. Nee. Maar nou hebben jullie, als Meetings Apeldoorn... hebben jullie een bijeenkomst georganiseerd... over verward gedrag in Apeldoorn.
2: Klopt.
1: En wat wil jij die avond graag bereiken, Iris?
2: Nou, dit is de tweede bijeenkomst. De eerste bijeenkomst, dat was in oktober vorig jaar. Toen hebben we heel erg centraal geplaatst... de ervaringsverhalen, dus verhalen die echt gebeurd zijn. Verschillende mensen lazen die verhalen voor.
1: Yeah.
2: En dat was heel emotioneel ook. Hè. Dat raakte mensen ook. Dit keer willen we een stapje een andere kant op maken... en wel naar beleid. Hè. Er is een hele interessante ontwikkeling... waarvan ik denk complimenten voor burgemeester Heert.
1: Yeah.
2: Want die heeft... naar aanleiding van heel ernstige voorvallen in de Maten overigens... heeft hij een onderzoek ingesteld, laten plaatsvinden. En dat is... Kijk, we onderzoeken steeds maar. Maar in dit geval denk ik, oké...
1: Okay, er gaat ook wat gebeuren na dat onderzoek.
2: Nou, ja. Dus ik heb het vertrouwen erin... dat dit het begin kan zijn van een zinvolle route. Want het onderzoek is gedaan... Ze hebben een aantal dingen hard vastgesteld... die men eigenlijk toch al een beetje dacht. Hè, samenwerking lastig, psychologie lastig, die dingen allemaal. Maar nu is ook een beweging naar Den Haag toegemaakt.
1: Okay.
2: En dat is belangrijk. Want niet alles wat er op te lossen is in deze materie... is lokaal op te lossen.
1: Ja.
2: Want die wet en regelgeving komt uit Den Haag. En daar moet men dus op de deur gaan kloppen. Zeggen, jongens, hallo, de werkelijkheid is zo. En jullie Haagse werkelijkheid is misschien zo... maar misschien moeten we even wat anders gaan doen. Dus ik vind dat echt... een enorm goede beweging. En ik zie ook dat Den Haag ook een beetje gaat bewegen. Weet je, als een motie ingediend is. Dus ik denk, nou oké.
1: Okay.
2: Want dat is inderdaad belangrijk. Hè? Want oude politicus, SGP geloof ik was, van de Staaij.
1: Ja.
2: Die heeft niet zo lang geleden ook... een

0: onderzoeksrapport afgeleverd. Hij heeft toen onderzocht de uitvoerbaarheid van wetten die gemaakt worden. En dan bleek nogal wat mee aan de hand te zijn.
1: Okay.
0: Dus dat blijkt dat die wetten helemaal niet altijd zo uitvoerbaar zijn. En dat het dus mankeert in het voortraject en goed overleg met het veld en betrokkenheid van het veld daarbij. Mm-hmm. Dus dat is nog wel een materie. En daar willen we eens een beetje over gaan hebben. Van jongens, oké, dat onderzoek is uitgevoerd. Wat heeft het opgeleverd? En dan willen we naast gaan leggen een rapport van de inspectie over ook zo'n tragisch geval waar een klein meisje van 11 om het leven is gekomen. En we willen dus kijken, oké, wat zijn de overeenkomsten? Wat leert dat ons? Wat moeten we willen? En hoe gaan we nu voorkomen? Want onderzoek is zat, maar hoe gaan we nou voorkomen dat we in een soort babbelcircuit blijven zitten? Ja. Van praten en zonder.
1: Je kan wel onderzoeken, maar er moet ook wat gebeuren.
0: Er moet
1: bedoel je.
0: Er moeten gevolgen aangegeven
1: worden.
0: Precies.
1: Ja. Maandag 29 juni is die bijeenkomst.
0: Bij Gigant.
1: Komen
0: om
1: er
0: half acht begint het, 7 is de inloop.
1: Ja, maar komen er ook mensen uit de gemeente?
0: Ja, waar ik heel erg blij mee ben, is Suzanne de Groot. Hmm. Zij is manager binnen de zorg- en veiligheidsketen. Ze is vorige keer ook geweest.
1: Okay.
0: Ze is heel betrokken bij dit proces. En ik ben heel blij dat zij degene wilt zijn die ook het onderzoeksrapport, ze heeft daar een rol in gespeeld, dat zij het onderzoek gaat toelichten en dat we op basis daarvan dus in gesprek met haar kunnen gaan en vragen kunnen stellen.
1: Oké. Ja. Hoeveel mensen verwacht jij? Ik bedoel, nou, hoeveel waren er de eerste keer?
0: De eerste keer waren er denk ik zo'n 20, maar dat was heel raar. Want de eerste keer hadden we dus een vrijdagavond plotseling. Ja, wie gaat dan op vrijdagavond leuk over verward gedrag praten? Dat was een planmatige soort foutje. Maar toch, er waren 25 mensen en het was een fantastische bijeenkomst.
1: Okay.
0: Iedereen was heel erg positief erover. En dat is ook de inspiratie om door te willen gaan.
1: Ja.
0: En nu zijn er 35 aanmeldingen.
1: Ja.
0: Dus dat stemt ons heel hoopvol. Want er zijn heel veel mensen die zich niet aanmelden, maar het zijn 35 mensen.
1: Hey, kunnen mensen zich nog aanmelden?
0: Mensen kunnen zich nog aanmelden. Het is fijn als ze dat willen doen.
1: Hoe moet dat?
0: Op info@meetingsunlimited.nl.
1: Meetings dus met GZ.
0: GZ, ja.
1: En unlimited.
0: Ja.
1: Punt
0: NL. Dus nog een keertje.
1: Ja.
0: info@meetingsunlimited.
1: Ja.
0: NL, daar kun je aanmelden. Nou, als je Janieke aanmelden, mag je ook gewoon komen. Hoor.
1: Ja, wie mag komen dan? We mogen Guido en ik bijvoorbeeld ook komen.
0: Tuurlijk.
1: Als wij daar meer van af willen weten.
0: Iedereen is welkom.
1: Ja, ja, ja,
0: het gaat
1: juist
0: om die diversiteit in het publiek.
1: Okay.
0: Waarbij je mensen die gewoon ervaring met iets hebben. Ik ben de buurvrouw, ik heb het gegil gehoord.
1: Oh,
0: verder weet ik er allemaal niks van. Maar ik wil hier ook een verhaal neerleggen.
1: Precies.
0: En dat professionals dat dan ook kunnen aanhoren. Want het is goed om elkaars werkelijkheid tot je te nemen.
1: Ja.
0: Want vaak zitten we toch heel erg in onze eigen ervaringswereld, in onze eigen bubbel.
1: Precies. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is dus aanstaande maandag om 7:30. Inloop is 7:00, zei je, bij Gigant.
0: Ja, bij de Walvis. In de zaal de Walvis.
1: In de Walvis. En het duurt tot 9:30.
0: En daarna nog een 30 minuten napraten.
1: Oké, dan kun je dus ook met ervaringsdeskundigen en met iedereen, als jij denkt van, wil jij nog iets zeggen, Iris?
0: En wat we gaan animo peilen. Als er mensen zijn die avond zeggen van, goh, we zouden over die thematiek nog wel door willen praten, dan hebben we in de aanbieding, als er animo is, om een wat we noemen beeldenwandeling te organiseren door het Oranjepark, die omgeving, waarbij mensen in kleine groepjes met elkaar in gesprek gaan.
1: Mm-hmm.
0: En dan om de zoveel tijd in die route pas op de plaats maken en met een beeld, een tableau vivant dat ze met elkaar maken, het wezenlijke uit het gesprek dat ze gevoerd hebben weergeven.
1: Okay.
0: En aan het eind van die wandeling gaan ze naar elkaars tableau vivant kijken.
1: Heb je dat vaker gedaan?
0: Ja, hebben we vaker gedaan.
1: Oh, in andere meetings?
0: Nee, in de tijd hebben we het gedaan rond Kitty Kottie. Hebben we naar een film gekeken. En toen hebben we de mensen dus met bepaalde thema's rondgewandeld.
1: Oh, zo ja.
0: En onderweg dus elkaar dingen laten zien. En dat was echt, men vond het nuttig.
1: Oké. Nou ja, wie weet is er weer animo voor. Ja.
0: En wat ook wel leuk is, er is een soort in die avond een verrassingselement.
1: Op 29 juni.
0: Ja, maar omdat het een verrassingselement is,
1: kan jij nog niks zeggen natuurlijk.
0: Kan ik het natuurlijk niet vertellen.
1: En ook geen tippie.
0: Tippie misschien wel. Onze bijeenkomsten hebben altijd een soort link met theater, verhalen, dat zo'n beetje. Dus dat is een beetje de hint.
1: Oké.
0: Het is heel erg, het is interessant en het is indringend.
1: Oké. Nou, maandag 29 juni in Gigant begint om 7:30. Inloop 7:00, duurt tot 9:30. Daarna nog kun je vragen stellen.
0: En je kunt kijken op de website ook van Meetings Unlimited. Dan kan je meer informatie vinden. www.meetingsunlimited.
1: Meetings met een Z op het eind. Unlimited. En dan kan je, wat jij allemaal verteld hebt, kan je nog even weer rustig
0: nalezen. Zeker.
1: Nou, Arjus Verwij, jij bent van Meetings Apeldoorn.
0: Yes.
1: Dank je wel dat je hier was. Doe de groeten aan Henk Veneman. Die is in 29 juni ook bij. Hij is van Pro Apeldoorn.
0: Klopt.
1: Oké. Ik zou zeggen, ik wens jullie een hele

0: succesvolle... Nou, thuis. Moet ik dat zo zeggen?
1: Ja,
0: zo,
1: hoe... nee hoor, zeker.
0: Ja, toch?
1: Dank je wel. Gewoon een goede, vruchtbare uitwisseling.
0: Precies. Ja.
1: En ook heel fijn dat ik het mocht komen vertellen.
0: Oké,
1: dank je wel.
0: Wij vonden het fijn dat je hier was. Dank je wel.

0: Ja, lekkere zomerse muziek is dat van hem, van Jody Bernal. Ja, de Midzomermarathon, dat is het zomerse zusje van de Midwintermarathon. En daar kan je heerlijk een rondje maken door de bossen van Apeldoorn. 7,5 kilometer, het is in het sportpark Oordebos. En het begint om 6 uur, het is zaterdagavond. 7,5 kilometer en 14 kilometer. Maar ja, een halve marathon kan je ook nog meedoen. 28 kilometer, 42 natuurlijk. Het is echt, ja, het is hardlopen en het is warm. Maar bij mij zit een gast tegenover mij. Dat is mevrouw van de Zwemvierdaagse, Sietske van der Worp. En Sietske, jij zei net, of het doorgaat zaterdag, staat op de... Morgen gaan ze beslissen, hè?
1: Ja.
0: Ja, morgen gaan ze beslissen. Dus of die Midzomermarathon doorgaat. En dan kan je even kijken op de website natuurlijk. Midzomermarathonapeldoorn.nl. Denk ik, ja toch? Denk
1: ja,
0: ik? Nee,
1: denk
0: dat
1: ik,
0: is
1: ja.
0: Het Midzomermarathon. En dan hoor je, dan morgen gaan ze bekendmaken of die kilometers die je kan afleggen, of die ook doorgaan. Dus ik zou zeggen, hou die website gewoon eventjes in de gaten morgenmiddag. Midzomermarathon.nl. Goed. Straks dus over de zwemvierdaagse die eraan komt. Het zijn de 5 dagen. Hoe dat zit, dat horen wij zo.

0: Jamme la vida, dat is Sandra Kim. Ja, luisteraars, we gaan het hebben over zwemmen. Hoe lekker kan dat zijn met deze temperaturen? Goedemiddag, Sietske van der Worp.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoor, heb je al in het zwembad gelegen vandaag of niet?
1: Nee, maar ik ga straks wel. Dat kan niet missen natuurlijk.
0: Hè? Oh, lekker, even afkoelen.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, over welk zwembad hebben we het?
1: Het Bosbad.
0: Het Bosbad. En jij bent daar de secretaris?
1: Ja, ik ben de secretaris van de Stichting Zwemvierdaagse. En wij gaan volgende week los.
0: Jeetje, voor de hoeveelste keer?
1: Voor de 53ste keer mogen mensen zwemmen. Dus,
0: God, 53ste keer. Wat een succes elk jaar weer.
1: Ja, elk jaar hebben we ergens tussen de 800 en 1000 deelnemers. En nog veel meer fans op de kant.
0: Dus, oh, echt waar?
1: Het wordt een groot feest volgende week.
0: Ja, hoe vaak heb je zelf al meegezwommen?
1: Nou, ik denk zelf, ik heb tot tussen mijn vijfde en mijn vijftiende meegezwommen. Dus ik denk zelf een jaar of 10. Mm-hmm. En toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En inmiddels zit ik in bestuur. Ja. Dus ik heb alle kanten gezien.
0: Oké, en waarom is het zo leuk daar in dat zwembad? Om zoveel, ja, je zit nu in bestuur en waarom?
1: Omdat het zo ontzettend gezellig is met zoveel mensen die van zwemmen houden zwemmen. En er omheen zijn allerlei activiteiten. We hebben workshops. Er is een veiligheidsdag. Oh. Er komen goede doelen. Er komen oliebollen. Dus het is gewoon heel gezellig, ja, met z'n allen.
0: En hoe lang zijn jullie er al wel mee bezig dan? Om ieder jaar weer dat te organiseren? Nou ja, voor de 53ste keer dan is het natuurlijk een makkie, of niet?
1: Ja, appeltje eitje. Nee, meestal gaan we vanaf januari echt weer actief vergaderen. En tussen juni, als het is afgelopen, en januari doen we natuurlijk achter de schermen allemaal wat kleine dingen die nog geregeld moeten worden. En dan gaan we vanaf januari weer volle bak de voorbereiding in.
0: Oké, en hoeveel mensen hebben zich nu al ingeschreven?
1: We hebben nu zo'n 4,5 tot 500 inschrijvingen.
0: Oké, en hoe lang moet je zwemmen?
1: Ja, dat ligt er helemaal aan waarvoor je kiest. Je kunt kiezen uit 250 meter, 500 meter of een kilometer. En dat doe je 4 keer. En nadat je dat 4 dagen hebt gedaan, dan krijg je een medaille.
0: Ja, nou, het is niet zoals bij die midzomermarathon, daar hadden we het net over. Ja, die grote marathon, zei jij, de 45, is dat, hè? Nee,
1: 42
0: keer. Die was al, dacht jij, afgelast, ja. Maar die andere nog niet. Maar dat horen ze morgenmiddag. Kijk, bij jullie gaat het gewoon door.
1: Ja,
0: ook al is het, wordt het 40 graden.
1: Ja, behalve als we onweer hebben. Want dan hebben we wel eens het bad moeten ontruimen.
0: Is dat wel eens gebeurd?
1: Ja, we hebben wel eens het bad moeten ontruimen. En ook wel eens dat we aan de voorkant hebben moeten zeggen, we kunnen überhaupt niet starten. Want de onweersdreiging is zo groot. Want voordat we 800 man uit het water hebben, zijn we wel even onderweg.
0: Ja, vrijdagavond moest ook gestaakt worden, gestopt worden. Ja. Want bij de drakenboot in Concert Anouk, die kon weer naar huis na 8 minuten.
1: Ja, was wel sneu. Maar ja, het ging ook zo tekeer.
0: Ja, dat was natuurlijk veiligheid boven alles. Ja, en allemaal al die mensen van het Zwitserterrein afkrijgen. En jij zegt, dat is een heel werk. En bij jullie natuurlijk ook uit het water. Maar vooralsnog is er onweer voorspeld.
1: Nee, het ziet er stralend uit. Okay. Iets minder warm dan deze week. Maar 24, 25
0: graden. Dat is lekker,
1: is
0: toch?
1: Ideale temperatuur, toch?
0: Dat is hartstikke fijn. En dus je kunt zelf bepalen hoeveel kilometer je wil lopen. Zwemmen, wou ik zeggen.
1: Ja, aqua jonge, dat doen we niet.
0: Nee, dat doen jullie niet. Nee, dat doen jullie niet. Dan krijg je een hele mooie medaille natuurlijk. Na 4 dagen. Ja. Maar jullie doen eigenlijk 5 dagen.
1: Ja, we doen 5 dagen. Zodat mensen die echt bloedje fanatiek zijn, die kunnen gewoon 5 dagen zwemmen. Ja. En als je denkt, nou ja, ik kan 1 dag niet, dan kun je 1 dag overslaan.
0: Ja, maar als je nou 5 dagen zwemt, dan krijg je niet 2 medailles of zo.
1: Je krijgt wel een extra dag gezelligheid.
0: Oh,
1: dus.
0: Dat is wel zo. En jullie doen ook ieder jaar, staat hier ook weer, traditionele oliebollen bakken.
1: Ja.
0: Voor de 53ste keer, waarom?
1: Omdat mensen hartje zomer op de een of andere manier oliebollen na een paar baantjes zwemmen echt fantastisch vinden.
0: Maar die
1: ze zijn
0: die
1: niet aan te slepen.
0: Nee, die mensen staan daar in het zwembad te bakken daar. Ja, niet
1: ze
0: in het water, maar ik bedoel
1: in het zwembad
0: met de blote voetjes even. Ja, Guido zit te kijken. Ja, Guido, dus echt waar. Niet in het water, maar wel even binnen voetjes in een tuiltje en dan maar bakken natuurlijk.
1: Ze worden vers gebakken. Dus ze komen echt letterlijk uit het vet. Zo worden ze verkocht.
0: Moet jij echt aan die vrijwilligers trekken van alsjeblieft ga oliebollen bakken of staan ze in de rij van ik wil.
1: Wij hebben echt 2 fantastische vrijwilligers die dit al jaren

0: Zo. En die dit echt helemaal fantastisch vinden.
1: Hoeveel bakken zij dan? Hoeveel oliebollen, weet je dat?
0: Ja, dat gaat echt heel. Dat gaat om duizenden.
1: Duizenden?
0: Ja. Dat gaat heel hard.
1: Ja, dus mensen die gezwommen hebben, die nemen gewoon een zak oliebollen mee naar huis.
0: Ja, en soms komen ze voor. Kan ik ze al reserveren dat ze niet straks op zijn voordat ik naar huis ga? Ja, dat doen we niet. Maar ja, het gaat zo hard dat ze zijn aan het eind van elke avond allemaal op.
1: Oh man, maar komen die mensen allemaal uit Apeldoorn die meezwemmen?
0: Nee, we hebben dit jaar ook inschrijvingen. Ik kan de online inschrijvingen natuurlijk zien. Mensen die kaarten hebben gekocht via onze website. En we hebben dit jaar zelfs een deelnemer uit Arnhem.
1: Oh.
0: Dus die gaat helemaal.
1: Die gaat ervoor.
0: Die gaat ervoor.
1: En die kijkt zijn ogen uit van zijn hier oliebollen?
0: Ja, wat gebeurt hier?
1: Nah. Wat
0: maar het is ook wijd en zijd bekend. Want er komen dus ook mensen die niet meezwemmen met de zwemvierdaagse speciaal naar het bosbad om oliebollen te kopen.
1: Okay. Nou, even hartstikke goed van jullie. Het is aanstaande maandag, 29 juni. Dan begint het. Stel, ik wil meedoen. Wat moet ik dan doen? Ik heb me nog niet opgegeven.
0: Nou, je kunt naar onze website, zwemvierdaagseapeldoorn.nl. Daar kun je kaarten in de webshop kopen. En als je denkt, ja, ik wil dat niet in de webshop, dan hebben het bosbad, Aquacentrum Malkander, de Sprenkelaar, die verkopen ook kaarten aan de kassa.
1: Oké. Okay, okay. Hey, we gaan even een plaat draaien. Want die slaat daar wel erg op. Ik ga zwemmen. Ken je die van Maarten
0: ja,
1: Hoogkamer?
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we even straks verder.
0: Helemaal goed.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Nou, is goed, jongen. Ga jij lekker betalen. Zwemmen in de Bacardi Lemon, dat was Mart Hoogkamer. Nou, dat gaan jullie niet doen, hè, met
2: zeker
1: de zwemvierdaagse.
2: Zeker niet. Ik denk niet dat ze daar heel blij mee zijn...
1: nee,
2: als wij wat Bacardi Lemon gaan uitstarten.
1: Nee. Ja, luister, als u net inschakelt, u hoort Siske van der Worp. Zij is secretaris van de zwemvierdaagse. Die gaat aanstaande maandag van start. En ja, je zei het net ook al, er wordt niet alleen gezwommen... maar er zijn nog veel meer activiteiten, hè? Wat gaan jullie allemaal doen s'avonds?
2: Nou, op dinsdagavond... is er een veiligheidsavond met de brandweer, de ambulance, de reddingsboot. Die komen daar echt met allerlei voertuigen staan.
1: Okay.
2: En deelnemers en bezoekers kunnen in de voertuigen kijken. En soms mag ook nog eventjes de sirene aan. Dus nou, dat is helemaal top.
1: Ja, leuk zeg.
2: En op woensdagavond hebben we een goede doelenavond... waar dit jaar het Rode Kruis, UNICEF en Stichting Presente... zichzelf komen presenteren aan het Apeldoorn... zwempubliek.
1: Die hebben daar een soort van kraampje, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, die hebben een standje en zij gaan daar allerlei leuke activiteiten doen met de bezoekers.
1: Oké. Okay. Dus, en de workshops, wat zwemworkshops?
2: Ja, ook die hebben we nog. Elke avond hebben we in het recreatiebad zijn er diverse workshops. Denk aan snorkelen, denk aan zeemeermin zwemmen, denk aan waterpolo. Er is een clinic borstcrawl. Dus voor ieder wat wils.
1: En dat doen jullie ook ieder jaar, zoiets?
2: Dat doen we ook ieder jaar.
1: Al 53ste keer gaat dat.
2: Ja.
1: Jeetje, dus de 54 en 5, dat komt er allemaal aan binnen.
2: Nou ja,
1: over 2 jaar gewoon, dan hebben jullie een heel groot feest, denk ik.
2: Ja, ja. Nou, we hadden natuurlijk met z'n 50 al een groot feest.
1: Ja?
2: Dus, maar 55 is natuurlijk ook weer reden voor een feestje.
1: Misschien.
2: Ja,
1: ja,
2: daarom.
1: Ja, wat hadden jullie met 50 gedaan dan?
2: Ja, toen hadden we veel meer avonden live muziek. We hebben nu op donderdagavond live muziek. Toen hadden we veel meer live muziek. Toen hadden we een extra speciale medaille en...
1: Oeh, nou met 55 dan wordt het alweer een spektakel, denk
2: dat
1: ik.
2: Dat wordt
1: toch?
2: Vast weer spektakel.
1: Ja. Oh ja, dan wou ik ook nog even weten. Hoe oud is de oudste die meedoet? Weet je dat zo?
2: Nee, ik weet niet hoe oud de oudste is. Maar we hebben echt kinderen die net hun zwemdiploma hebben... tot mensen van ver in de 80 die elk jaar weer meekomen zwemmen.
1: Zo, hé. Geweldig, hè?
2: Zeker.
1: Nou ja, ja, ik zou zeggen, gewoon doen.
2: Doen, ja. Hartstikke gezellig.
1: Maar als je nou niet getraind hebt en je zit nou te luisteren...
2: Maar
1: dat, 200, dat hoeft niet,
2: 250
1: hè?
2: meter kan iedereen, ook
1: kan
2: als je
1: iedereen,
2: niet getraind
1: hè?
2: hebt.
1: Dan moet je niet zeggen van dan moet je de vierdaagse gaan lopen als je niet getraind hebt. Dat moet je niet doen. Maar je kunt wel als je niet getraind hebt zwemmen.
2: Ja, ik zou niet zeggen ga dan niet de kilometer zwemmen, maar doe dan 250 meter.
1: Ja, nou, hè? Leuk hè, Guido. Guido die doet denk ik ook wel mee maandag. Vindt ook hartstikke leuk zwemmen en lekker oliebolletje. Dat gaat er ook wel in. Dus en wij van TV Apeldoorn zijn er natuurlijk ook weer om dat allemaal vast te leggen. Wie allemaal.
2: Super.
1: Duik nemen. Maar het is dus 29 juni, aanstaande maandag. En hoe laat is het?
2: Om 7 uur openen de voorzitters van de 3 Apeldoornse zwemverenigingen het bad. En vanaf dat mag iedereen zwemmen.
1: Vanaf 7 uur?
2: Ja.
1: En tot hoe laat kun je dan
2: van
1: zwemmen?
2: Van 7 tot 5 voor 8 mogen deelnemers aan de 250, 500 meter. En de wat minder snelle zwemmers voor de 1000 meter starten. En dan hebben we een pauze van 5 minuten en tussen 8:30 en 8:30 mogen de snelle wedstrijd zwemmers voor de kilometer zwemmen.
1: Oké, dat is tussen 8:30 en 9:30.
2: Ja.
1: Dan moeten die langzame zwemmers die moeten klaar
2: die moeten
1: zijn.
2: Die zijn er dan klaar, zodat de snelle zwemmers dan even in een half uur een kilometer kunnen zwemmen.
1: Zo. Jeetje zeg. Nou, dan ben je klaar. En dan vrijdag, dan krijg je die medaille.
2: Of donderdag al.
1: Ja, of donderdag. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat vind jij nou het allerleukste aan die week, zeg maar? Het is gewoon een feestweek voor jullie.
2: Ja, het is een feestweek voor ons. De saamhorigheid en de gezelligheid. En iedereen die het aan het doen is, wat hij hartstikke leuk vindt. En alle blije en stralende gezichten zijn elk jaar weer de cadeautjes voor
1: ons.
2: Ja,
1: geweldig. Maar heb jij niet, als jij daar zit te organiseren en te regelen en secretaris zijn, dat jij denkt, die week van, goh, wat had ik toch graag mee? Ik wou zo graag meedoen.
2: Heel stiekem, als het heel warm is, duiken we er nog wel eens even heel snel in.
1: Okay.
2: Als het bad leeg is, de rit eruit. En dan gaan wij weer opruimen en voorbereiden voor de volgende dag.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar er zit geen bepaalde leeftijd aan.
2: Je moet minimaal een zwemdiploma A hebben. En als je die hebt, ben je van harte welkom.
1: Ja, nou, hartstikke leuk is het allemaal. Zeg, ik zou zeggen, noem nog even de site...
2: zwemvierdaagseapeldoorn.nl.
1: Oké, en daar kun je je opgeven. En de voorverkoop loopt tot en met 28 juni.
2: En als je toch nog te laat bent, kun je ook maandag en dinsdag nog een kaart kopen aan de kassa.
1: Nou, zeg, heel veel info van jou gekregen, Sieske van der Vorpen. Jij bent secretaris bij de zwemvierdaagse Apeldoorn. We ploeteren, we plannen ze allemaal. We ploeteren ons eerst even door deze hitte heen. Maar maandag plannen we dan bij jullie in het Bosbad in het water.
2: Van harte welkom.
1: Hey, hartstikke veel plezier.
2: Dank.
1: Zet hem op en geniet van de oliebollen. En ik zeg tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar.
1: Oké. Ja, luisteraars, dit was het eind van het eerste uur van deze matinee van woensdag 24 juni. Ja, en we gaan natuurlijk nog door. We zijn er nog lang niet. Nee, het is nu inmiddels 35 graden hier aan de Arnhemse Weg. Dus dat je dat maar even weet. Veel drinken, hè? Dat is altijd goed. We gaan ook even weer water halen. En ik zeg tot zo na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. Archeologen hebben in de Mexicaanse jungle een volledig onaangeroerde Maya-stad ontdekt. De stad stamt vermoedelijk uit de bloeiperiode van de Maya-beschaving tussen 600 en 900 na Christus en beslaat zo'n 15 hectare. Onderzoekers vonden onder meer een 13 meter hoge piramidetempel en paleisachtige gebouwen met behulp van laserscans. De stad kreeg de naam Minambay, wat betekent dat er geen weg is. De aardbeving met een kracht van 7,1 voor de kust van Venezuela was woensdag ook voelbaar op Curaçao. De meteorologische dienst heeft code geel afgegeven op het eiland. Het US Tsunami Warning System gaf een tsunami-waarschuwing af voor Puerto Rico en de Maagdeneilanden, maar de meteo bevestigde dat voor Curaçao geen gevaar op hoge golven bestaat. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden, terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: Matinee met Leni Loden.
0: Ja, wij hebben weer flessen water gehad en lekker fris. Dus wij kunnen er weer een uurtje tegenaan, Guido en ik. Met in dit uur aandacht voor de natuur, geschiedenis en muziek. En dat gebeurt er allemaal op het festival Zandheggen. En dat is in Wenum-Wiesel. Mevrouw Marieke de Bruin is de artistiek leider. En zij zit zo tegenover mij om alles te vertellen over dat festival. Dat wordt een hele happening. En dat is ook alweer voor de, nou, volgens mij derde keer. Dat horen we straks van haar. Goed, wil je meedoen aan deze show? Dat kan. Bel even met 055 540 1978. En dan kun je bijvoorbeeld een hele leuke plaat aanvragen. Misschien heb je nog een of andere activiteit dat je wil melden. Ik zou zeggen, bellen maar.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Ja, dat was Ramses Shaffi natuurlijk hier in de matinee om 3:09. Luisteraars. Iedere zondagmiddag in juni, juli en augustus dan kun je genieten van gratis live muziek in het Oranjepark in Apeldoorn. Er treden verschillende bands en artiesten op in de muziektent. En je kan lekker picknicken, je kan je kleedje meenemen. Als je niet op een kleedje wil zitten, dan kun je ook een stoeltje huren. En er is overal wordt voor gezorgd voor een hapje en een drankje kun je daar kopen. Dus hartstikke leuk. Wat is er zondagmiddag te doen? Begint om 2:00. Soul en rap en spoken word en meer. Om 3:00 country en rock. En om 4:00 funk, jazz en groove. Dat allemaal hier zondagmiddag in het Oranjepark.

0: baby, do that conga. Gloria Estefan der Miami Sound Machine met conga. Ook lekkere muziek hier in de matinee. Het is bijna 3:15. Het is tijd voor onze volgende gast. Dat is mevrouw Marieke de Bruin. Marieke, welkom.
1: Dank je wel.
0: Leuk dat je er bent. Het is hier lekker koel, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Nou,
1: ja.
0: We kunnen het hier wel volhouden.
1: Ja, zeker.
0: Watertje erbij. Ja. Marieke, jij bent, jij hebt een eigen orkest, hè? Laten we daar eerst eens mee beginnen.
1: Ja, klopt. Ik ben artistiek leider van het Dutch String Collective.
0: Ja?
1: Dat is een strijkersensemble. En daarmee spelen we veel klassieke muziek, concerten. Maar we spelen ook heel veel samen met artiesten.
0: Oké, okay. En onder andere?
1: Nou, Danny Vera, om iemand te noemen.
0: Mm-hmm.
1: Ellen ten Damme, Tim Knol.
0: Oké, okay. Zo.
1: Ja.
0: En daar trekken jullie dan mee door het land ook? Als zij jullie...
1: Soms gaan we mee op tour.
0: Ja. Mee op tour, ja, dat bedoel ik eigenlijk ook.
1: Ja, mee, klopt.
0: Ja.
1: En soms hebben we eigen concerten waarin we klassieke muziek ook een beetje toegankelijk brengen. Dus met een verhaal erbij meestal. En en met die artiesten, dat gaat meestal zo. Wij worden gebeld om op hun nieuwste plaat te spelen, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dan zitten we in de studio. En als er dan een plaatrelease is of een tournee, dan gaan we mee.
0: Dan gaan jullie mee.
1: Ja.
0: En hoe groot is jouw orkest dan?
1: Dat varieert. Vaak spelen we met een strijkkwartet. Dus dan zijn we met z'n vieren. Maar voor sommige projecten zitten we met 12 tot 17 strijkers.
0: Zo,
1: ja.
0: Mooi man.
1: Ja,
0: hey, maar waarom jij hier zit? Ja, ook leuk om even over jouw orkest te praten. Want jullie organiseren voor de derde keer Festival Zandhergen.
1: Ja.
0: En daar kwam ik in de geschiedenis 3 jaar geleden. Want wat heb jij bedacht met je familie?
1: Ja, klopt. Nou, ik ben opgegroeid in Wiesel.
0: Mm-hmm.
1: Dat heet vroeger Wiesel, nu Wenum-Wiesel. Op landgoed De Ploeg. En dat is een boerderij. En daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik ben muzikant geworden en heb een carrière als klassieke muzikus opgebouwd. Maar ik heb natuurlijk altijd Wiesel gehad als thuisbasis.
0: Dat, mm-hmm.
1: dat is
0: de roots.
1: Ja, dat zijn mijn roots. En een beetje lang verhaal, maar 6 jaar geleden overleed mijn vader. En toen hebben wij bedacht, mijn broer, mijn zus en mijn moeder en ik, van nou, wij gaan de boerderij toch voortzetten.
0: Mm-hmm.
1: Dus we willen het landgoed en de boerderij daar in stand houden. Dus we hebben pensioenpaarden en ponies.
0: Okay.
1: En een minicamping. Maar ja, ik ben natuurlijk muzikant en daar ligt mijn hart.
0: Ja.
1: En we hebben 3 jaar geleden hebben we bedacht van nou, we gaan een muziekfestival houden op onze mooie boerderij.
0: Ja.
1: En dan gaan we het combineren. Dus dan

0: succes. Wat was het gevoel van jullie vieren dan? Zo van, nou, we gaan door.
1: Ja, dat was natuurlijk super spannend. Want je weet niet... je weet niet hoe mensen het gaan ervaren. Hm. We vinden het zelf heel erg leuk. En ik heb, we hebben een paar muzieksmaken bij elkaar gestopt. Omdat ik ben natuurlijk niet de enige die daar wat over te zeggen heeft. Maar wel voor een groot deel. Dus er is zeker mooie klassieke muziek te horen.
0: Ja.
1: Maar ja, ook die songwriters en jazzmuzikanten. Gewoon de beste muzikanten van Nederland komen daar optreden.
0: Ja, dat is natuurlijk wel handig. Want jij hebt natuurlijk wel je netwerkje waar je, of netwerk waar jij uit kan putten dan.
1: Ja,
0: hè?
1: En ik heb mijn netwerk is zo groot. Omdat ik al meer dan 25 jaar natuurlijk in het vak zit.
0: Ja.
1: En ik moet zelfs, ik moet echt keuzes maken. Ik zou zo 3 dagen vol kunnen programmeren met, met collega's, met andere muziekensembles, maar ook met songwriters die we allemaal kennen.
0: Ja, ja.
1: En jazzmuzikanten met wie ik gespeeld heb.
0: Nou, geweldig. Maar was het voor jou moeilijk om dan een keuze te maken dit jaar?
1: Ik vind het altijd moeilijk, want als ik de ene vraag, kan ik de ander niet vragen.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk natuurlijk ook na van, wat is ook voor een breed publiek toegankelijk. Dus daar denk ik over na. Dus ik vind dat wel spannend.
0: Ja.
1: Dat wel moeilijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben wel weer geweldige gasten.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar jij hebt dat dus geregeld. En je broer en zus, wat voor taak hebben die dan?
1: Ja, nou, dat is dus het leuke. Mijn broer die is sowieso iedere week op de boerderij om een dag te werken. En natuurlijk ook een beetje mijn moeder in de gaten te houden. Mijn zus is er ook iedere week. En mijn zus is, die werkte als producent voor orkesten en muziekgezelschappen. Dus die heeft enorme ervaring in het organiseren van zo'n groot evenement.
0: Zo.
1: En mijn broer die is, die rijdt er met de trekker rond. Dus die kan de balen neerleggen. De stroobalen waar mensen op kunnen zitten.
0: Okay.
1: En we gebruiken de grote schuur. Een hele oude schuur uit 1911.
0: Nou ja.
1: En daar staan normaal gesproken de trekker en de hooimachines en alles in. Dat wordt dan mooi leeggehaald. En dan
0: kunnen mensen daar zitten.
1: En dan maken we daar een podium.
0: Ja, podium komt in de schuur.
1: Het komt in de schuur, maar we hebben ook nog een kleinere schuur. Dat is een kleiner podium.
0: Ja.
1: En we hebben nog een buitenpodium.
0: Zo.
1: Dus er is heel veel. En er is een wandeling en je kan ook een huifkartocht.
0: Dat kan je ook nog doen.
1: Doen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Hey, wij gaan eerst even nog een muziekje doen, nog even water drinken. En dan ga je straks vertellen welke artiesten er komen optreden.

0: Let the music play, hoorde Barry White. Nou, dat gaat gebeuren hoor, op 4 en 5 juli in Wenum-Wiesel op Landgoed De Ploeg. En de artistiek leider Marieke de Bruin, die zit tegenover mij, Festival Zandheggen. Marieke, één dag is het eigenlijk, het is 4 juli. Maar jullie hebben wat nieuws, want jullie hebben bedacht, we gaan ook nog een zondagochtendconcert doen.
1: Ja. Klopt.
0: 5 juli.
1: De eerste twee edities hebben we gewoon alleen de zaterdag gedaan. En dan gaat de hele dag van 12 uur 's middags tot een uur of 10.
0: Ja.
1: Maar omdat ook heel veel mensen blijven kamperen. We hebben ook
0: een camping?
1: Ja, we hebben ook een klein campingje. Mm-hmm. Maar voor dit hebben we dan gewoon nog een weiland erbij. Dus er kunnen best veel mensen blijven kamperen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is dus echt het ultieme festivalgevoel is het.
0: Ja, precies.
1: In totaal. Maar dat merkte ik vorig jaar. Dat die zondagochtend is eigenlijk ook nog zo heerlijk. Weet je wel, dan heeft iedereen een lekker ontbijtje. En dan... Ja, om dan nog naar een mooi concert te luisteren, dat past gewoon heel goed.
0: Ja.
1: Dus daarom hebben we nu de zondagochtendconcert erbij.
0: Okay.
1: Dus, en dat is voor de mensen die blijven kamperen. Maar voor mensen die in Apeldoorn wonen of Vaassen, weet je wel, die kunnen ook gewoon weer terugkomen.
0: En hoe laat begint dat concert dan?
1: Het is om 11 uur.
0: Om 11 uur?
1: Ja.
0: Oké, zondagochtend. Ja. En wie spelen er dan?
1: Op zondag ook het Dutch String Collective, dus mijn ensemble. Mm-hmm. Maar dan hebben we jonge muzici uitgenodigd. Eén hele jonge, die is nog maar 14, een harpiste. En Jente Lotman is violiste. Zij is prijswinnaar van het Oscar Bach Concours, van het grote vioolconcours, Nederlandse vioolconcours. En zij komt met ons solo spelen. Dus dat is een bijzonder talent om te komen horen. Dus
0: nou,
1: dat
0: mooi
1: vind ik
0: man.
1: Ook heel leuk.
0: Nou, hopelijk wordt dat ook een blijvertje dan, die zondagochtendconcert. Ja. Omdat dat dan de eerste keer is dat dat zo goed gaat, dat jullie volgend jaar weer. Maar jij zegt, ik kan eigenlijk wel 3 dagen vullen. Maar het is maar 1 dag, hè? Het is zaterdag.
1: Het is zaterdag.
0: Het is zaterdag, die zondagochtendconcert. Ja. Zit dat er wel in dan volgend jaar? Bijvoorbeeld een weekend?
1: Wie weet. Kijk, ik ken zoveel muzikanten. Omdat we met zoveel songwriters spelen. En ik heb natuurlijk ook heel veel collega's met prachtige muziekensembles. Mm-hmm. Klassiek. En dus ik zou er meer kunnen plannen. Maar we gaan natuurlijk eerst eens even kijken hoe dit was.
0: Ja, precies. Hey, maar er is geen kijk, ik noem maar wat. Bij het Drakenboot Festival afgelopen vrijdag als in concert. Was Anouk ook. Maar daar stonden zoveel mensen op een wachtlijst.
1: Oh ja.
0: Maar dat is bij jullie dus niet... Het is niet gauw al vol of zo. Ja, dat klinkt raar dat ik dat zeg.
1: We zijn natuurlijk nog niet zo bekend.
0: Nee,
1: als
0: zo bedoel ik het ook niet hoor. Maar,
1: nee, dat snap ik. Maar we hebben wel een limiet. Want we zitten in een stiltegebied. Dus het is natuurlijk kwetsbare natuur. Dus het moet echt kleinschalig blijven.
0: Ja.
1: Dus we kunnen wel meer, dus langer uitgespreid gaan programmeren. Dus, maar we kunnen niet
0: Niet
1: nog,
0: in één dag zoveel mensen.
1: We kunnen
0: mensen,
1: niet 3 keer zoveel mensen eigenlijk. Nee. Dat denk ik niet tenminste.
0: Nee.
1: Dat zouden we kunnen vragen. Maar het leuke is ook dat het kleinschalig is. En de muziek is heel dichtbij.
0: Mm-hmm.
1: Die is onversterkt of bijna onversterkt. Zodat je ook echt, dat je echt gewoon die muzikanten hoort. Spelen, dus er zit niet zo'n afstand. En dat is, vind ik zelf altijd gewoon heel mooi. Dat je heel dichtbij en heel echt. En dat is het idee.
0: Nou,
1: en dat
0: leuk man.
1: Vinden muzikanten zelf ook heel erg
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, precies. Weet je, die band beetje zo dan met de mensen, hè?
1: Ja.
0: Hey, 4 juli, wie heb je uitgenodigd? Artiesten?

0: Nou, dat zijn dus qua songwriters hebben we Lucky Fonds, de derde.
1: Okay.
0: En dat is heel leuk, want ik ben nu twee liedjes aan het arrangeren voor van Lucky Fonds met strijkers erbij. Dus we hebben
1: dat is
0: ook
1: wel
0: een...
1: heel apart dan voor hem. Zoiets.
0: Hij vindt het heel leuk.
1: Ja, ja, ja.
0: We hebben Diederik Nomde. Mm-hmm. En Oliver Pesch. En dat is leuk, want Diederik en Oliver zijn allebei... Diederik is ex-Analogues zanger. Hmm. En ik weet niet of mensen de Analogues kennen... maar we hebben als strijkers daar ook heel veel mee gespeeld. Dat is een Beatles coverband, een best wel grote band.
1: Okay.
0: En Diederik heeft daar gezongen... en Oliver zit nu bij de Young Analogues... en we gaan ook één Beatle-liedje met strijkers met hun spelen. Dus dat is al heel bijzonder.
1: Ja.
0: Daar kijk ik heel erg naar uit, naar Eleanor Rigby. Dan hebben we uit Groningen Marlene Bakker. Mm-hmm. En zij zingt Gronings talig. En dat is ook leuk, want Lucky Fonds zingt in het Nederlands. Dus we hebben niet alleen Engels. We hebben nu dus Gronings talig. Dat vind ik heel bijzonder. En Marlene Bakker, daar heb ik mee hebben wij ook op haar plaat gespeeld. Dus
1: maar leuk.
0: Ik vind het heel erg leuk om haar te kunnen uitnodigen om te komen.
1: Ja.
0: En we spelen ook nog samen met haar dan. En even kijken hoor. Dan hebben we nog een trompetiste, Suzanne Veneman. Zij is echt een jong aanstormende solist.
1: Okay.
0: Maar ze komt met haar groep. En en verder spelen we natuurlijk klassieke muziek. Dus dat wordt het hele programma.
1: Ja, dan zeg ik al, natuur, muziek, geschiedenis kun je induiken. Jullie willen alles vertellen over jullie landgoed, denk ik, als mensen vragen hebben.
0: Ja,
1: toch?
0: Zeker.
1: Die dag.
0: Ja. Ja. Nou, wat ik nog helemaal niet verteld heb, maar er zijn ook Wieselse verhalen. Dit is namelijk Hein van der Heijden, is een acteur.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb nog steeds niet alles genoemd, hè? Want we hebben echt veel. Maar goed,
1: ik neem gewoon even het lijstje door. Even kijken of je alles genoemd hebt.
0: Nou, in ieder geval Hein van der Heijden. Dat heet Die zing komt met de wildzangers. En dat zijn Wieselse liedjes die al jaren geleden gemaakt zijn. En ook een paar nieuwe. Mm. Die gaan over Wiesel. Die gaan over Landgoed de Ploeg. En ja, dat is heel, heel dichtbij.
1: Zo.
0: Dat heet de wildzangers. Dus dat... En we hebben een kindervoorstelling. En, en die is heel... dat is echt geweldig, want dat is gewoon 's middags. Het is een soort interactieve kindervoorstelling over Bach. Over Johann Sebastian Bach, de componist uit de 17e eeuw. En dat wordt op zo'n manier verteld door Ton Meijer, die is acteur. Dat, dat de kinderen daar helemaal bij betrokken worden.
1: Okay.
0: Dus die komen helemaal in dat leven van Bach. En wij spelen dan die muziek. Dus dat komt zo vanzelf, komt dat in je oren. En dan hoor je die muziek en beleef je het mee. Dus het is voor kinderen ontzettend leuke voorstelling om te zien.
1: Nou mooi, lekker wandelen op je blote voeten over het blote voetenpad.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. 4 juli is op zaterdag. En nog even, hoe laat begint het, Marieke?
0: Volgens mij is de openingsconcert is om 12:30, maar vanaf 12:00...
1: Vanaf 12:00 is het landgoed open voor het publiek.
0: Open.
1: En het duurt tot 1:50 s'avonds, zei jij, hè?
0: Klopt, ja.
1: En voor kaarten, kan je naar jullie site, welke is dat?
0: Ja, naar www.festivalzandheggen.nl.
1: Festivalzandheggen.nl. Goed, er zijn nog kaarten, hè? Dus, dus ja, toch?
0: Ja, zeker. Nou ja, het is op een gegeven moment wel uitverkocht.
1: Want zijn toch wel vol.
0: We kunnen natuurlijk niet veel meer mensen.
1: Nee.
0: Dus we hebben nog kaarten. Maar het is wel aangeraden om te reserveren. Want dan weet je zeker dat je een kaartje hebt.
1: Nou, ik wens jullie heel veel toi.
0: Dankjewel.
1: En leuk dat je hier was.
0: Heel leuk dat ik hier mocht zijn.
1: Oké, dankjewel.

0: Kings of Leon, Sex on Fire.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Ja, het weerbericht. Iemand zei, nou, je gaat het weer doen. Het is heet, warm. Ja, oké, prima. Maar we willen toch wel even weten hoe die temperaturen gaan oplopen. Want ja, ik hoorde van, het kan het weekend ook zomaar naar in onze provincie. Niet gezegd dat het hier is, hoor. Maar ik dacht meer naar het oosten. Dat het dan wel 40 graden kon worden. Dus ja, dan kan je een ei bakken op je auto, een motorkap, zou ik maar zeggen. Ja. Vanmiddag dus 34 tot 36 graden bij een overwegend zwak zuidenwind. Vanavond is het nog een tijdje tropisch warm en de nacht, ja, in de nachten wordt het 17 tot 18 graden. Morgen dan schijnt de zon volop en warmt het weer snel op. Bij een matige noordoostenwind wordt het 34 tot 35 graden. En in de avond blijft het lang warm, maar ook de nacht verloopt warm met temperaturen niet onder de 20 graden. Zo, vrijdag blijft het zonnig en wordt het nog wat heter. Het kwik loopt dan op naar zo'n 38 graden. Jawel. Eerder leek het erop dat er wel eens een onweersbui zou kunnen ontstaan. Maar gelukkig, de kans daarop is erg klein. In de avond is het nog tropisch warm. Begin van de nacht is het nog zomers warm en wordt het zo'n 22 graden. Dan gaan we naar de zaterdag. Dan wordt het opnieuw een hete dag. Met in de middag temperaturen van 36 tot 37 graden. Het is zonnig met later wat sluierbewolking. En voor zaterdagavond staat hier, is er een kleine kans op een onweersbui. Nou, niet leuk voor mensen die wilden gaan barbecuen. Maar goed, daar gaan we maar niet vanuit dat het hier gaat onweren. Zondag wordt het ook nog een tropische dag. Temperaturen zijn dan 34 graden. Het wordt wat drukkend warm zondag. En in de avond, maar vooral in de nacht naar maandag, vallen er regen- en onweersbuien. En na het weekend wordt het minder warm met middagtemperaturen van 23 tot 26 graden. Nou zeg, dat is zo'n 10 graden minder dan dat het dit weekend gaat worden. Maar goed, het is zomer en dat willen wij weten ook. En daarin is het natuurlijk hartstikke Summer in the City van Joe Cocker hier in de matinee.

Summer in the City, dat kun je wel zeggen. Denk ik, hè? Jawel, hartstikke warm is het buiten. Het is hier natuurlijk goed te doen. Met de airco, hè, Guido? Kunnen het wel volhouden, hè? Hartstikke goed. Vorige week zat ze hier tegenover mij. Marijke Ron, zij is PR-functionaris bij AGC. En dat is de Apeldoorn Schetsencollectief. Maar toen had het natuurlijk over de wandeling van afgelopen weekend. En dit weekend zijn er weer wandelingen op 27 en 28 juni. Onder andere Wijk, Berg en Bos. Een centrumwandeling. Maar zij vroeg of wij even wilden mededelen dat die wandelingen niet doorgaan. Vorige week zei ze nog, ja, het gaat altijd door, wat er ook gebeurt. Weet je wel, het moet al onweren of zo. Heel slecht weer, maar nee. Als het zo warm is, dan 38 graden zondag, 36. Ja, nee, daar kun je niet wandelen. Dat is niet gezond. Dus Marijke die vroeg, wil jij even mededelen dat de stadswandeling en Berg en Bos gaat zaterdag en zondag gaan de wandelingen van het Apeldoorn Schetsencollectief niet door. Maar ik zou zeggen, kijk eventjes op www.apeldoornschetsencollectief.nl. En daar staan dan wandelingen op voor misschien over 2 weken. Want ze hebben een heel vol programma. In ieder geval tot oktober. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje. Goed, we gaan weer aan de zomer. All summer long, Kid Rock.

0: Oh, Kid Rock was dat. Ja,
1: even een pianootje erachteraan.
0: Yes, en hij is klaar. All summer long. Goed, het is 4:10, dames en heren. Ik ga u even vertellen dat na een succesvolle eerste editie keert Bazaar Zuid vol leven terug. Dit jaar staat er, maken ze het nog kleurrijker, bruisender en verbindender. Verbindender. Want het staat in het teken van diversiteit, inclusiviteit en ontmoeting. Een dag waarop culturen samenkomen, verhalen worden gedeeld en bezoekers die laten zich verrassen door een wereld van producten aan smaken en creativiteit. Wat vind je er allemaal? Nou, handgemaakte items, wereldse producten, kunst, mode, lifestyle artikelen. En dat wordt hartstikke leuk. Hart van Zuid is het. Het begint allemaal om 10:00, jawel, en het duurt tot 5:00. Dus het wordt zaterdag ook een warme dag, maar de gezelligheid is natuurlijk is hartstikke leuk daar, Hart van Zuid. 10:00 kun je terecht en om 5:00 is het helemaal afgelopen. Dit is Boni M.

Ja, Sunny van Boney M. En over Sunny gesproken, het is de warmste 24 juni ooit. En volgens KNMI duurt code oranje, want sinds vanmiddag 12 uur is het code oranje, duurt tot tenminste vrijdagmiddag. Dus ik zou zeggen, hou het hoofd koel, luisteraars. Drink veel water en blijf een beetje in de schaduw en zo. En maar blijf vooral binnen. Dat is hartstikke lekker binnen. Goed, wij gaan wel naar buiten. Want wij zijn klaar voor vanmiddag. Deze matinee zit erop. Morgenmiddag is er weer een matinee van 2 tot 4. En ook vrijdag. Dus het kan niet op. Iedere doordeweekse dag hier bij Radio Apeldoorn. Ik wil eventjes zeggen dat je ook nog even op onze website kan kijken. Hartstikke leuk. rtv-apeldoorn.nl. Daar staat ontzettend veel info op. Ja. Even kijken. Wij kunnen ook heel veel mensen nog gebruiken. Ik zou zeggen, gewoon even een kijkje nemen. De redactie. Die hebben weer ontzettend hun best gedaan om deze middag al die leuke gasten hier naartoe te toveren. En Guido, jij bedankt voor de techniek en de muziek. En ik bedank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie woensdag. Maak er wat leuks van. En ik zou zeggen, in ieder geval, volgens Guido en mij, tot volgende week. Goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een vierde verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de twee zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. De luchthavens van Rome schort het nieuwe EU-biometrische grenscontrolesysteem tijdelijk op vanwege de zomertoestroom. Volgens het hoofd van het bedrijf dat de luchthavens beheert is dit de enige manier om een ramp te voorkomen. Het Entry-Exit System verplicht burgers van landen buiten de EU een vingerafdrukken en een foto af te staan bij binnenkomst. NAVO-chef Mark Rutte heeft bij het Witte Huis geprobeerd de relatie met president Trump vlot te trekken. Rutte zei begrip te hebben voor Trumps irritaties, maar benadrukte dat NAVO-landen hem hebben gesteund in zijn oorlog tegen Iran. Trump is kritisch op de NAVO sinds het begin van die oorlog. Defensieminister Hegseth dreigde dat de VS minder zal bijdragen aan de Europese veiligheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend stijgt de temperatuur in korte tijd aanzienlijk. Het zuidoosten krijgt te maken met tropische waarden van 36 tot 37 graden. Elders ligt het maximum tussen de 30 en 35 graden. Terwijl het noorden met 26 tot 29 graden koeler blijft. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vorig jaar zochten minder mensen de GGD op voor onderzoek op seksueel overdraagbare aandoeningen. Het aantal consulten daalde met 8% naar bijna 147.000. Tegelijkertijd nam het aantal gevallen van gonoroe, syfilis en HIV toe. En dit baart SOA AIDS Nederland zorgen. Een Franse arts die terug uit Congo kwam is besmet met ebola. 5 medepassagiers van het Air France vliegtuig uit Kinshasa zitten uit voorzorg 21 dagen in isolatie. De arts werkte voor hulporganisatie Alima in het oosten van Congo, waar momenteel een grote uitbraak van de besmettelijke ziekte heerst. Het vliegtuig landde dinsdag op Paris-Charles de Gaulle. Luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft een 4e verhoogd overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake afgewezen. De Amerikaanse investeerder bood 6,5 pond per aandeel. Hoewel het bestuur openstaat voor een hoger bod, beschuldigt Castle Lake EasyJet van onwil tot serieuze gesprekken. Volgens EasyJet probeert de investeerder het bedrijf voor een koopje over te nemen. Het Venezolaanse Rode Kruis voert reddingswerkzaamheden uit in gebieden die getroffen zijn door de 2 zware aardbevingen. Hulporganisaties inventariseren de benodigde steun en goederen. Het Rode Kruis ondersteunt de reddingsoperaties en assisteert getroffen personen in samenspraak met autoriteiten. Rode Kruisorganisaties uit buurlanden bieden eveneens hulp. En dan tot slot het weer. Vanmiddag blijft het zonnig en heet. Behalve in het noorden, waar een noordoostenwind zorgt voor lagere temperaturen tot 28 graden. In de rest van het land stijgt de kwik van 34 tot 37 graden. En tot zover het nieuws.

Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Iets te melden voor radio of tv? Redactie @rtv-apeldoorn.nl

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. Vorig jaar gingen minder mensen naar de Centra Seksuele Gezondheid voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Dat waren er 147.000. Maar het aantal vastgestelde SOA's is gestegen naar ruim 14.000. SOA AIDS Nederland ziet als mogelijke oorzaak dat mensen het minder belangrijk vinden om een SOA te voorkomen. De EU-lidstaten hebben het laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de handelsdeal die de EU en de VS afgelopen zomer sloten. Met de overeenkomst voert de EU geen importheffingen in op Amerikaanse kreeft en een lijst van goederen uit de industrie. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.

laat niet alles achter wat je lief was. Ik heb het zien gebeuren, je voelt niets meer voor mij.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Gisteravond vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7,2 en 7,5. Dat heeft voor grote schade gezorgd. En er zijn minstens 32 doden gevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatigheden

0: Zorgwerk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Berkel en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: U luistert naar de Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is weer tijd voor de matinée van donderdag. 25 juni inmiddels alweer. Het gaat maar door, de tijd gaat zo snel voorbij. Maar wij zijn er vanmiddag tot 4 uur met een leuke uitzending. Gasten in de studio en aan de telefoon. En natuurlijk Alexander in de studio aan de techniekant voor de techniek en de muziek. Bellen van de gasten en alles wat er nog bij komt kijken. Ja, dit eerste uur... Dat gaat gevuld worden met Kaspert, onder andere. En hij neemt misschien ook nog een gitarist mee, maar dat zien we dan zo meteen wel. Festo Sonas, dat is de naam van de muziekband. De samengestelde muziekband die aankomende zondag gaat showen, shinen in de muziektent in het Oranjepark.

En het is een hele bijzondere samenstelling. En daar kan hij natuurlijk alles over vertellen, want hij is de initiator. Dus zometeen hier, gewoon live bij mij in de studio. Heel gezellig. We gaan ook praten met Greg Germain. Ik hoop dat ik de naam goed uitspreek. Dat is een zanger en die komt hier naar de studio in Levende Lijven om zijn nieuwste single aan ons te laten horen. En die is getiteld Rock With Me. En nou ja, goed, we gaan gewoon met hem. Ik ken hem verder helemaal niet, dus ik laat me helemaal verrassen. Ja, toch? En daaromheen natuurlijk lekkere muziek ook van Alexander. Staat helemaal op de playlist klaar. En we gaan nu eerst luisteren naar een nummer van Michael Jackson. Want wat is er nu precies 19 jaar geleden gebeurd? Michael Jackson die kwam te overlijden op slechts 50-jarige leeftijd. Heel erg, hij wordt nog steeds heel erg gemist. Grote betekenis voor de muziekindustrie. Michael Jackson heeft geschreven in 1991 het nummer Will You Be There? En daar gaan we nu naar luisteren, want het is ook gedraaid op zijn uitvaart.

0: onvoorstelbaar toch, hè, dat die man inmiddels alweer 19 jaar weg is bij ons. Maar gelukkig kunnen we uit zijn enorme repertoire kunnen wij putten. Gelukkig. Ja, ik vind het zo gezellig dat jullie er zijn, jongens. Kasper, okay, ja, en Jerry, welkom in de uitzending. Jullie moeten wel even de microfoon naar je toe trekken.
1: Mag ik iets hoger zetten?
0: Ja, want anders gewoon zoals je... Ja, lekker comfortabel zitten.
2: Zo? Deze gericht
0: prima. Oh, okay. Helemaal goed. Okay. Nou, nogmaals welkom.
3: Dankjewel.
2: Dank je.
0: Gezellig. Jullie zijn natuurlijk ook muzikanten.
2: Ja.
0: Hè? En al heel veel jaren. Vertel even heel kort iets over jezelf, Kasper.
2: Nou, ik ben saxofonist, fluitist. Vroeger ooit begonnen op orgel. Omdat ik uit een toch een kerkorgelcultuurtje kom. En eigenlijk is de dwarsfluit was de liefde. En toen de blaasinstrumenten, allemaal saxen speel ik nu.
0: Ja.
2: En ja, ik speel in heel veel combinaties eigenlijk. Ja. En iedere keer weer wat nieuws.
0: Iedere keer weer wat nieuws, hè?
2: Ja.
0: Ja. En zo iets nieuws heb je ook bedacht voor aankomende zondag. Maar daar gaan we zo meteen over praten.
2: Oké. Okay.
0: Want ik wil eerst even naar Jeffrey. Vertel eens even, stel je even kort voor.
3: Ik ben Jeffrey Penturi. Woon sinds kort, sinds iets meer dan een jaar in Apeldoorn. Ik ben gitarist en toetsenman. Een tijdje geweest, maar ik ben weer overgestapt naar mijn eerste liefde, gitaar spelen.
0: Ja, toch, hè?
3: Ja, ja. En ja, heerlijk. Het liefst.
0: En ook in bandjes spelen natuurlijk ook.
3: Ik speel niet meer in vaste formaties, nee. Die tijd heb ik gehad.
0: Okay.
3: Ja.
0: Maar welkom de aankomende zondag.
3: Ja, zeker. Dit soort dingen vind ik het leuk om te doen.
0: Je kunst te vertonen met, samen met andere muzikanten op het podium van de muziektent.
2: Ja, hartstikke
0: maar,
2: leuk.
0: Maar oké, Festo Sonas.
2: Ja.
0: Dat is de naam van de band die zondag staat te shinen op het podium van de muziektent.
2: Ja.
0: Vertel eens even. Ik weet dat het heel veel tijd en energie heeft gekost om uiteindelijk tot dit resultaat te komen.
2: Ja.
0: Dat weten de luisteraars natuurlijk niet.
2: Nou, de naam Festo Sonas, ik moest het weer even opzoeken. Want het was een tijd geleden dat ik die naam gemaakt heb. Maar Festo is feest en Sonas is persona, zeg maar, dus persoon.
0: Ja.
2: Maar het is ook goud. In een andere taal is het weer goud of geluk.
0: Nou.
2: Dus is een beetje zo is een beetje een samenraapsel van de dingen.
0: Ja.
2: En ik hoop ook dat Festo Sonas, ik heb de titeltje hierop gezet, op deze groep mensen. Eigenlijk is het begonnen met, ja, ik weet het niet meer precies, maar op een gegeven moment... Ja, Jeffrey gevraagd en eigenlijk allemaal muzikanten. En die wilden gewoon meespelen. En toen is eigenlijk een bal gaan rollen.
0: Ja,
2: een
0: behoorlijke bal, kan ik zeggen.
2: Een behoorlijke bal, ja. En dat is, ja, dat is op zich alweer een feestje ook, om dat te doen. En we hebben een beetje een themaatje verbinding. Want dat was ook cultureel erfgoed, had ik nog contact mee.
0: Ja.
2: En die zeiden van, dat is ook de stad wordt... Ja, die groeit en dat is een community. En dat, dat is ook verbinding. En het is ook... het park, hè, 150 jaar is het, hè?
0: Ja, joh.
2: En de spoorwegen hier zo, dacht ik. Dus dat is, nou ja, verbinding in het park.
0: Ja.
2: Knuffelen is met een boom of ontmoet een persoon. Of wat ook. He, dat is, ja, maar het is allemaal... dat is eigenlijk een beetje het doel. En ook van ons jong, oud en met de zonder kleurtjes. We gaan gewoon samen iets bouwen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Het is een heel gemêleerd gezelschap, inderdaad.
2: Ja.
0: Met en zonder kleurtjes, dat zeg je heel mooi.
2: Ja,
0: ja, dan schop je niemand tegen de schenen. Hè?
2: Was niet de bedoeling.
0: Maar vertel eens even. Jeffrey heeft natuurlijk gelijk gezegd van... joh, ik ga meedoen. Een mooi avontuur. Dus je kan op mij rekenen. En wie zitten er nog meer in die samengestelde band? Wie wil daar iets over zeggen?
2: Ja, dat weet ik beter dan Jeffrey.
0: Nou, vertel.
2: Want ik ken eigenlijk al de mensen. En Jeffrey ken ik natuurlijk ook. Dus in die zin is het een beetje een samenraapsel van dit magneetje, zou ik maar zeggen. Nou, dit is een bassist uit Nijmegen, Richard. En Stevie op percussie. En Job op toetsen. En Job die speelt ook wel bij Blues Café en zo. Die is hier wel bekend. En... jeetje, en Jan Willem, de drummer uit Zwolle, die ken ik dan weer van bandjes en van spelen. En dan Merel, de zangeres uit Nijmegen, die ken ik van jam sessions in Nijmegen en omstreken. En daar speelt Richard dan ook alweer de bassist.
0: Ja.
2: En wie hebben we er dan nog meer dan?
0: Ik zag twee dames.
2: Twee dames,
0: meisjes.
2: Ja, die twee meisjes. Dat is Mali en Ines.
0: Ja.
2: En die komen eigenlijk, want ik wilde eigenlijk ook dans erbij hebben.
0: Ja.
2: En want dat leek me ook wel een beetje hip-hop-achtig, ook rap erbij. Oh, tuurlijk, Marvin hebben we.
0: Joh.
2: Marvin, die vergeten we. Marvin, sorry.
0: Marvin, de Apeldoornse rapper.
2: Ja, nee, de
0: stadsrapper.
2: Ja, en dat was eigenlijk via cultureel erfgoed. Want ik zocht aan rappen en ik ken wel een beetje in Apeldoorn, maar rappen niet meteen.
0: Nee.
2: En nou, Marvin is de stadsrapper van Apeldoorn.
0: Ja.
2: Hij is voor een jaar is die gekozen.
0: Ja.
2: En dan heeft hij allerlei activiteiten in de stad.
0: Ja.
2: Die hij dan als stadsrapper doet. En nu hartstikke mooi dat hij bij ons aansluit.
0: Ja, joh.
2: En hij heeft ook een beetje met de teksten, dan hadden we de verbinding, dus daar is hij ook mee bezig geweest. En die meisjes, die komen eigenlijk van de Georgie Art School, is dat. Want, die, okay. Ja, want daar wordt ook gedanst, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, goed, dansen, dat zat er niet in. Maar die twee meisjes, de twee

0: Moeders belden mij op en die zeiden van... nou, we hebben dochters hier van 12 jaar. 11,5 en 12.
1: Ja.
0: En twee moeders dan, hè. En twee, ja, ze zijn geen familie.
1: Nee.
0: Maar die, ja, die hebben er ook echt heel veel zin in. Want dat hebben we wel gezien, of niet, Jeffrey? Ja.
1: Jullie hebben natuurlijk...
0: Dat, we hebben gerepeteerd met die dames.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Dat moet wel. Als je elkaar ook eigenlijk helemaal niet kent. Ja, jij kent heel veel mensen.
0: Ja.
1: Maar ik stel me zo voor, Jeffrey, dat jij niet bekend bent met de zangeres... Of wel?
2: Weet je, de meeste ontmoet ik zondag pas. Want we hebben wel wat voorwerk gedaan. Maar gewoon bij mij thuis in een soort home studio.
1: Ja.
2: We hebben wel echt gerepeteerd met de twee meiden en met Marv.
1: Ja.
2: De stadsrapper. Bij mij thuis. Met,
1: ja,
2: met de tracks die we gemaakt hebben.
1: Ja.
2: En die gaan we dus zondag uitvoeren.
1: Jo.
2: En... we hebben alles naar elkaar toegestuurd. En zondag zie ik de meeste muzikanten voor het eerst.
1: Geweldig.
0: Ja, ja, het is, in die zin is het ook een verrassing. Zeg
2: het is
0: maar.
2: Voor mij ook een verrassing.
1: Voor jullie zelf,
0: ook een beetje spannend.
1: Voor allemaal.
0: Ja. En dat is ook de bedoeling eigenlijk. Omdat het, we gaan verbinden. En kijk, als het misgaat, dan is de verbinding niet tot stand gekomen. Maar we gaan helemaal vanuit dat het gaat lukken.
2: Soort verbinding
1: jullie zijn
0: dat is een andere verbinding teleurstelling.
1: Jullie
0: maar dat geloof ik niet.
1: Stuk voor stuk allemaal doorgewind in de muzikanten. Dus het zal echt niet verkeerd gaan.
0: En iedereen heeft er zin in. Dat is ook...
1: Dat is dus dan een grote verdienste.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: En er is natuurlijk een prachtige entourage daar in dat park. In die mooie muziektent.
0: Ja. En wat ik ook al las, ergens schaduw. Dus dat je goed kunt zitten...
1: Het was afgelopen zondag natuurlijk ook het geval. Het was het ook stikheet.
0: Ja.
1: En komende zondag zijn de weersvoorspellingen ook weer dusdanig... dat we toch van ons moeten gaan insmeren en zo.
0: Ja.
1: Maar er zijn heel veel bomen en heerlijk. De mensen gaan wel wat verder van een muziektent afzitten. Maar oké, dat geeft niet.
2: Nee.
0: Ja.
1: Ze horen het toch en ze zien het ook.
0: Ja.
1: Dus die verbinding die is er.
0: Nou, dat ga ik wel vanuit.
1: Tuurlijk. Ik ben zo benieuwd.
2: Nou, mij ook.
1: Ja, ja. Fantastisch. En hoe laat gaat dit allemaal plaats hebben? Komende zondag?
0: Tussen 2 en 3. En, dan is het opbouwen en zo, soundcheck. En ook al met Patrick, de geluidsman, even gesproken.
1: En de andere mannen.
0: Ja,
1: ja.
0: En dan hopen we ook hoor... een bepaald geluid hebben we wel idee over. Maar ja, we zijn natuurlijk in het park. Het moet allemaal toch snel. En het is altijd wel goed. Dus dat moet goed komen met Patrick ook.
1: Ja.
0: En andere geluidsmensen natuurlijk. En in die zin is het ook zou mooi zijn als het allemaal matcht met elkaar.
1: Ik ben heel benieuwd. Dat heb ik al eerder gezegd. En vooral ook omdat jullie eigenlijk als gezelschap... Het is eigenlijk, mag ik het zo zeggen, een beetje bij elkaar geraapt... Stelletje?
0: Nou, dat vind ik niet dat je dat kan zeggen.
2: Het is een muziekcollectief.
1: Nee, maar wel.
0: Ja, daar is het wel.
1: Het is een heel mooi
0: een collectief.
1: Muzikaal collectief.
0: Ja, ja, maar iedereen zit in dezelfde flow eigenlijk. Dezelfde.
1: Ja.
0: Ook iedereen kan jammen, zeg maar.
1: Ja.
0: Want daar ontmoet ik ook al die mensen. En dat vond ik ook leuk van Merel.
1: Ja.
0: Want ik zei van, wil je dan een nummer doen of hoe dan? Nee, ik ga gewoon teksten. Net als freestylen bij rap, zeg maar.
1: Ja.
0: Marvin, dat is wel leuk, die deed ook altijd heel veel freestylen.
1: Ja.
0: En die heeft gezegd van, hij wilde meer ook teksten schrijven. En dan toch iets meer afgepast. Niet per se 100% gearrangeerd, maar toch, dat zei hij toch.
1: Voor nu, voor aankomende zondag.
0: Ja, en dan, dit is een goed, en dit is volgens mij voor het eerst dat hij met een band, hè?
2: Voor het eerst dat hij met een band speelt,
0: ja.
1: Dat is voor hen dan ook weer een hele,
2: het is voor
1: iets nieuws.
2: Voor iedereen van ons is het een uitdaging.
0: En voor die meiden ook.
2: Ja, en voor die meiden ook. Die hebben ook, het is voor het eerst dat ze met een band spelen.
1: Ja,
2: Dus,
1: fantastisch, toch?
0: Ja.
1: Nou ja, je kan gewoon goed laten horen wat jullie allemaal in je mars hebben.
0: Zo is dat altijd.
1: En wat ik al eerder zei, jullie zijn gewoon doorgewind. Het is super muzikaal, dus dat gaat gewoon goed komen. Hè?
0: Ja.
1: En een beetje verbinding zoeken met het publiek wat er zit.
0: Ja, dat zou ook mooi zijn. En ja, nou goed, moet ik zeggen. Ja, kijk, dat samen, dat opzetten, zeg maar. Die spanning die er wel een beetje in zit. Maar goed, wat ik al zei, iedereen heeft er zin in. En ik ben trouwens één iemand vergeten nu even.
1: Nou,
0: dat is natuurlijk de spoken word, Marco.
1: Nou, het kwam mij net op.
0: Marco.
1: Marco.
0: Ja, ik heb geen lijstje of zo, want het zijn 11 mensen.
1: Ja.
0: Maar Marco, die heb ik ook via dat ik daar achter kwam. Eigenlijk weer ook een muzikant. Die zei van, ja, want ik praatte erover. Hij zei van, nou, misschien is dat via... dat is ook zo... Nou ja, Marco dus. Zo kwam hij. Hij kwam met twee namen en Marco. Marco heb ik bereikt. En die was eigenlijk meteen enthousiast. En die presenteert zich ook steeds meer als spoken word man.
1: Okay.
0: En iedereen... Ik weet niet of iedereen weet wat spoken word is.
1: Ja,
0: maar
1: vertel het maar.
0: Dat is, volgens mij was het bij een inauguratie van toen... van de president van Amerika. Niet Trump dus, maar...
2: Ja.
0: De andere,
1: daarvoor Obama.
0: Obama.

0: met tracks maken. En ik had een fluitstuk gemaakt met de tekst dan, zeg maar. Mm-hmm. De tekst van Marco. En dat ik wat fluit tussendoor gezet, zodat hij kon horen hoe het klinkt. En toen, ja, Jeffrey die is toch een beetje gek dan. Die gaat dan een track maken. Jeffrey. En dat vond hij. Marco die vond dat ook helemaal kunnen. Dus hij is ook een beetje into iets nieuws weer. Ja.
1: Ja. Nou, ik word steeds nieuwsgieriger, echt waar. Ja. Ik kan bijna niet wachten tot zondag.
0: Ja. Ja. Oh, ja, goed, zet de tijdversnelling in.
1: Ja, nee, het gaat al snel genoeg. Oh, okay. Het is zo zondag. Ja. Maar hartstikke leuk. Ik verheug me er enorm op. En met mij heel veel anderen ook. En wij van de organisatie allemaal. Ja. Het is heel iets nieuws. Voor jullie zelf is het nieuw. Maar ook dit is nog nooit eerder. Oh. Heeft zich dat gepresenteerd in een muziektent in het Oranjepark. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Nou, wij ook.
1: Ja,
2: zoals gezegd.
1: Ja. Jullie hebben er allemaal zin in. Wij ook.
2: Zeker.
1: Ja. Publiek
2: zeker,
1: ook.
2: Zeker,
1: en ja. Hoe laat is het ook alweer dat jullie er zijn?
0: Tussen 2 en 3. Twee uur dan starten we. En dan tot 3 uur.
1: Ja, mooi.
0: En ik hoop niet dat we uit de tijd komen. Want voor mij...
2: Er zal wel iemand aan de bel trekken.
1: Ja, ja, dat
0: de drummer is al geïnstrueerd dat hij... dat hij even de boel strak houdt.
1: Alles is helemaal klaar.
0: Ja.
1: Jullie zijn er klaar voor.
2: Dus er komt van alles voorbij, zoals je het hoort.
1: Ik ben heel benieuwd, echt waar.
2: Ja.
1: En nog even die Marco, die spoken word meneer.
0: Ja.
1: Komt hij wel ook hier uit Apeldoorn?
0: Ja, die komt uit Apeldoorn. Okay. Ja. En die is wel vaker, staat hij op podia. En dat is ook, maar dat weet ik dus niet. Ik kom zelf niet uit Apeldoorn. Mm. Ik kom uit Vaassen dan.
1: Ja, dus onder de rook van.
0: Ja, jullie zitten onder de rook van Vaassen,
1: en
0: dat klopt.
1: Je bent wel heel vaak in Apeldoorn te vinden met je...
0: Jawel, zeker.
1: En dwarsfluiten en alles.
0: Maar Marco zit ook wel eens in het... Is dat niet in de binnenstad ergens? Dat er zo'n een bijeenkomst van mensen, van ook van gedichten en van iets theaterachtig.
1: Misschien
0: nou, weet ik niet, dat zou
1: zo?
0: Ik op moeten zoeken. Maar daar zit hij dan ook. Dus hij is echt bezig met... En hij schrijft leuke teksten.
1: Mooi.
0: Want we hadden nog gevraagd, want dan zat Jeffrey weer een beetje aan. Die zit mij soms achter de broek dan weer.
2: Af en toe moet je een beetje druk zetten. Omdat ook het thema goed in te vullen. Hè?
1: Juist.
2: Dus ik heb ook gevraagd of hij dan ook teksten daarop schrijft. Verbinding dan, zeg maar. In relatie met verbinding.
1: Ja, en het is goed gelukt?
2: Ik vind ze tot nu toe... Ik heb er een stuk gehoord waar ik dan zeg maar een track overheen heb gemaakt. Muziek overheen heb gemaakt. Maar die tekst vond ik al heel mooi.
1: Nou, kijk eens aan.
2: Dus ik hoop dat hij die zondag ook gaat doen.
1: Oh joh!
0: Ja, die doet hij. Ja.
2: Hij heeft nog een stuk erbij achteraan geschreven. Maar dat is ook
0: tekst.
2: Voor ons dus allemaal een verrassing.
0: Ja. Super. Ja. En dat gaat over... Maar ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Dat moet je in het park horen. Hè?
1: Ja, dat
0: is een leuk onderwerp, heeft hij.
1: Bij deze iedereen van harte uitgenodigd om vooral toch naar het Oranjepark toe te komen. Hè? Aanstaande zondag, 28 juni.
0: Ja. Zeker.
1: Genoeg schaduw en anders neem je een parasolletje mee. Ook geen probleem, toch?
0: Stoeltje mee.
1: Want jullie moeten gewoon gehoord en gezien worden. Festo Sonas.
0: Zou leuk zijn.
1: Om 2 uur zijn jullie daar. Met z'n allen. Met 11 man, vrouw, man, vrouw.
0: Ja.
1: Op het podium. Fantastisch.
2: Ja.
1: Nou, ik moet helaas stoppen. We zijn al veel te lang eigenlijk aan het praten. Maar ik kan er wel uren doorgaan. Dank jullie wel voor deze bijdrage.
2: Gedaan.
1: Ik echt ben heel nieuwsgierig. En je had nog een verzoeknummer, had ik om gevraagd.
0: Ja.
1: En dat heeft Alexander klaarstaan. En dat is ook een beetje in de stijl van wat jullie ook een beetje...
0: Moet ik er iets van zeggen?
1: Ja, heel kort.
0: Us 3, of US 3. En dat is uit ongeveer uit 1992, 93.
1: Mm-hmm.
0: Dat was een producer die maakte allemaal jazz samples op hip-hop jazz.
1: Ja.
0: En die zocht ook van Blue Note, het oude jazz label. Daar plukte hij allerlei dingen vandaan.
1: Ja.
0: En heeft hij het nummer Tuka Jutes. En dat is een rapper. En dat is een super grappige tekst ook. Because the rhythm it cool, rhythm it nice. En dat heeft een mooi taalgebruik, heeft hij. En het zit ook een beetje, er zit een lekkere sax in.
1: Ja.
0: En er zit een heel klein gitaarriffje in.
1: Ja.
0: Daar moest ik nog wel even aan Jeffrey denken. De gitaar zit een beetje ondergesneeuwd, maar één riffje zit erin. Die is, ik weet niet hoeveel seconden dat is, maar dat is echt, zit er even lekker in.
1: Ik kende
0: in.
1: Het nummer niet. Ik heb hem natuurlijk beluisterd thuis. En ik was blij verrast. Ik hartstikke mooi. Ja. Dus jongens, dat gaat helemaal goed komen.
2: Zeker.
1: Nogmaals, dank jullie wel.
0: Oké, dankjewel.
1: Tot zondag.
2: Ja, tot zondag.
1: En blijf nog gewoon even lekker zitten en luisteren naar het nummer wat nu ingestart gaat worden. Van
0: US
1: 3.

0: Nou, dat was toch even een lekker nummer, hè? Ja, je moet er wel van houden natuurlijk, maar dat is met alle muziekgenres hetzelfde. Dus de een houdt van jazz en die houdt van hip-hop en die houdt van pop en rock en noem het allemaal maar op. Er zijn zoveel muziekstijlen, dus je hoeft je eigenlijk nooit te vervelen. Nou, in mijn volgende gast zit hier alweer tegenover mij, Greg Kermain.
1: Germain.
0: Kom door de warmte. Ik heb het. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Jij bent, ik heb het even opgezocht, singer-songwriter en producer.
1: Klopt.
0: En je bent gevestigd hier in Apeldoorn.
1: In Apeldoorn-Zuid, ja.
0: Ja, en je hebt een Surinaams-Nederlandse afkomst.
1: Klopt.
0: Ja, hè? Nou, welkom.
1: Dank u.
0: Leuk. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ken die helemaal niet.
1: Nee, dat kan kloppen, ja. Ik ben beginnend artiest. Ik ben begonnen met muziek maken ergens in 2021, 2022.
0: Dat is allemaal heel kort.
1: Heel kort, ja.
0: Ja. Maar bevalt goed natuurlijk.
1: Zeker, zeker.
0: En hoe ben je er zo toe gekomen om in de muziek iets te gaan doen?
1: Nou, het begon allemaal met een hele goede vriend. Die was erg enthousiast over muziek. Ik kwam wel eens in zijn studio. Echter, hij kon niet zo goed schrijven. Zijn Engels was niet zo goed. Mm-hmm. En met technologie was hij ook niet echt begaafd. Dus ik hop hem een handje. Dus zo begonnen we met muziek maken. Ja. En wilden we eigenlijk ook singles gaan uitbrengen. Alleen begin 2023 kwam hij zeg maar te overlijden.
0: Ah,
1: dus,
0: joh.
1: Ja.
0: Ach, dan is die samenwerking eigenlijk nog heel kort geweest.
1: Klopt, ja.
0: Wat jammer.
1: Ja.
0: En nu doe je het alleen?
1: Klopt, ja. Ik heb eigenlijk alles weer opgepakt waar we eigenlijk gebleven waren.
0: En, ja. Oh, dat is wel knap dat je dat kan dan ook.
1: Hè? Zeker.
0: Toch? Zit er ook een stuk emotie bij dan?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Maar oké, je hebt de draad weer opgepakt en je bent gewoon lekker bezig.
1: Ja, zeg dat wel, ja.
0: En wat doe je allemaal? Vertel het eens.
1: Nou,
0: wat heb je allemaal gedaan?
1: Wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan? Nou, ik heb het oude werk heb ik weer opgerakeld.
0: Ja.
1: Beats die we samen zeg maar op Ableton en Fruity Loops aan het maken waren. Ik heb mijn eigen saus eroverheen gedaan. Ik ben gaan zingen en gaan schrijven. En ik heb alles eigenlijk aan elkaar gelijmd. Hè, wat ik ook aan nieuwe inspiratie en invloeden de afgelopen jaren, hè, terwijl ik door Europa aan het rijden was, heb opgedaan.
0: Dus jij bent ook een artiest die erop uitgaat?
1: Zeker.
0: Nou ja, dat is ook prachtig toch, om je grenzen eens te verleggen?
1: Ja, zeg dat wel.
0: En in welk genre muziek kunnen we jou plaatsen? In welk hokje, zoals het dan zo mooi heet, hè?
1: Ja, eigenlijk is het gewoon het breedste vorm van pop. Ik geef wat dromerige retro-accenten eraan. Okay. Maar het valt eigenlijk onder de noemer pop.
0: Ja. Zullen wij, want je hebt, weet ik niet, Alexander is aan het bellen. Kunnen we dat nummer alvast instarten? Nou weet ik alleen niet wat hij gaat instarten. Maar laten we ons maar gewoon even verrassen. En dan kun jij daar straks even iets over vertellen. Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Start er maar in, Alexander.

0: Lekker nummer hoor, Craig.
1: Dank je wel.
0: Vertel eens, wanneer heb je dit gemaakt?
1: Ja, eigenlijk begin maart ben ik begonnen met het materiaal wat ik had.
0: Van dit jaar?
1: Van dit jaar, inderdaad.
0: Dus heel recent?
1: Heel recent, ja.
0: Joh.
1: Klopt, ik heb eigenlijk al mijn emoties op papier gezet.
0: Ja.
1: Het heeft voornamelijk het element van liefde, reizen, maar ook het stukje rouw zit er nog in.
0: Ja.
1: Er zitten heel veel verwijzingen in naar tien namaals.
0: Ja.
1: Dat
0: mooi.
1: In combinatie.
0: Prachtig. Je hebt ook een hele mooie stem trouwens.
1: Dank je.
0: Dat wist je natuurlijk al langer, hè, dat je die mooie stem hebt. Kom je eigenlijk uit een muzikale familie?
1: Jazeker.
0: Ja?
1: Mijn neef is zanger. Ik heb een neefje die is producer en rapt.
0: Ja.
1: Voor de rest, dat was het.
0: Maar
1: ja,
0: je ouders niet?
1: Nee. Nee.
0: Die zijn niet. Dus die hebben gewoon het stokje wel overgedragen, maar ja, mooi. Nou, en heb je nog broers, zussen?
1: Klopt, ja. Ik heb een broer, die kan goed dansen. Een zus, ja, die gaat vooral naar festivals.
0: Ja, ja, ja.
1: Meer genieten.
0: Nou, die beleeft dan de muziek op een andere manier.
1: Dat is zo, ja.
0: Dat is ook leuk, toch?
1: Ja.
0: Ze is in ieder geval wel bezig met muziek. Ja, mooi. Nou, dit nummer is dus eigenlijk van begin dit jaar. Fantastisch. Mooi. En je zei er straks al van, je reist ook door heel Europa. Wat doe je dan daar allemaal?
1: Nou, het is meer vakantie. Ik hou ervan om erop uit te gaan.
0: Maar om indrukken op te doen misschien ook.
1: Zeker.
0: Wat je weer kunt gebruiken in je liedjes.
1: Ja.
0: Ja. Dit was dus het liedje uit begin maart. Hè? Begin maart van dit jaar. Je hebt nog iets Heb je al een heel album gefabriceerd?
1: Ik zit er tegenaan. Maar ik heb nog materiaal wat ik eigenlijk dit jaar nog uit wil brengen. Aan de ene kant probeer ik mezelf te remmen. Van joh, je hebt nu 2 singles uitgebracht. Misschien moet je even rustig aan
0: even
1: doen.
0: Even pas op de plaats maken.
1: Juist.
0: Wel achter de schermen lekker door blijven gaan.
1: Ja.
0: Anders wordt het misschien ineens overkill.
1: Precies.
0: Toch? Dat kan, ja. Hè? Mensen zitten al raar in elkaar tegenwoordig, hoor. Hè?
1: Dat is zo.
0: Ja. Maar leuk. Maar vertel nog eens iets over jezelf.
1: Nou, ik ben 31 jaar. Ik ben eigenlijk sinds vorig jaar ben ik naar Apeldoorn verhuisd.
0: Oh ja, waar woonde je voor die tijd?
1: Jarenlang in Kootwijkerbroek.
0: Ook mooi.
1: Ook mooi, ja.
0: Ja, maar wel wat stiller natuurlijk.
1: Zeker, is de Lage Veluwe.
0: De Lage Veluwe. Je zit nu op de Hoge Veluwe.
1: Ik zit nu op de Hoge Veluwe.
0: Leuk, ja. Maar het bevalt goed in Apeldoorn?
1: Zeker, zeker. Ja?
0: En je hebt waarschijnlijk ook een eigen studiootje en zo?
1: Nou, die heb ik gehad.
0: Oh.
1: Nu is het vooral thuis improviseren en plaatsmaken voor mijn apparatuur.
0: Ja.
1: Maar die heb ik wel gehad in Barneveld samen met die vriend.
0: Ja. Maar dat komt allemaal wel weer, toch?
1: Zeker.
0: Misschien?
1: Zeker.
0: Alles op zijn tijd, zeg ik dan altijd, hè?
1: Ja.
0: Je moet niet alles in één keer willen.
1: Nee.
0: En als je toch vanuit huis van alles kan doen tegenwoordig, kan dat allemaal heel makkelijk met apparatuur en alles. Maar je doet alles helemaal in je uppie nu.
1: Ja.
0: Knap. Ja. Vind ik knap.
1: Ik ben wel bezig aan samenwerkingen.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Dat is altijd goed om je grens een beetje te verleggen. En eens kijken van wat zit er nog meer in het vat.
1: Zeker.
0: Toch?
1: Ja. Ook de genres.
0: Even, ja.
1: Andere invalshoeken bekijken. Stijlen.
0: Ja. Er zijn zoveel muziekstijlen, hè? Nou, dit wat we net hebben gehoord, dat valt dus onder het genre toch wel pop. Hè? Dat zei je toch al? Dat,
1: ja.
0: In dat genre ben je eigenlijk wel actief. Het meest actief. Maar wat zou je nog meer willen ambiëren dan?
1: R&B zou ik willen.
0: Ja.
1: Toch wel
0: vind ik ook wel bij je passen.
1: Dank u.
0: Rock ook?
1: Ja.
0: Beetje het stevige werk.
1: Zeker, ja.
0: Ja? Nou, dat is dan heel verrassend, eigenlijk.
1: Klopt.
0: Heb je al ideeën erover?
1: Ja, nog niks concreets. Ik heb voornamelijk veel inspiratie van een vriend van me die daar die schrijfstijl heeft.
0: Mm-hmm.
1: En hij heeft me wat toegestuurd, dus ik ben daarmee aan de gang. Kijken of dat ook wat wordt.
0: Nou, dat zal best. Gewoon de tijd ervoor nemen, toch?
1: Zeker.
0: En tegen die tijd dat klaar is en je wil het presenteren, kom vooral hier naar de studio. Dan gaan we daar lekker over babbelen en laten we het ook horen aan het Apeldoorns publiek. Ja, toch?
1: Dat lijkt me leuk, ja.
0: En zo kom je er gewoon ook een beetje in. Want heb je al een beetje bekendheid in de Apeldoornse muziekscene? Kennen ze je al een beetje?
1: Ik ben ermee bezig.
0: Ja.
1: Ik ben veel bezig op social media. Ik heb heel veel blogs benaderd. En natuurlijk ook jullie.
0: Ja, daar dus, zit je ook hier.
1: Ja.
0: Zo werkt dat. Ja, mooi.
1: Ja.
0: Maar je hebt inderdaad, je bent op de socials te vinden.
1: Zeker, ja.
0: Ja, dat is belangrijk. Dan kunnen mensen gewoon eens even kijken van wie is nou eigenlijk die Greg Germain. Zeg ik het nou wel goed?
1: Je zegt het perfect.
0: Ja, zijn ook geen alledaagse namen, hè? Nee.
1: Nee.
0: Maar zullen we naar dat andere liedje gaan luisteren?
1: Graag.
0: Want dat is volgens mij jouw allernieuwste single.
1: Klopt, ja.
0: Toch? Nou, kondig hem zelf even aan en vertel er anders even iets over. Kunnen we ook na die tijd doen?
1: Jazeker. Ja, het volgende nummer is dus Rock With Me. Mijn meest recente single, uitgebracht op 14 juni. Ja, waar de inspiratie vandaan komt is een warme zomerse dag op het strand. Op Costa del Zomere. Waar ik eigenlijk vermoeid aankwam naar hardlopen. En ik dus van een afstandje een vriendin moest bewonderen. Ik kon niet met haar zwemmen. Maar uiteindelijk sloeg de vonk over. En ja, uit die herinneringen heb ik dit liedje geschreven.
0: Kijk, dat klinkt helemaal goed. Ik ben heel benieuwd. Dus laten we hem gewoon lekker gaan beluisteren nu.

0: Ik ben echt een beetje sprakeloos. En dat gebeurt niet gauw, hoor, Greg.
1: Ik ben blij dat het bevalt.
0: Zo, echt mooi. Nou ja, en de complimenten van Alexander, hè, als echte doorgewinterde Michael Jackson-fan. Die zei al van, nou, hij moet eigenlijk iets met Michael Jackson gaan doen. En wat vertelde jij ons toen? Als je heel goed naar dit nummer luistert, naar die andere ook, dan zit daar een drumkit in van Billie Jean.
1: Klopt.
0: En jou, wat zat je te vertellen net? Je volgende release wordt ook meer in de stijl van Michael Jackson.
1: Klopt, ja.
0: Ja, hè? Nou, ja, maar Alexander is natuurlijk een super fan van Michael Jackson. Dus die zit daar de hele dag naar te luisteren thuis. Dat zegt hij niet, maar het is wel zo. Dus die hoort dat. Mooi. En deze is dus 14 juni uitgekomen. Dat was vorige week. Of zo.
1: Klopt, ja.
0: Ja, vorige week. En hoe is die ontvangen? Heb je al resultaten gehoord?
1: Ja.
0: Reacties?
1: Ik heb hem naar curators opgestuurd. Heeft wel positieve reacties.
0: Ja?
1: En de streams gaan ook wel omhoog. Dus,
0: ja. En je bent te vinden op Spotify?
1: Spotify, YouTube Music, Apple Music, Deezer.
0: Ja. Niet te bescheiden zijn, hè? Gewoon lekker spontaan vertellen, hè? Je bent heel bescheiden. Maar de mensen moeten het weten waar ze dat lied kunnen streamen. Je hebt ook een Instagram-account.
1: Klopt, ja. En TikTok zit ik ook op.
0: Nou, gaan we ook dat opzoeken. TikTok, ja. En je bent, heb je ook een website of is dat antiek?
1: Dat heb ik nog niet.
0: Maar oh, dat heb je nog niet.
1: Daar ben ik mee bezig.
0: Ja, oké. Maar andere socials nog extra?
1: Nou, ik heb dus YouTube, eigen YouTube-kanaal. Daar ben ik tot nu toe, ja, heb ik eigenlijk zeg maar de songteksten zeg maar visueel weergegeven in video's.
0: Mm-hmm.
1: Ja, voor de rest is dat het.
0: Ja. Staat er nog meer op dan?
1: Nee, kleine shorts misschien.
0: Ja, oké. Okay. Maar dat gaat allemaal nog wel komen.
1: Ja, zeker.
0: Pas begonnen, in feite.
1: Dat
0: ja,
1: is zo.
0: Nou, ja, wat kunnen we nog bespreken? Heb je nog iets dat je zegt van, nou, dat moet ik kwijt aan de luisteraars van Radio Apeldoorn?
1: Zoek me op de socials, volg me op Spotify. Er komt nog heel veel aan. Ja, ik heb nog geen album klaar liggen, maar ik heb zeker wel een handvol tracks die ik nog uit wil gaan brengen.
0: Ja, leuk. Nou, dan gaan we dan met spanning gaan we daarnaar uitzien. En als dat dan zover is, dan weet je ons te vinden, hè?
1: Zeker.
0: Stuur je even dat mailtje of we gaan zo wel even gegevens uitwisselen. Vind ik alleen maar leuk. Ja, hartstikke mooi. Vond het fijn dat je hier was.
1: Dank u wel.
0: En dat we met je kennis hebben kunnen maken. En ook van jouw muziek natuurlijk. En dat staat als een huis. Dus daar gaan we ook denk ik wel heel veel nog van horen in de toekomst. Hè?
1: Zeker.
0: We gaan zeker hier ook wat vaker dat van jou draaien.
1: Top.
0: Ja, gaaf. Vind ik helemaal leuk. Ga ik ook doorgeven aan de muziekdatabase mensen. Zodat ze dat gewoon gaan toevoegen aan onze muziekdatabase. Komt helemaal goed.
1: Gaaf.
0: Nou, dankjewel voor dit moment.
1: U ook bedankt.
0: Heel veel succes. En we gaan, wat gaan we nu doen? Hij zit nu iets te beduiden. Oh ja, nou start er maar in. We gaan nu naar Melissa Etheridge gaan we luisteren. Ken je die?
1: Nee.
0: Nou, ik ken dit nummer ook niet hoor. Bring Me Some Water. Dus het is natuurlijk ook hartstikke heet. En we moeten af en toe ook gewoon lekker water drinken. Dus Alexander dacht van, ik gooi deze er even in. Gaan we nu naar luisteren. En dankjewel, hè?
1: Yes, bedankt.

Lekker nummer hoor, van die Melissa. Ja, en ik ga zo ook weer water voor mezelf inschenken. Flauwekul eigenlijk toch allemaal. Maar je moet wel met dit warme weer gewoon voldoende blijven drinken. Het is voorbij gevlogen. Ik had leuke gasten hier het eerste uur bij mij hier in de studio. Krek, die zit er nog eventjes. Even nog uit te puffen, zeg maar. Nee, flauwekul. Gewoon even gezellig. Maar we gaan eruit met het volgende nummer. Dat staat al klaar. Where I Come From, van Alan Jackson. En ja, dan kunnen we gewoon straks elkaar weer horen en zien. Nee, zien niet. Maar wel luisteren, hè? Vooral naar het tweede uur van de matinée van donderdag 25 juni. Na het nieuws van 3 uur. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren, blijf bij ons. Want ook in de tweede uur heb ik leuke gasten hier over de vloer. Tot straks!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Bij een toekomstige pandemie zal het kabinet zich niet alleen laten adviseren door virologen en medici, maar ook door experts die de maatschappelijke impact van maatregelen als lockdowns kunnen inschatten. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het provinciebestuur van Gelderland houdt vast aan stroken van 500 meter rond de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden waarin de stikstofuitstoot fors omlaag moet. In die zones komt onder andere een verbod op nieuwe veehouderijen en moeten boeren inzetten op stalinnovaties om hun uitstoot omlaag te krijgen. De lonen van defensiepersoneel stijgen per 1 september met 6,5%. Begin 2028 worden de salarissen nog eens 2% hoger. Dat heeft staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie afgesproken met vakbonden. Ook beloningen voor missies en onregelmatig werk gaan omhoog. Het Openbaar Ministerie gaat in hoge beroep tegen de uitspraak in de zaak rond de vergismoord op Rob Sweekhorst in 2014. De 59-jarige René F. uit Schiedam werd eerder deze maand door de rechtbank in Rotterdam wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de GGZ-directeur in Bekken en Roderijs. Het OM had 24 jaar cel geëist. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm.

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, ik ben er weer. Ja, ik was eventjes weg, maar we zijn hier voor het tweede uur van De Matinée tot vanmiddag 4 uur. Live and kicking hier vanuit de studio aan de Arnhemseweg. Alexander zit nog gezellig achter de knopjes en de schuifjes. Gaat straks ook bellen met Jan Kersenboom van het Bluescafé. Want die heeft ook weer een heel leuk programma samengesteld voor de komende dagen. En volgens mij heeft hij ook wel airco daar in het café. Dus dan zit je daar gewoon lekker. Ja, toch? En het begint vanavond ook al met de geweldige gasten. Ja, het is altijd een heel leuk gezelschap. Oké, maar wie heb ik hier tegenover mij zitten? Een beetje links van mij. Niemand.

0: minder dan Maarten Laponder. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. We gaan zo meteen heel uitgebreid met elkaar praten. Je hebt ook net een verzoeknummer ingediend bij Alexander. Dus alle tijd. Maar we moeten eerst toch even luisteren naar een van de favorieten van Alexander. En dat zit hem hoofdzakelijk in de achternaam. Want Alexander is helemaal verzot op pizza's. En dan wel de pizza's van Wagner. En deze zanger heeft toevallig ook die achternaam. Hij heet Django Wagner. Prachtige stem, mooi vol geluid uit die klankkast. En dat liedje Als de zomer komt, ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. Dus start hem in.

0: Oh, we moeten ineens stoppen met ons voorgesprekje. Zo, maar wat een lekker nummer, hè? En ja, het is natuurlijk volop zomer in Nederland. En overal trouwens. Bijna alles staat in de fik, zo heet is het. Ja, toch? Geweldig. Maar goed. Ik ga mijn gast officieel welkom heten. Maarten Laponder, welkom dat je er bent. Fijn ook. Het is hier lekker koel.
1: Het is heerlijk koel.
0: Heerlijk, hè? Jij bent natuurlijk van Rauwenhorst, uitvaartverzorging.
1: Ja.
0: Hoe zeg ik het? Uitvaartcentrum, hè?
1: Ja, uitvaartverzorging Rauwenhorst. En we hebben een uitvaartcentrum, dat is het Rauwcentrum Rauwenhorst.
0: Nou, dat zocht ik even. Ja. Bij mij slaat de hitte ook een beetje door. Ja. Maar nogmaals, welkom. En ik zat net een beetje in de informatie te lezen. 125 jaar bestaan.
1: Ja.
0: Van dit prachtige familiebedrijf.
1: Ja, klopt. Afgelopen 1 april bestonden we, 125 jaar.
0: Ja. Is wat, hè?
1: 1 april 1901 was de eerste aangifte. Toen was het er nog niet echt een Kamer van Koophandel. Maar dat was de eerste aangifte die door, dus de bed over grootvader gedaan heeft. Ja. Frederik.
0: Ja, ja. Ja, prachtig. Ja, ik weet je, jullie zijn zo'n enorm begrip in Apeldoorn en verre omgeving. Ja, de persoonlijke touch die jullie eraan geven. En het is zo, dat kan ik ook niet onder woorden brengen. Ik heb het zelf ervaren met allebei de begrafenissen van mijn ouders.
1: Ja.
0: Prachtig. En dat blijf je altijd bij.
1: Ja, belangrijk.
0: Ja, zo belangrijk.
1: Ja.
0: En ik weet toch dat jouw moeder, die zei toen... Dat is dan 25 jaar geleden. Je kan het maar 1 keer doen, hè? En het moet gewoon goed zijn in 1 keer.
1: Ja, ja.
0: En dan is het zo mooi om dat over te kunnen geven aan mensen die daar echt met hun volle verstand mee bezig zijn, maar ook hun hele gevoel, ziel en zaligheid erin leggen.
1: Ja.
0: Fantastisch. Mooi. Daar gaan we het nu verder niet over hebben. We gaan het hebben over... Elk jaar geven jullie een herdenkingsdienst in de Grote Kerk. Ben ik ook vaak geweest.
1: Ja. Klopt, dit jaar ook op 6 november weer. Ja.
0: Maar je doet nu ook iets extra's.
1: We doen iets extra's inderdaad. We wilden graag te ere van ons 125 jaar bestaan een cadeau geven. Voor 125 jaar vertrouwen wat we van de Apeldoorners hebben gekregen.
0: Ja.
1: Iets moois waar de mensen ook naar uit kunnen kijken. Die zich niet zo aangetrokken voelen. Misschien tot de Grote Kerk of tot een herdenkingsconcert. Mm-hmm. Daardoor hebben we het mooie Licht op Apeldoorn georganiseerd.
0: Ja. En dat ligt op Apeldoorn, ligt van Apeldoorn.
1: Ja.
0: Dat gaan jullie houden in Stadspark Berg en Bos.
1: Ja, Stadspark Prachtig. Berg en Bos. Ja, op 4 september.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: En hoe gaat dat eruit zien? Kun je daar iets over vertellen?
1: We zijn nog volop bezig met het programma. Maar de bedoeling is dat mensen samenkomen. Het is de eerste in Apeldoorn is het de eerste week weer na de zomervakantie. Dus we hebben gekeken van wanneer hebben de mensen nog de gelegenheid. Kinderen zijn net een weekje weer naar school geweest. En die vrijdag stond er nog niks op het programma verder. Hebben we gezegd van dan moeten we iedereen de gelegenheid geven die wil komen, dat zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die vrijdag 4 september hebben we voor de ouders met jonge kinderen. Of de opa's en oma's met kinderen. Maar die worden uitgenodigd. Willen we graag vanaf 4 uur een mooie wandeling doen met oud-Hollandse spelletjes.
0: Oh ja.
1: En willen we ze ook al een voorproefje geven op wat er de avond gaat gebeuren rondom de vijver. Dus er zullen ook voorstellingen komen. En een avondprogramma zal eruit zien als een mooie wandeling rondom de vijver. Waar gewoon magie tot leven komt.
0: Ja.
1: Dus dat willen we. Heel veel mensen in Apeldoorn kennen natuurlijk het Lumido.
0: Ja joh.
1: Maar heel veel mensen kennen ook bijvoorbeeld de Efteling. En ik zei, eigenlijk moet de Efteling naar Apeldoorn komen. En dan moet dat gewoon... In 1 avond moet het zo prachtig eruit zien.
0: Dat is wel heel ambitieus hoor, Maarten.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar is het gelukt?
1: Het gaat lukken.
0: Of het gaat lukken.
1: Het gaat lukken,
0: Heel veel voorbereiding natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar dit programma is nu helemaal rond?
1: Het programma is nog niet helemaal rond, maar we zijn druk bezig. Dus we moeten ook rekening houden met de vergunning. We moeten rekening houden met de rust voor ook de dieren die er allemaal leven. Ja. De veiligheid van de mensen.
0: Ja,
1: dus
0: voorop.
1: Ja.
0: Ja, de veiligheid staat voorop.
1: Ja.
0: Prachtig. Nou ja, en Berg en Bos is natuurlijk een fantastische accommodatie, locatie.
1: Het park is op zichzelf al prachtig.
0: En dan die prachtige vijver.
1: Ja.
0: En die gaan jullie ook helemaal opnemen in dat programma, begrijp ik.
1: Ja, de vijver wordt helemaal opgenomen. Er komen prachtige danseres op het water. Die als een soort engel over het water gaat. De mensen worden heel mooi ontvangen. er is gelegenheid tijdens de wandeling om ook een dierbare te herdenken. Om een naam op te schrijven of een kaarsje aan te steken. En dat kaarsje los te laten op het water. Ja. We hebben een gondel zelfs die komt. En dus ook weer net als vroeger de gondel nog een keer een ritje gemaakt kan worden over de vijver.
0: Ja, ja. Dat is wel heel lang geleden ook, zeg.
1: Ja.
0: Ja, dat is ja, fantastisch.
1: Ja.
0: Wat leuk. Oude tijden gaan dus ook herleven, ja, als het,
1: ja,
0: ware.
1: Ja, en we hopen dat het gewoon een mooie manier is voor de mensen om naar uit te kijken.
0: Ja.
1: En dat ze ook zullen komen allemaal. Het is wel belangrijk dat mensen zich van tevoren aanmelden. Want er zit wel een maximum aantal mensen. Ja. Dus als mensen zich niet hebben aangemeld, dan zijn we ook, we willen de mensen niet teleurstellen.
0: Ja.
1: Want er zit wel, het loopt hard al. Dus ja, dus als mensen willen 4 september, dan moeten ze zich alvast aanmelden via de website. Ja. Ja.
0: Want er zit natuurlijk ook een max aan, wat je al zei. Hoeveel mensen kunnen er in?
1: Ik heb niet een idee. Maar we zijn nog bezig om te kijken hoeveel mensen we maximaal ook veilig daar tegelijkertijd kunnen hebben.
0: Dat is belangrijk, dat het voorop staat. En je moet natuurlijk ook wel iets kunnen zien en ergens naar kunnen kijken.
1: Ja, en de mensen worden ingedeeld. Als ze komen, dan kunnen ze een tijdspad aangeven.
0: Oh.

0: Dus ook om te zorgen dat iedereen ook de gelegenheid krijgt die zich aanmeldt.
1: Ja. Ja. Ga je ook nog iets doen met licht en zo?
0: Wordt allemaal prachtig.
1: Het is natuurlijk ook het licht van Apeldoorn.
0: Ja, het wordt prachtig verlicht allemaal. Dus ook de fonteinen krijgen licht. En daar waar het licht allemaal rondom, dat is juist de bedoeling dat het echt magisch wordt. En dat mensen met een glimlach daar rondlopen. En van de ene verbazing in de andere terechtkomen.
1: Zo. We gaan eventjes luisteren naar jouw verzoeknummer.
0: Ja,
1: wij hebben ingevraagd naar Elton John. Your Song.
0: Ja, klopt.
1: En daar zit ook een herinnering voor jullie aan.
0: Ja, dat is een liedje van Mariska Meij. Mariska is mijn vrouw. En dit liedje hebben we ook gedraaid op ons huwelijk. En had ook een hele belangrijke lading op ons huwelijk.
1: In jullie hart.
0: Dus,
1: dan gaan we daar volgens mij nu naar luisteren. Het staat al klaar, zie ik. Your Song van Elton John. Dus start er maar in. Het is ook een prachtig nummer.
0: Ja, zeker.

0: prachtig nummer, hè? Daar kan je gewoon eigenlijk wel
1: blijft,
0: een beetje
1: blijft mooi.
0: Kippenvel van, vind ik. Van die kippenvelmomentjes. En Elton John is inmiddels al...

79 geworden. En heeft toch wel een beetje last met zijn ogen en zo. Dat hij bijna blind is geworden. En dat vind ik wel heel zielig. Maar neem niet weg dat wij gewoon lekker zijn nummers kunnen blijven.

0: een heleboel verteld over wat er allemaal te verwachten valt, hè, op die 4 september. Voor dat middagprogramma met die familie. Kinderen, ouders, oma's, opa's, tantes, ooms. Nou, noem ze allemaal maar op.
1: Ja.
0: Vanaf 4 uur is dat dan?
1: Vanaf 4 uur is inderdaad, is de jeugd eigenlijk al, de jongen. Hè, de jonge kinderen zijn dan al welkom om mooi te komen kijken.
0: Ja.
1: En ook wel van tevoren ook aan te melden. Daar hebben we een hele mooi programma voor. En er is een middagprogramma en een avondprogramma.
0: Ja. Ja. En dat middagprogramma dat begint dan om 4 uur.
1: Ja.
0: En 's avonds om 7:45 start het avondprogramma.
1: Dan begint ook een beetje de schemering in te vallen. Dus dan wordt het magisch.
0: Ja,
1: dan wordt het echt magisch. Ja.
0: Met mooie lichtpartijen.
1: En
0: engelachtige. Sprookjesachtig.
1: Sprookjesachtig.
0: Ja, mooi. Muziek is er ook, hè, zei je?
1: Muziek is er, ja. De prachtige muziek en zang en dans. Er is een agenda waar mensen iets kunnen... Een lopende agenda, een levende agenda... Oh. Waar mensen iets kunnen opnoteren.
0: Ja.
1: Van alles en nog wat.
0: Ja. En je zei ook iets van nou, eten en drinken, daar is ook voor gezorgd?
1: Ja, we hebben een terreintje ingericht waarbij foodtrucks ook aanwezig zullen zijn. Dus kunnen mensen, je kunt iets eten. Het is eenvoudig, maar mensen hebben daar de gelegenheid om wat te eten en te drinken. En verder is ook het restaurant op het park zal open zijn. Dus dan gaan we ook één deze dagen even mee vragen wat de beurt mogelijk is.
0: Ja, nou mooi. Ja. Dat is dan binnen handbereik als het ware.
1: Precies.
0: Ja, leuk. Maar wat wel heel belangrijk is, het is gratis toegankelijk voor iedereen.
1: Ja. Het is gratis voor iedereen. We bieden het aan. Voor de foodtrucks is dat eventjes op eigen kosten. Maar, maar het hele programma bieden wij graag aan. Ja.
0: En dat allemaal ter gelegenheid van jullie 125 jaar bestaan.
1: Ja, ja. We wilden,
0: Brouwcentrum Rauwenhorst.
1: Ja, we wilden graag iedereen die het wilde bij betrekken. En dat doen we op deze manier.
0: Prachtig. Ja. Mooi initiatief.
1: Dank u wel. Dank je wel.
0: Je hoeft geen u te zeggen hoor, Maarten.
1: Zo geleerd, hè?
0: Ja, je bent netjes opgevoed. Ik ook, hoor. Maar luister eens, gratis toegankelijk wil niet zeggen dat je er zomaar op de Bonnefoy naartoe kan gaan.
1: Nee, je moet je wel even aanmelden. Want anders, er wordt wel gevraagd en er worden ook tickets uitgereikt. Dus de mensen die zich aan hebben gemeld, die krijgen ook een bevestiging per mail. Ja. Dat ze zo en zo laat kunnen komen.
0: En hoe kan men zich aanmelden?
1: Ja, er is een website.
0: Ja.
1: Het ligt op Apeldoorn, dus als men daar naar googelt, dan komt men daar vanzelf op terecht. En daar is ook de mogelijkheid om je aan te melden.
0: Het ligt van apeldoorn.nl, dat is de website waar alles op te vinden valt.
1: Ja.
0: Kunnen ze ook alles lezen, nog eventjes leuk. Nou, mooi. Hebben we alles zo een beetje aangestipt, denk je?
1: Ja, kom allemaal en meld je aan en we zouden het heel fijn vinden.
0: Nou, dat gaat vast een hele mooie middag. /avond worden.
1: Ja.
0: Daar op 4 september in Stadspark Berg en Bos. Het licht van Apeldoorn. Superfijn.
1: Dankjewel
0: Maarten.
1: Dankjewel ook.
0: En succes verder nog even met alle dingetjes nog verder afspreken.
1: Ja.
0: Afspreken met de verschillende partijen. En dan op naar die 4 september zou ik zeggen.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel voor je komst. En graag tot de volgende keer.
1: Bedankt.
0: We gaan luisteren nu naar Walk of Life van de Dire Straits. Het is een heel lang intro, maar ik heb niks te vertellen. Dus ga maar gewoon, zet hem maar in. Helemaal leuk.

Walk of Life van de Dire Straits. Is natuurlijk ook een ijzersterk nummer. En sluit een beetje aan op wat we net allemaal hebben besproken. Maarten Laponde en ikzelf over het licht van Apeldoorn op 4 september. Dan is er ook lekker een wandelroute voor het familie met kinderen. En lichtjeswandeling noemen ze dat dan. Dus ik zou zeker gaan kijken op die website hetlichtvanapeldoorn.nl. Meld je aan, want dat moet dus wel. Anders komt iedereen daar tegelijk binnen en dat kan niet. Het is gratis toegankelijk, maar je moet je wel gewoon even aanmelden. Doe dat vooral via de website hetlichtvanapeldoorn.nl. Krijg je ook een bevestiging thuis en een ticket. En dan wijst het zich allemaal vanzelf. Wordt een super mooie middag/avond op 4 september aanstaande. En van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli... ja, dan staat het Albatrosterrein weer in het teken van het zomerfeest van Uggelen. Er komen bekende artiesten en de populaire dorpenstrijd, die wordt weer gehouden. En het is ook een gezellige familiedag. En die bieden dit evenement 3 dagen lang vermaak voor jong en oud. En zeg je van nou, dat spreekt me enorm aan. Ik wil er ook nog wel wat meer informatie over lezen. Nou, kijk dan gewoon op de website www.zomerfeestuggelen.nl. Daar kun je ook tickets bestellen. www.zomerfeestuggelen.nl. En dat hebben we het over vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli aanstaande. En weet je wat ook zo fijn is? Dan kun je daar ongetwijfeld ook met deze zomerse temperaturen lekker gaan genieten van een ijsje. Ijsje met vanille. Ja, ik vind het leuk, want we hebben een liedje gevonden. Of we, Alexander heeft dat gevonden. Maar dat is ook een beetje weer zijn Alexander Hoog momentje. Erwin Filet. Ik kende hem niet, maar het is een Nederlandse zanger. En dit nummer is uitgebracht in 2020. We gaan daarnaar luisteren. Roomijs met vanille.

Nou, dat is toch echt een heel vrolijk meezingnummer van Erwin Villet. En dat is ook zijn nieuwe single, ja. Overal beluisterbaar en verkrijgbaar. Hij heeft er gewoon een lekker eigen sausje overheen gegooid. Een chocoladesausje misschien wel. Ja, je weet het niet, hè. Maar ik dacht van, ik moet dat heeft, omdat die schrijver nou, het is weer opnieuw uitgebracht. Een beetje ja, moderne tintje eraan gegeven. Ik denk, ik ga het zoeken. En ik heb het uiteindelijk toch na een beetje speuren gevonden. Het is een liedje, een bekend liedje uit 1975. Waar hebben we het over, zeg? Ouder dan 50 jaar dus. En dat werd toen destijds gezongen door de Nederlandse zanger en producer Mark Winter. Hij bracht deze vrolijke meezinger in 1975 uit als single. En het is geschreven door muziekproducent Ad Kramer, die dus destijds de artiestennaam Mark Winter gebruikte. Ja, het is een echte meezinger en een slager. Ik vind hem helemaal leuk. Je wordt er gezellig van. Je kan het ook zo meezingen. We zaten hier allebei gewoon het uit volle borst mee te zingen. En eigenlijk hebben we ook wel heel veel zin in dat roomijsje met vanille. En dan ook nog een dotje slagroom erop. Dat dan weer wel. Heerlijk. We gaan luisteren naar het volgende liedje. Ja, we blijven toch een beetje in die zomerse sfeer, hè? Ja, je krijgt gewoon een lekkere vakantievibe ook daardoor, hè? En je hoeft helemaal niet ver weg te gaan. We hebben gewoon hele lekkere muziek hier bij Radio Apeldoorn. Dan ga je gewoon, zet je speakers heel hard. Ga je lekker meedansen in je eigen kamer of op je terrasje. Of weet ik waar. Dit is de Lambada van Kaoma.

Nog even snel wat informatie over dit geweldig gezellig nummertje. 1989 heeft dus de Frans-Braziliaanse groep Kaoma met dit nummer een wereldhit gescoord. Meer dan 15 miljoen platen werden er verkocht van dit nummer. En het deuntje stamt oorspronkelijk uit het Andesgebergte en wordt dan ook in 1981 voor het eerst op de plaat gezet door de Boliviaanse volkgroep Los Charcas onder de titel Llorando Se Fue. Maar in 1984 wordt er een uptempo versie van gemaakt door weer een andere groep. En daar wordt dus dan de panfluit vervangen door een accordeon. En het is die opname die de Braziliaanse samba-zangeres Marcia Ferreira inspireert om er een Portugese vertaling op te maken. Nou, dat is dus wat we nu hebben gehoord. De Lambada uit 1989. Een lekker nummer. Heerlijk. Ik kan me nog eens de dag van gisteren herinneren. En jij ook, hè, Alexander? Jij was toen een jaar of 6, zei je me net. Een klein pikkie was je toen nog. Ja, en dan blijft je dit gewoon bij. Hartstikke leuk. En het is een lekker zomers nummer. En dat brengt ons bij, het is een Duitser van origine, maar hij spreekt perfect Nederlands. Ik heb hem ook al 2 keer mogen interviewen en in levende lijven mogen ontmoeten. Hij heeft ook toegezegd om een keer hier naar Apeldoorn toe te komen. Dus dat hou ik wel een beetje warm, dat snap je wel. We gaan naar Danny Christian met zijn liedje, dat was een wereldhit ook, Rosamunde. MUZIEK

Lekker nummer, hè? Dat zing je ook gewoon zo mee. Ja. En Danny Christian, dat is natuurlijk zijn artiestennaam. Ja, die heeft dit fantastisch op de plaat gezet. En er worden hier ook wel eens vragen gesteld van... joh, waarom kan het zo zijn dat hij zo vloeiend Nederlands spreekt? Dat is ook echt gewoon zo. Nou, dat komt omdat hij natuurlijk getrouwd is geweest met Roswitha. Zij was een Nederlandse uit Heerlen, Limburg. Daar is hij in 1981 mee getrouwd. En zodoende moest hij natuurlijk ook in de privésfeer Nederlands blijven spreken. Maar hij wilde het ook zelf. Hij had motivatie om als Duitse artiest, die heel veel in Nederland optrad, wilde hij ook heel graag zijn fans kunnen verstaan en begrijpen. En zodoende, ja, heeft hij dat gewoon zich daar helemaal op gefocust om dat goed te leren. En dat is hem goed afgegaan, kan ik je zeggen. Danny was onlangs jarig en raad eens wat? Hij is van het bouwjaar 56, dus dit jaar werd hij 70. En nog altijd heel fanatiek met zingen, gewoon lekker bezig zijn. Hij rijdt motor, nou, hij doet van alles. Dus die man is gewoon goed bezig. Ik heb altijd gezegd, muziek houdt jong en dat is ook zo. We gaan helaas krijgen we Jan Kersenboom niet aan de telefoon. Dus ik ga even met u samen het programma voor de komende dagen doornemen. Vanavond is er alweer iets heel gezelligs daar in het Bluescafé. Want dan zijn er weer de geweldige gasten. En deze aflevering is de special guest, zangeres Sophie Grimbergen. Nou, geweldige gasten, een geroutineerd gezelschap. Treden heel vaak eigenlijk de laatste donderdag van de maand met elkaar op. En dan hebben ze ook altijd een speciale gast. En de bezetting bestaat uit Inigo Grimbergen, slagwerkt, Van Kemper, keyboard, Martin van Delden op bas. En hij is ook de spreekstalmeester. En Lex Kemper op de gitaar. En vanavond dus met special guest zangeres Sophie Grimbergen. Begint om 8:30 en je bent allemaal van harte welkom. En de toegang is gratis. Vrijdag, morgenavond dus, kunt je kennis maken met de shots. De hotshot van de band wordt

begeleid door een rock'n'roll vijfmansformatie op 2 gitaren, bas, piano en drums. En samen zetten zij een spetterende show neer van muziek uit de jaren 50. De band speelt nummers van Pat Smiller, The Stray Cats, Cherry Tess, De Gigantjes, Elvis Presley, Johnny Cash. Nou ja, en nog heel veel andere meer. Het begint morgenavond om 10 uur en de toegang is ook vrij. Zaterdag 27 juni heeft Jan Lagrange op het podium staan. En dat is een blues-rock sensatie die je echt niet mag missen. Opgericht in 2005 is het een band die zijn sporen heeft verdiend in de Nederlandse blues scene. Na een succesvolle periode vol optredens besloot de band in 2016 even een pauze in te lassen om ruimte te maken voor andere muzikale projecten. Maar een jaar later kwam het vuur terug. Dus, ja, zanger-gitarist Frans Liebrechts die blies Lagrange nieuw leven in en verzamelde een groep getalenteerde muzikanten om zich heen. Nou, ze zijn op allerlei podia hebben ze hun kunsten vertoond. En de hoogtepunten daarin waren toch wel spetterende support acts voor Big Monty & Munson, USA, Ainsley Lister Band, UK en Flavium Nederland. En de recensies zijn overweldigend. Lagrange brengt live een onvergetelijke ervaring en weet keer op keer het publiek te verrassen met hun passie en hun muzikaliteit. Oké, we gaan naar zondag, hè? Ja, nee, zaterdag begint het daar ook om 10 uur 's avonds en de toegang is geheel vrij. Zondag, de 28e, dan heeft Jan de Bussels op het podium staan. De Bussels, een Twentse band met een vleugje Achterhoek. Die spelen op hun eigen manier Southern Blues Rock. Nummers die een hoog jaren 70 gehalte hebben. Niet perfect naspelen om in de huid te kruipen van wie dan ook, maar lekker los. En als je er zin in hebt, kom gewoon nog even lekker op de proppen met een extra solo. Stevige nummers vooral, maar soms ook rustige, doorspekt met gitaarsolo's. Kom kijken en luisteren en waan je terug in de tijd. De band bestaat uit Rick Kuiper op gitaar, Tony Elverink drums, vocals, Bert van Dijk basgitaar, vocals en Rix Manuel lead, vocals en gitaar. En het begint allemaal 's middags om 4 uur. En de toegang is geheel vrij. Dus dat was het programma voor deze week van het Bluescafé aan de Nieuwstraat hier in Apeldoorn. En we gaan nu luisteren naar, even kijken, Bukka White, Parchman Farm. Ik kan niet goed lezen. Parchman Farm Blues. Gaan we nu naar luisteren, naar Bukka White.

voorbij is al afgelopen. Ja, dat heb je met die oude nummers. Die zijn niet zo heel erg lang, hè? Want dit nummer komt uit 1931. En die Bukka White, die is helaas niet meer onder ons. Die man is geboren op 12 november 1906 in Aberdeen, Mississippi. En hij is overleden op 26 februari 1977 in Memphis, Tennessee. Maar wel lekkere muziek, hoor. Hij heeft er een heleboel gemaakt. Dus we kunnen er gewoon volgende week gewoon een keer uit putten, toch? Noteer die naam, zou ik zeggen. Bukka White. Heerlijke nummers. Een beetje jazzy, maar dan echt van heel vroeger. 1931 kwam dit nummer vandaan. Oké, we gaan luisteren nu ook naar een oudje. We gaan een beetje in die trant gewoon verder. Ja, toch? Start er maar in, hoor. Rollover Beethoven. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal, hè. Ligt wat makkelijker in het gehoor. En dit is van Chuck Berry. Heerlijk. Even lekker rock'n'rollen.

echt een oudje ook. Hè? En ik heb net gekeken, dat ding, dat liedje, dat komt uit 1956. Dus dat is al 70 jaar oud. En dan klinkt het nog steeds als de dag van gisteren, zeg maar. Heerlijk. Maar helaas, we hebben een leuke uitzending gemaakt, Alexander en ik samen. Leuke gasten hier over de vloer gehad, lekkere muziek. En ja, weet je, we gaan gewoon vrolijk verder, want volgende week zijn we er gewoon weer. Toch? Ja, we moeten eruit. Het zit er gewoon op. Morgenochtend gaan we het herhalen van 8 tot 10 uur. En we gaan deze uitzending afsluiten met Walking on Into Sunshine. Want die zon die schijnt echt ongelooflijk in de komende dagen ook nog. En dit is van Central Line. Dankjewel voor het luisteren, zou ik zeggen. Alexander, jij bedankt. Redactie bedankt. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. Huishoudens zullen de komende tijd vooral moeten wennen aan grote verschillen in de energieprijzen, zoals dat de afgelopen tijd het geval was. Dat zegt Martijn Hagens, de nieuwe topman van energieleverancier Eneco, in een toelichting op de jaarcijfers. Vooral mensen met dynamische energiecontracten voelen de prijsschommelingen. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind ligt de temperatuur tussen de 24 graden in het noorden en 38 in Zuid-Limburg. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En tot zover het nieuws.

0: pendejo este, ay.
1: Yo, hit that.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten aangepast, waardoor mensen daar grotendeels weer naartoe kunnen gaan. Dat gebeurde na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran over het conflict in het Midden-Oosten. De situatie kan echter wel weer snel verslechteren, waarschuwt het ministerie. Er wordt op dit moment nog geen keuze gemaakt over de mogelijkheden die er zijn voor de uitbreiding van industrie en energie rond Moerdijk. Dat zegt staatssecretaris De Bat. Hij zal volgende week in een overleg onderbouwen waarom het dorp Moerdijk behouden kan blijven. Maar daarvoor is de gemeente zelf wel keihard nodig, laat hij weten. De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint vannacht om 1 uur Nederlandse tijd. Gespecialiseerde reddingswerkers zijn onderweg naar Venezuela, dat meldt de president. De hulpoperatie wordt volgens haar gecoördineerd door de Verenigde Naties. Dat zei ze nadat het land is getroffen door 2 aardbevingen. Ook Nederland gaat zich inzetten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat een speciaal reddingsteam gaat helpen met reddingswerkers, honden en materieel. En dan het weer. Vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar gemiddeld 23 graden. En voor morgen is code rood uitgeroepen. De temperatuur kan dan plaatselijk oplopen tot boven de 40 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Drie rechters van het International Criminal Court dagen de Amerikaanse regering voor de rechter vanwege sancties die tegen hen zijn ingesteld. De maatregelen volgden op onderzoeken naar oorlogsmisdaden, waaronder een arrestatiebevel tegen Benjamin Netanyahu. De VS betwist de bevoegdheid van het hof en verdedigt de sancties. Bij een steekincident op een terras in Arnhem is gisteravond een 31-jarige man gewond geraakt aan zijn hand. Volgens de politie werd daarbij een samurai-zwaard gebruikt. Een 53-jarige man uit Arnhem is aangehouden en het zwaard is in beslag genomen. De politie onderzoekt de toedracht en spreekt met getuigen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Vanwege de extreme hitte en code rood op vrijdag roepen het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland beheerders van koele openbare gebouwen op hun deuren open te stellen. Kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen kunnen verkoeling bieden aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, daklozen, zwangeren, baby's en mensen met gezondheidsproblemen. Daphne Koster heeft een nieuwe functie bij Ajax. Sinds begin juni is zij hoofdstrategie vrouwenvoetbal. In deze adviserende rol richt de 45-jarige oudspeelster zich op de verdere ontwikkeling van de Ajax-vrouwen. Met focus op talentopleiding, prestaties en nationale en internationale groei. Koster was eerder jarenlang hoofd vrouwenvoetbal en speelde tussen 2012 en 2017 voor Ajax. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is 055.

0: maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 24ste.
2: Juni.
1: Van juni alweer inderdaad.
2: 2026.
1: Ja, het gaat alweer hard, hè?
2: Hij zegt dat wel, ja.
1: Nog even, en het is echt weer bijna kerst. Maar ja, dat,
2: ik zei het toch vorige week al. Vandaag is het halfmus.
1: Nou ja, daarom dus.
2: Precies nog een half jaar tot de kerst. Of tot kerstavond dan.
1: Ja, het blijft toch bijzonder, hè?
2: Ja, zeker. Hoe was jouw weekend?
1: De mussen vallen dood van het dak af hier. En wij zitten hier te praten dat het halfwege kerst is.
2: Ja.
1: Of halfwege tot het bijna kerst, zeg maar. Maar hoe het drakenboot was? Het was goed. Een aantal artiesten gezien en weet ik alles wat. En op een gegeven moment... even kijken, wie hadden we een kleinere artiest hebben tussendoor gehad. En toen kwam Anouk op. Die heeft één nummer gedaan.
2: Ja.
1: Of tenminste, een nummer gedaan. Nou, toen ging iemand met een epileptische aanval tegen de grond.
2: Oh.
1: Dus die persoon die is geholpen. En Anouk die begint terug op het podium, zeg maar. Dus ik weet even niet eens meer welk nummer ze aan het doen was, zeg maar. Maar het was zeg maar ongeveer zoals dit. Ja mensen, we gaan ontruimen. Het festival is afgelast. Vanwege het noodweer gaan wij iedereen het terrein afsturen.
2: Mijn hemel.
1: Verplaatsen jullie naar de uitgang. Pak een uitgang en verlaat het terrein. Buiten het terrein zijn eventuele schuilplaatsen.
2: Goh.
1: Geloof me, ik heb geen schuilplaats gezien.
2: Nee, wou net zeggen.
1: Die was daar niet.
2: Aha.
1: Ik weet niet waar ze wel waren, maar niet op de plek waar ik naar buiten ging.
2: Nee.
1: Dus ik heb half onder een afdakje, onder een regengoot hebben gestaan. Dat we iets droog stonden.
2: Ja.
1: En daarna waren mensen die dus daar ook een kantoorpand hadden. En op het festival die hebben de deur open gedaan. Dan konden daar wel mensen binnen schuilen. Dus Anouk heeft volgens mij anderhalf nummer gedaan. En toen was het klaar. Dus dat was een beetje taai, zullen we maar zeggen.
2: Snap ik, ja.
1: Ja. Dus nee, dat...
2: Letterlijk in het water gevallen.
1: Ja, dus dat was het Drakenbootfestival. Verder was het wel leuk hoor. Een hoop mensen weer gezien. En zijn ouwe hoeren en weet ik alles wat.
2: Hoe ging het roeien?
1: Dat is zwaar, man.
2: Ja.
1: Tandjes, hé. Ik heb 3 dagen spierpijn gehad.
2: Heerlijk, toch?
1: Ja, maar je zit... Het is niet dat je zegt van... Joh, weet je, als je naar de sportschool gaat, weet je wel, zo'n roeimachine, toch?
2: Ja.
1: Dan ga je dus met je stoeltje, beweeg je naar voren en naar achter om mee te bewegen. Hier zit je op een houten bankje. Een klein houten bankje.
2: Ja, ja.
1: Dat zit voor geen meter. Je hebt 1 pijl, dus die zit naast je. En je haalt die beweging uit je armen en je rug. Dus je zet de pedal in. Je kijkt naar het ritme van degene voor je. Je zet je pedal in. En je trekt hem door het water heen. En je zet hem terug in het water. En je trekt hem er weer doorheen. Maar je zit met je heup tegen het randje van het bootje aan.
2: Ja.
1: Dus ja, echt. Je voeten bewegen ook niet in principe.
2: Oké, ja.
1: Dus ja, ik voelde wel spierpijn, zeg maar. Nou, de eerste race lagen we voor.
2: Ja.
1: En toen kwam de middelste drakenboot, die ging onze kant op. En die voer ons zo de kant in. Dus ja, toen werd het voor ons al minder.
2: Disqualificatie nog van die drakenboot?
1: Nee, helaas niet. En daarna waren we voor mij ook je tweede. Maar maar ze tellen op tijd.
2: Oké. Okay.
1: Dus ja, we staan ergens rond het midden. Dus ik vind
2: het... Okay. Tevreden?
1: Ja, ik heb genoten. Ik vond het leuk. Dus ik vond het wel prima.
2: Een beter man.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe was het bij jou Pinkpop?
2: Ja, leuk. Fantastisch.
1: Vertel.
2: Ook echt verschillend qua weer. Het was bloedje warm.

0: warm en het begon ook te stortregenen. Niet normaal. Ook had ik een hotelletje geboekt op een half uurtje fietsen. Alleen op Google Maps zie je dat hele hoogteverschil niet. Dus het was berg op, berg af. Het was zwaar met die hitte. We hadden ook nog, ja, we hadden in een heel oud abdijklooster een hotelkamer geboekt. Ik en mijn pa. Alleen het was ook echt zo oud en krakkemikkerig dat de voer ook helemaal aan het kraken was.
1: Dus als jij na 16 bier s'nachts er nog een keertje uitging om nog weer wat weg te brengen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dan
0: werd de hele reut meteen wakker. Ja, ja. Maar goed, voor de rest, hè, we hadden ook wel weer gewoon douches erbij. En het was allemaal wel goed geregeld. Goed ontbijt. Want als je natuurlijk veel naar binnen stout, dan heb je op het festival weer geen honger. Dus dat scheelt ook weer wat festival doekoe. Dus ja, leuk gehad. Ja, voetbal gekeken.
1: Waren de muntjes daar nog een beetje te betalen?
0: Muntjes niet meer. Hij is allemaal pin.
1: Oh, is dat?
0: Ik vind dat wel fijn. Hoe is dat met Drakenboot? Wel muntjes nog? Olderwets?
1: Wel muntjes, ja. Ah. En die waren ook wel prijzig. Ik heb best wel wat uitgegeven dit weekend.
0: Kreeg je nog een beetje gratis consumptiemuntjes van de organisatie? Of viel dat tegen?
1: Wat bedoel je? Met het roeien?
0: Ja.
1: Ja, vanuit het bedrijf waarvan we meededen kregen we 5 muntjes de man. Dus okay. dat was echt super netjes.
0: Oké. Okay.
1: Dat was goed geregeld. Maar verder vanuit het ding krijg je niks. En op de vrijdagavond moet je gewoon munten kopen.
0: Oké. Okay.
1: Ja, het is prima. Maar ja, er zijn wel wat muntjes doorheen gegaan, zeg maar.
0: Snap ik, moet je toch opmaken, toch? Kan je niet meer inleveren.
1: Nee, dus ik dacht, zondag ben ik ook nog even gegaan. Ik had al 3 muntjes over. Ik denk, dan gaan we nog even. Dus ik 2 drankjes gedaan. En op een gegeven moment liepen we weg. Nou, je hebt een muntje. Ja. En toen had ik weer 3 muntjes.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus ik heb nu al 3 muntjes in de middenconsole van de auto liggen. Mm. Ik weet ook niet of je die volgend jaar weer kan gebruiken.
0: Ik ben er bang voor van niet.
1: Denk het ook niet. Denk een beetje dat het hun verdienmodel ook is, maar...
0: Ik vrees het.
1: Ik ben er ook bang voor. Ja. Gaan proberen, gewoon ergens 1 muntje, dan 4 muntje inleveren, 1 muntje erbij. En dan heel succes.
0: Precies.
1: Ach. Verder gaan we met muziek?
0: Ja, lijkt me een heel goed plan. Wat heb je voor onze petto?
1: We begonnen net met Disco Lines met het nummer No Broke Boys. En we gaan verder met Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Wil je mij ook vasthouden in het donker?
1: Altijd.
0: Mal Smit, Hold Me In The Dark.
1: Ik vond het wel een lekker nummer. Normaal gesproken ben je meer van de dance scene. Maar ik vond dit wel even een lekker volknummer. Even wat anders.
0: Ja, ik heb nog wel meer nummers erin staan. Ik heb mijn muziekredactie weer eens gevraagd van... Ja. Joh, zou jij eens wat leuke muziek erbij willen, willen verzamelen?
1: Ja.
0: En ik heb hier en daar wat... Ja, jij stuurde wat door. Ik kreeg nog iemand die een verzoekje stuurde.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dus de muziekredactie die aardig wat nummers erin aan toevoegde.
1: Ja, want je mag ons altijd nog even DM'en.
0: Zeker. Wil je nou ook een nummer aanvragen? @0455M in de Instagram. Oftewel @0455M. Stuur daar het nummer in wat je wil horen. Of bel op de woensdagavond tussen 7 en 8 055-45-1978. Mag ook altijd. En dan mag je gewoon je nummer aanvragen. Ja. En dan kun je van alles komen. Jij stuurde mij een appje met een nummer.
1: Ja, toepasselijk.
0: Ja, ik vind het wel een heel slecht nummer, moet ik zeggen. Het is niet echt dat het een lekkere melodie is, vind je wel?
1: Oh, hij zingt wel lekker.
0: Moet ik mijn maal draaien zometeen? Wil je mijn maal horen?
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Gaan we daar zometeen heen.
1: Check.
0: Ik kan je vast een klein stukje laten horen van een nummer dat je straks gaat horen. Even kijken of ik een goede stukje heb. Oké, ik ga een heel klein stukje. Komt hier?
1: Ja.
0: Dan weet je al genoeg, hè?
1: Ik wel, hoor.
0: Dat bedoel ik. Dus dat komt straks en dan dat.
1: Nou, mooi.
0: Maar eerst heb ik de Google Dolls hier voor je klaarstaan. En welke hebben we het dan over?
1: Tell me.
0: Iris.
1: Iris.

0: De Google Dolls.
1: Iris.
2: Precies.
1: Had jij het vorige week naar voetbal gekeken dan, of niet? Afgelopen zaterdag.
0: Ik heb afgelopen zaterdag helaas nog wel voetbal gekeken, ja.
1: Helaas. Hoezo ja. Helaas?
0: Nou, de mensen die ondertussen wat vaker luisteren weten dat ik helemaal niks met voetbal heb. Okay. Helemaal niks.
1: Nee.
0: Dan vind ik het Nederlands elftal, zet ik me nog overheen. Ik denk, nou weet je, prima. En dan ga ik ergens bijvoorbeeld bij vrienden zitten of zo.
1: Ja.
0: Maar het is meer voor de gezelligheid dan dat ik er echt zit van... Ik zit hier echt om het voetbal te kijken of zo. Dus
1: ja.
0: Dat... Ja, het heeft voor mij niet per se een hele grote toegevoegde meerwaarde.
1: Nee.
0: En dat is een beetje... Ja.
1: Het ding.
0: Het ding eigenlijk.
1: Maar over voetbal gesproken en meerwaarde...
0: Vertel.
1: Er komt een leuke actie in Apeldoorn, Katerplein. Aankomende donderdag op vrijdagnacht.
0: Wat zijn ze van plan hier?
1: Nou ja, Club Fix, onder leiding van... kom even niet op zijn naam. De eigenaar in ieder geval.
0: Van welke kroeg?
1: Fix en Humphries.
0: Oh, Mike.
1: Mike van Brakel. Dankjewel. En die had een beetje gedoe met de gemeente over geluidsoverlast. En dan denk je van, dan moeten we maar heel zachtjes doen. Heeft hij een oplossing voor?
0: Ja, maar zij gewoon, er zijn ook wel mensen die gaan nu in het centrumgebied wonen.
1: Ja.
0: En dan daarna zeuren over de te veel herrie.
1: Ja, dat goed, gemeente Apeldoorn vindt het allemaal prima. Die mensen.
0: Ja.
1: Die hoort het graag aan. Maar ja, goed, terug naar het verhaal. Je kan dus nu lekker voetbal kijken met een koptelefoontje op.
0: Nice.
1: Dus stel je wilt commentaar van de NOS heel graag horen. Van Jeroen Gutter. Dan kan je lekker het koptelefoontje op doen.
0: En
1: is
0: je
1: ook
0: daar
1: weer
0: geen...
1: een unieke ervaring, hoor je ook niet altijd.
0: Nee, dat. En als je daar geen zin in hebt, dan zet je hem lekker af en kijk je alleen.
1: Kan dat ook, ja.
0: Ja.
1: Heerlijk, toch?
0: Klinkt als een plan.
1: En misschien nog een afterparty erbij.
0: Wie weet.
1: Ik ben zelf niet in Apeldoorn. Ik ben zelf in Utrecht. Toevallig afgelopen weekend ook wel wat sfeerspulletjes gekocht in Duitsland, wat je in Nederland niet kan verkrijgen.
0: Ah, van die grote fonteinen en van die vuurwerk.
1: Ja, rookbommetjes en zo.
0: Ja, okay.
1: Dus ik ga even Utrecht in de nacht even goed in de fik zetten.
0: Nou, ik ben zaterdagavond even langs die Oranje Rotonde gegaan.
1: Ja, hoe was het?
0: Daar ging me een zooi de lucht in. Ook echt die lawinepijlen.
1: Oh joh.
0: Je weet al, die flares, zeg maar. Als je met je schip aan het zinken bent, zeg maar. Die lichtkogels.
1: Ja.
0: Daar
1: ja.
0: gingen er ook.

0: een aantal van de lucht in.
1: Maar dat knalt nog best hard.
0: Ja, maar die gaan hoog en die blijven heel lang branden. Dat ze naar beneden komen.
1: Ja.
0: Dat is wel apart hoor.
1: Maar dan moet je wel goed oppassen met richten. Want je zal maar...

0: Snap je hem niet?
1: Van Kowalski.
0: Ja. Je snapt hem? Ja,
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ja. Snik Heet is een remix van Easymat. Die had een verspreking. Snik Heet. Het is Snik Heet. Snik Heet. Snik Heet. Het is Snik Heet. Ja. Klein beetje warm hier aan. Hey, hey,

0: snik heet, Kowalski.
1: Ja. Ja, ik vind dit helemaal niks. Maar dat...
0: Ja, moet er één keer kunnen met die recordtemperaturen.
1: Ja, ik krijg...
0: We doen het dus even één keer gek.
1: Ja, ik krijg net van iemand een appje die zegt van... joh, ik ga denk ik een nummer maken over een tosti. Dan wordt het ook een hit.
0: Ook heet.
1: Ja, er is iemand die een soort van voor is geweest. Dit is Huub Hang Op met...

0: Katy Perry, The One That Got Away. En daarvoor Ina met Amazing.
1: Heerlijk.
0: Dat is alweer geweldig.
1: Ja. Hey, wat ook nog even Got Away kan gaan, kreeg ik net binnen. Beste van Nederland zelf al.
0: Vertel.
1: Noodweer.
0: Oeh, waar?
1: Donder en bliksem. Ja, tot nu toe zijn er verwachtingen dat het wel nog op 12 kilometer gaat stormen van het stadion af. Ja. Maar je weet nooit hoe het kan lopen.
0: Aha.
1: Dus hou er rekening mee dat de wedstrijd kan verplaatst worden of dat er 1 helft wordt gespeeld. En dat er dan later nog weer een keertje... Maar hou er rekening mee dat het misschien wel een hele, hele, hele lange nacht gaat worden. Want ze starten om 1 uur. Dus dan
0: lekker.
1: Wordt het... Ja, ja. Dus hou er rekening mee.
0: Lekker, man.
1: Zekers. Jij gaat wel of niet kijken?
0: Vanavond of vannacht om 1 uur, toch?
1: Nee, donderdag op vrijdagnacht. Zeg maar morgen.
0: Nee, denk ik niet. Nee, ik moet vrijdag moet ik werken de hele dag. Dus,
1: Oké, nee, ik heb lekker vrijgevraagd.
0: Lekker, lekker.
1: Ja.
0: Nee, ik sta in de hitte, dus in de showroom bij een autodealer sta ik. Dus,
1: Oké. Is dat niet een mega broeikas of zo met dit weer?
0: Ik hoop als het goed is dat de airco is. Ik ga zo meteen een appje sturen, kijken of ik iemand hoe de temperaturen daar zijn.
1: Goed plan.
0: Klinkt als een plan. Ik ga verder met Sarah Larsson. Lush Life.

0: Zara Larsson, Lush Life.
1: Dat klopt.
0: Ook afgelopen weekend op Pinkpop was dit. En ja, er was al eerder een dame, Julia, ja, die het hele internet op zijn kop zette. Toen Zara Larsson voor het laatst in Nederland was, in de Ziggo Dome. En die had op haar telefoon geschreven van, yo, ik weet het dansen, kan ik meedansen? En die is toen het podium opgegaan. En toen dacht Zara Larsson van, nou, ik ga nog een keertje een dame uit het publiek pikken. En uiteindelijk werd de gelukkige werd het Lani. En Lani had een heel mooi wit, roze t-shirt gemaakt. Met een opvallende tekst natuurlijk. En nou, zij mocht dus uiteindelijk dansen op het podium. Als de gelukkige.
1: Lachen.
0: Ja, zekers. Maar ook nog met een gravity busje nog een soort van iconische handtekening nog gemaakt. Door Zara Larsson.
1: Oké.
0: Herself. Dus nee, dat was wel een leuk moment om mee te maken. En natuurlijk ook voor haar.
1: Ja, dat is wel leuk inderdaad. Maar kon ze ook nog een beetje dansen dan? Of,
0: ja, zeker. Maar ook gewoon het hele publiek, althans. Merendeels de dames. Ook lekker dat allemaal dat dansje doen.
1: Oké.
0: Dus er werd bij het laatste nummer van Zara Larsson werd er even goed gedanst.
1: Nou, beter. Ja. Beter wel. Nou, we hebben wel genoten, dus ik jou zo hoor daar.
0: Absoluut.
1: Wat stond er dan aan de opvallende tekst op de shirt? Dat is dan de vraag, hè?
0: Ja, ik ga even spieken.
1: Maar ja, je kan altijd wel denken van, joh, ik maak een opvallende tekst inderdaad. Maar ja, weet je moet ook wat creatiefs bedenken. Dat je denkt van, nou, het staat ook nog ergens voor, zeg maar. Ja, dat eigenlijk. Dus, ja. Ik zie dat
0: Pieter... I was chosen for the Love Lies Dancer. Because I'm wearing a stupid t-shirt. Dat stond erop, de tekst. En dat vond Zara Larsson uniek genoeg om te zeggen van, nou, get your ass up stage.
1: En
0: dans lekker.
1: Ah, lekker man.
0: Zekers.
1: Top.
0: Dus die werd even in het zonnetje gezet.
1: Dat is wel leuk is met deze dingen dan zo...
0: En de zon brandde heel erg goed. Ja.
1: Ja, maar niet alleen daar. Ik ging echt bij het Rakenboot ook kapot daar van de hitte. Ja. Gisteren stond ik voor een ander oud event. Stond ik in Rotterdam.
0: Aha.
1: Op de kade daar in het havengebied. Ja. Het was ook zo ontiegelijk bloedheet daar. Loop je daar zwart shirt, lange broek aan. Het is echt niet te doen.
0: Ja, bij mij was het zo erg bij Pinkpop. Ik ging nog even voetbal kijken. En wat wel meerdere mensen altijd doen, is een rood-wit-blauw vlaggetje op de wang tekenen.
1: Ja.
0: En met zo'n stift. Nou, ja, dat was echt binnen 10 minuten weg door de zon.
1: Dat geloof ik.
0: Zo heet.
1: Ja. Verder gaan we muziek.
0: Doe maar.
1: Cameron Witkamp met Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, hier op 05 FM.
1: Ja. Ook een lekker plaatje.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, de muziekredactie heeft goed de best gedaan. Dus
1: en wie
0: dat,
1: dan? Wie is diegene die dat met al die folkplaatjes?
0: Mooi, hè?
1: Maar wie?
0: Ja, dat is de vraag.
1: Volgende week meer.
0: Wie weet. Want een beetje wat geheimzinnigheid af en toe.
1: Oké. Nou ja, nodig diegene uit, zou ik zeggen.
0: Wie weet. Nee, ik zit af en toe tussendoor de plaatjes een beetje op mijn telefoon te scrollen.
1: Ja.
0: Soms is dat doomscrollen. Soms zijn dat nieuwspagina's.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan kom je uit bij het AD, de Stentor, de Telegraaf. Noem er nog een paar.
1: Mm-hmm.
0: Maakt niet uit. Maar er is er eentje, die vind ik altijd geweldig. Bijna altijd. De Speld.
1: Ja.
0: Het is geen officieel nieuwspagina medium.
1: Gelukkig maar.
0: Maar ik vind hem wel geweldig.
1: Wat was de Speld van vandaag?
0: Een nieuw kledingstuk. Ze hebben een shirt waar de zweetvlekken al opgemaakt zijn. Of al in zitten, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus dat het niet opvalt dat je zweetvlekken hebt voor deze zomer.
1: Slim. Classic.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik vond hem mooi.
1: Snap ik.
0: Dus hey, ik vind het geweldig. En ze hebben wel meer dingen gehad, hoor. Toen in de winter, toen het strooizout op was. Zeiden ze, ja, nee, nu gaan de gemeentes strooien met karamelzeezout. Dus dat, ja.
1: Ook lekker.
0: Voor de zoete verleiding.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga verder met Olivia Dean. Nice to each other. Mag wel wat vaker.
1: Mee eens.

0: nice to each other.
1: Mag je ook wel zijn met dit weer.
0: Ja, zeker met deze hitte. Daar wordt het niet heel veel beter van.
1: Nee.
0: En het wordt nog warmer gewoon de komende dagen. Ik had mijn auto in de zon staan en dan ben ik op dit soort dagen ben ik heel blij dat ik een hybride rijd.
1: Aha.
0: Dat ik gewoon lekker de stand, of in dit geval de airco aanzet van tevoren. Ja, dat is toch een stuk beter dan dat ik in zo'n bloedhete bak instap.
1: Snap ik. Maar ook gewoon even een omroep aan heel Nederland. Ga jij nog ergens naar de horeca toe? Ook tijdens dit weer. Extra lief zijn voor het horeca personeel.
0: En blijf drinken.
1: Hydrateren moet je leren. Snap ik. Ja.
0: Precies. Verder gaan we bij muziek.
1: Ja.
0: Shakira. Burna Boy.
1: Die.
0: Jawohl.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Precies. Doe jij een beetje aan gamen, Pieter?
0: Nee, jij wel.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik hoorde dus collega's vandaag zeggen... Nou. Het spel GTA gaat uitkomen binnenkort weer. En dat is dan volgens mij nummer 6,
0: ja.
1: Denk ik.
0: Ja, ja, klopt.
1: En ik hoor mijn collega zeggen... Hij zei, eerder was het zo, als je dan wat deed in het spel... dan kreeg je sterren voor de politie... en dan kon je met Gent bouwen die sterren af dat ze je kwijt waren, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Ja, klopt.
1: Dat dat nu in een nieuwe versie niet meer zo is. Dus dat het hele spel, als jij dus iemand wat aandoet, zeg maar... Ja. Krijg je dus een naam. En dat dus mensen ook anders op jou gaan reageren... om wat je gedaan hebt.
0: Dus je bouwt een soort van boevencredit op.
1: Ja, dat denk ik. Dus als je heel veel dingen doet... dan word je een soort most wanted, denk ik, of zo.
0: Ja,
1: en dan,
0: jammer.
1: Ja, geen idee. Ik ben heel benieuwd.
0: Wat maakte het spel toch wel GTA? Het is tegen politie.
1: Ja, geen idee. Ik ben benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Maar, en voor mij gaat er ook geen, wat ik net zag, geen fysieke disc meer van komen. Dus wordt het gewoon een online game.
0: Bijzonder.
1: Of een soort code die moet komen.
0: Ja.
1: Dus dat. Maar voor ons zit het op voor vanavond.
0: Ja.
1: Zand in de vereniging.
0: Ja.
1: Misschien wel een spelvereniging. Ik heb geen idee.
0: Nee, dat hoor je zo meteen wel.
1: Dat hoor je zo meteen, ja. Inderdaad. Volgende week zijn wij er weer. Dan hopelijk met iets minder warmte.
0: Zeg
1: ik zou zeggen, blijf goed drinken komende dagen. Geniet van de temperaturen. Ga lekker op het terras zitten of zo. Wees lief voor elkaar.
0: Doe een gek rondje op de rotonde. In je oranje shirt. Doe wat geks. En geniet van dit mooie, prachtige zomerse weekend.
1: Daarom, wij gaan met de Boosa Magnetic. Fijne avond!
0: Yo! Yeah.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
3: De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Vanwege de extreme hitte en code rood van het KNMI blijven morgen de pretparken Walibi en Drievliet gesloten. Beide pretparken stellen dat de veiligheid van bezoekers en medewerkers voorop staat. Walibi biedt de mogelijkheid tickets om te zetten naar een andere datum. Frankrijk wordt getroffen door een uitzonderlijke hittegolf met recordtemperaturen en code rood in grote delen van het land. Door de aanhoudende hitte en droogte neemt het risico op bosbranden sterk toe, al vroeg in het seizoen. De brandweer bereidt zich voor door onder meer zwembaden leeg te pompen en water op te slaan in grote reservoirs. Op deze manier wordt het drinkwater bespaard en kan er sneller worden ingezet bij natuurbranden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is het dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Espriella, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. De Berlijnse arts Johannes M. heeft in de rechtszaal toegegeven zeker 12 terminaal zieke patiënten te hebben gedood. Mogelijk gaat het om 15 slachtoffers. Hij zou hen tijdens huisbezoeken hebben verdoofd en vervolgens een spierverslapper hebben toegediend. Het Openbaar Ministerie onderzoekt tientallen andere gevallen uit de periode 2021-2024. Zijn motief voor de daden blijft vooralsnog onduidelijk. In Schijf in West-Brabant is een watergevecht gisteravond uitgelopen op een massale vechtpartij met tientallen betrokkenen. Twee mannen raakten gewond, onder wie één met steekwonden die naar het ziekenhuis is gebracht. De politie arresteerde twee verdachten van 18 en 22 jaar. Het onderzoek naar de toedracht en de betrokkenen loopt nog. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is In de Wandel.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen er 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Na twee zware aardbevingen in Venezuela is

dodental opgelopen tot 188. Ongeveer 200 mensen worden nog vermist onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden. In het zwaar getroffen noorden is sprake van plunderingen en uitval van stroom en communicatie. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden. De gekozen president van Colombia, Abelardo de la Esprilla, geeft gewapende groepen een maand om zich over te geven en sluit elke concessie uit. De rechtsradicale leider won de verkiezingen met bijna de helft van de stemmen en wordt in augustus beëdigd. Hij wil criminele groepen desnoods met geweld bestrijden. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust koelt het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Ja, luisteraars, dit was uuropener 15 van André Kuper.
1: Nee. Leven.
0: Het leven is te kort van Sint-Tijl. Sorry, neem me niet kwalijk.
1: Maakt niet uit.
0: Ik keek bij het verkeerde liedje.
1: Maar hinder niks. Mensen hebben wel gehoord welk liedje het was.
0: Ja. Goed, dan gaan we nu beginnen met wat ons allemaal bezighoudt hier in en om Apeldoorn heen.
1: René,
0: je hebt nog wel een mooi item, leuk.
2: Ja. Ik heb het ergernis van die zwervers die daar een knaal liggen met een lavende mens recht op de hoek.
0: Ja.
2: Er staan 3 of 4 campingtenten en een troep door mij. Nou, het liep wel van de vol met oude ijzer.
0: Dus die maakte gewoon een eigen camping?
2: Dat liep er wel op, ja.
0: Zonder sanitaire voorzieningen?
2: Helemaal niks.
0: Nee.
2: Dat maar als ik eerst met de camper ga staan in Waardenhok...
0: Dat zal een mooi rommeltje worden daar.
2: Dan word ik weggetrapt. En dat soort figuren.
0: En bent dat dan gewoon mensen die geen huis hebben of daklozen bent? Of
2: hoe noem je dat? Daklozen zijn.
1: Ja, maar daklozen, ik snap dat. Maar daar heb ze aan het kanaal... voor de oude detailhandelsvakschool even zitten.
0: Ja.
1: Nou, prachtige units neergezet.
0: Ja.
1: Daar kunnen ze allemaal naartoe.
2: Ja, dat kan wel, ja. Maar...
1: Ja, dan moet je zeggen, maar ik wil dat niet. Ja, dit wil ik niet. En niet kunnen onderdak krijgen.
0: Normaal gesproken, maar zal ook de handhaving zal hier moeten wezen. En die zal dit moeten regelen. Hè?
2: Ik heb ze regelmatig gezien van de politie erbij staan.
0: Ja? En ze doen
2: er niks aan.
0: Nee.
2: Handhaving. Leger de zelfs komt met de vreedkaar. Of eetkaar.
1: Nee,
2: dat
1: meen je niet.
2: Ja, echt.
0: Echt hoor?
2: Ja.
0: Jongens. Ik weet zeker, als ik dat ga proberen... ik gooi er zo met mijn caravanetje dat ik zo weg ben. Dat ik dat niet bij elkaar krijg.
1: Ja. Ja, nee, dat is het probleem.
0: Ja.
1: En allemaal maar gedogen.
0: Ja,
1: die
0: dat kan niet.
1: Die met gemak alles gedogen in dit land.
0: Kan niet.
2: Ja, en dan die woningen die daar aan de condo weg staan. Ja. Die verbouwde school. Ja. Die mensen kijken er recht op.
0: Ja.
2: En die zeggen van... ja, zijn behoefte doet hun in de tuin.
1: Ja. Nee.
2: Nou, lekker dan.
0: Lekker smeerbende.
1: Ja, godverdamme nog en toe.
0: Ik zal de gelieke slangen erop zetten, dat weet ik wel. Met een goede harde straal.
2: Met een bak zoutuur over.
0: Oh nee, dat is heel aardig.
1: Nee, dat is heel aardig. Dan gaat ze niet meer kamperen door.
0: Nee, ik zal met een slangen doen, dan heb ze gelieke konten schonen.
1: Goh, man nog en toe. Ja, maar dat is wel wat. Ja, maar dat is wel vervelend voor die mensen die er wonen. Ik zou zeggen, ja... gemeente, dat kan toch zomaar niet?
0: Nee, je moet inderdaad de gemeente of de politie moet erover bellen.
1: Ja, dan moet
0: zeggen,
1: de gemeente,
0: want, dit kan niet.
1: De handhavers moeten en vervolgens moet de politie...
0: En als ze maar klachten genoeg kreeg, dan moest er ook iets aan doen.
2: Ja, maar handhaven heb ik een paar keer meegezien. Ik heb er al een paar keer over gezien dat de politie bij stond. En toen doen helemaal niks aan.
1: Eigenlijk kan dat niet.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook best zijn.
1: Ja, het zal wel een oorzaak hebben, maar ik toch liever gebied, het kan niet.
0: Nee, maar het kan ook best zijn dat die huisjes wordt net overladen aan de stationsstraat door. Dat die allemaal vol bent, hè?
1: Ja, dat wordt verbouwd. Aan de kanaal bedoel je?
0: Nee, ik bedoel aan de stationsstraat door. Voor die daklozen.
1: Ja, maar die woont nu tijdelijk aan het kanaal.
0: Oké, maar die zorgt...
1: Die aan de stationsstraat wordt verbouwd.
0: Oké.
1: Dan gaat ze nieuwe slaapzaal en dingen maken en weet ik het allemaal.
0: Ja.
1: Dan gaat ze straks ook weer naartoe over 2 jaar.
0: Nou ja, ze moeten wel ruimte hebben natuurlijk. Hè. En als je dat nu even niet hebt, dan gedoogt ze dit nou waarschijnlijk.
1: Ja, maar ik vind dat allemaal wel, wel heel makkelijk hoor.
0: Kan niet.
2: Ik vind het niet normaal. Kunnen.
0: Nee, zet ze maar aan in een weiland. Niemand heeft er daar last van.
1: Ja, gewoon midden in een weiland. Achter Zuidbroek, die tiny house is.
0: Ja.
1: Nou, daar kunnen ze mooi staan.
0: Heel goed. Daar ben ik wel over eens.
1: Ja. Liep niet weer.
0: Ja. Maar, Kils, wat vinden jullie vandaag van de temperatuur hier?
1: Nou, ik vond ze wel aan de hoge kanten.
0: Een beetje, hè.
1: Een beetje aan de hoge kanten.
0: Ik kan wel heel goed in de hitte. Maar ik hoorde gisteren, voordat het echt heet was... dat het hitteprotocol al in werking ging om 10 uur.
1: Ja.
0: Ik denk wel, god jongens, het is toch helemaal niet zo heet. Het kan toch nog best even. Oh. Gisteren in de namiddag, toen werd het benauwd.
1: Ja, maar dan, dat protocol moet natuurlijk op die begin.
0: Als
1: het al heel heet is.
0: Ja.
1: En ze moeten dan nog mee beginnen. Dan ben je eigenlijk te laat, denk ik.
0: Ja, ik vond wel een beetje, paniek voetbal.
2: Dan moet je vooruit wezen.
0: Ja, je moet wel weten waar je aan toe bent. Dat snap ik ook wel. Maar om 10 uur was het hete protocol. Ik denk, wat moet ik dan doen? Moet ik nog iets uittrekken of moet ik nog wat aan doen?
1: Nou ja, dat is het.
2: Ik heb jarenlang in de fabriek gestaan waar dit normale temperaturen zijn.
0: Ja.
2: Dan moet je in werken.
0: Ja.
2: Ik begrijp best wel, het is warm. Het is ook verschrikkelijk. Maar nu naar buiten gaat, ik zie dat het in de muur aanloopt van hitte.
1: Nou,

0: Jongens, ik heb in China lopen met 45 graden. En het was heerlijk.
1: Ja, ja, ik ook.
0: Ja. En de olie en het vette liep me nog niet uit de kop, hè? Het was gewoon heerlijk.
2: Mijn vader die leeft niet meer. Die heeft er één keer meegenomen naar Turkije.
0: Ja.
2: 41 graden. Hij vond het heerlijk. Was het ook.
0: Ja.
2: Maar als hij hier 22 graden was, dan was hij...
1: Ja, maar een andere
0: ja,
1: type
0: je hebt die andere luchtdruk, hè?
2: Heel ja, een andere type warmte. Warmte.
0: Veel zwaarder, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Ik liep in Amerika in de Death Valley. Dat is allemaal zout, hè?
1: Ja.
0: Ook zo alle jegers zeiden. Ik was er met mijn vrouw ook.
1: 50 graden of zo.
0: Ja. Ik zeg, ik ga een eindje lopen. En jongen, alsof ik thuis kwam. Zo lekker. Heerlijk. Mijn vrouw die bleef in de auto zitten met de airco aan. Ik zeg, ik ga gewoon een eindje lopen door. Man, wat was dat lekker. Maar dat is inderdaad, je zegt het al, die luchtdruk. Dat is heel anders.
1: Ja, ik
2: de vochtigheid, ik weet niet wat
0: ja.
2: Het is.
0: Maar. Nee, maar dat drukt op je. En daar krijg je benauwd van.
2: Ja.
0: En daar heb je toch geen last van.
1: En toch zie je wie loopt dan allemaal de zobi. Een korte broek en nou ja, en ik ook een jok. Maar nu nog de mensen die in de Sahara woont, in de woestijn. Kijk naar de Bedouinen.
0: Allemaal lange jurken.
1: Lange jurken, allemaal kleding.
0: Ja.
1: En die hebben geen last van de vrouw.
0: Dat zijn ze vroeger al met de monniken en de broeders die we hier in Apeldoorn hadden.
1: Ja.
0: Die hadden ze van die lange habijten aan.
1: Ja.
0: En toen zeiden ze wat goed is voor de warmte, is ook goed voor de kou.
2: Ja.
0: En die hadden ze altijd aan.
1: Ja. Dat zei mijn opa, ja. Wat goed is voor de kou is ook goed voor de warmte.
0: Ja, maar als ik zomers een korte broek aan heb, die is niet goed voor de kou in de winter.
1: Helemaal
0: dus andersom werkt dat niet.
2: Ja, we hebben eentje in de klas hier, hè. Altijd in korte broek. Zomer en winter.
0: Ja?
2: Je kan geen namen noemen. Maar die man loopt altijd in korte broek.
1: Nou ja, als die man dat lekker vindt, dan moet hij dat doen.
0: Ja.
1: Ja, daar zal ik niet. Ik zal er niks van zeggen.
0: Die moet er nog wel goed tegen kunnen. Maar die is ook nog niet goed voor de spieren. Zwinters in de korte broek lopen, hè.
2: Nee.
1: Nee, hè?
0: Hoe gedonderd, nee.
1: Ja, die koelt natuurlijk heel hard af.
0: Zo. Ja. Nee, dat is echt slecht. Zwinters in de korte broek lopen in de kou. En zeker als het een beetje fris. Dat moet je dat zeker niet doen. Maar ik ken ze ook, die doet het wel.
1: Ja.
2: Die man woont op Kerschoten. Die man woont op Kerschoten. We noemen hem Sinterklaas in de wandelgangen.
0: Ja.
1: Sinterklaas.
2: Ja.
0: Is dat een wat oudere man?
2: Ja.
0: Lange hoor?
2: Ja.
0: Gemeenteambtenaar, hè?
2: Ja, nee. Volgens mij heeft hij bij TNO gewerkt. Maar hij loopt nou over twee handen schoppen.
0: Volgens mij was het een...
1: Ja,
0: gemeenteambtenaar.
1: Ja. Hij heeft overal zijn mening over.
0: Ja. Ja, ik ken hem.
1: Ja, je hebt van die mensen die dat hebben.
0: Maar ja, goed, als je het leuk vindt.
1: Iedereen mag zijn eigen mening hebben, vind ik ook.
0: Ik liep eens een keer met een moord van mij. Hij was in Twente. En je weet wel hoe dat met keels onder elkaar gaat. En dan zei hij, oh, kijk eens wat mooie dingen door in de vatten lopen, hè?
1: Ja.
2: Ja.
0: En dan zijn we ook tegen elkaar. Mooi lang blond hoor. Ik zei, oh, kom op, jongen. Een beetje gastenbier, mooi hem kijken. En we lopen, jongen. En op een gegeven moment wou dat deentje kwijt. En we lopen en we kijken zo naar rechts naast ons naar beneden. Dus er was water helemaal diep door beneden, rechts van sloot. En daar zit hier die persoon. En zo bleek dat de keel was.
1: Ja.
0: Dat was een tegenvaller, jongen.
1: Ja, dat viel tegen.
0: Dacht je een mooi dientje te zien.
1: En potverdorie. Ja, nou, weer pech.
0: Dat viel goed tegen.
1: Ja.
0: Potverdorie. Maar goed, jongens, dit was de hitte dan. En ik kan alleen maar zeggen, zoek de schaduw op en drink een beetje vulle water.
1: Water drinken,
0: niet te vullen, want dan kom je aan de diarree.
1: Nee, maar je moet wel 2 liter water per dag hebben.
0: Op zijn minst. Ja, op zijn minst.
1: Op dit moment wel.
0: En weet je wat het allerlekkerste is? En ik ga er geen reclame voor maken, maar... Als je water drinkt, word je heel pulsig van. Dan word je vol van en word je ook niet lekker van. Maar als je alcoholvrij bier neemt, met citroen erin... dan hou je dat heel langer vol. En lekker.
1: Ja, dat is die...
2: Moet het wel goed koud wezen, echt.
0: Ja, nee, maar het wordt wel koud, natuurlijk. Warm water er zit in de kranen.
2: Ja, dat is een erretje ervoor.
1: Dat is eigenlijk de 0,0 ratelen. Er zit citroen in.
0: Nee, die moet je hebben. En die is echt heel goed te drinken.
1: Ja, dat is goed te drinken. Ook de gewone normale 0,0 is goed te drinken.
0: Ja. Maar als er citroen in zit, dan hou je het langer vol.
1: Ja?
0: Ja, absoluut.
1: Nou, dan ga ik vanmiddag maar aan het ratelen.
0: Ja, ik wil er geen reclame voor maken, want dan zit ik niet voor hier.
1: Niet?
0: Nee.
1: En wie maakt ook geen reclame voor merk, hè? Je hebt alleen gezegd dat het...
0: Ja.
1: Ratelen, dat is even alle merk.
0: Ik noem mijn naam, dat heb ik niet gedaan.
1: Nee, Rateler.
0: Ja, dat is een merknaam.
1: Nee.
0: Nee?
2: Nee,
1: dat is een productnaam.
0: Oké.
1: Want je hebt ze van Heineken ratelen, Amstel ratelen.
0: Oh, oké.
1: Je hebt de Grols ratelen, je hebt Kodaat ratelen. Allemaal hebben ze ratelen.
0: Oh, dan weet je gelijk dat ik geen bier drinken ben nu, hè?
1: Nou, ik drink vroeger wel bier, maar ik drink nu alleen maar alcoholvrij.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus vroeger dronk ik tankwagens vol, maar nu niet meer.
0: Nee. Verstand kunt met de Jorden, hè?
1: Ja, nou ja. Nou ja, ik denk, als ik die ziekte niet had gekregen, had ik nog
0: ja,
1: zo.
0: Dat kan. Ja.
1: Dus dat heeft een oorzaak.
0: Ja, precies.
1: Dat heeft een oorzaak.
0: Ja.
1: Maar ik moet eerlijk zeggen, het bevult niet goed, geen alcohol.

0: Het voelt niet prima. Dus wie kunt nog wel... Wat is gewoon... Nou, zeg maar.
1: Ja, zo nu nog de technische keelvrouw of nog een plaatje voor ons kan draaien.
0: Ja.

0: Ja, hier binnen willen we weer. En dit was het Brokdeo met Wie Praat Plat. Mooi in dialect.
1: Ja, dat hebben we goed. Ja. Wie Praat Plat.
0: Ja, dan gaan we maar heel rap deur naar ons volgende puntje waar we hebben. En dat is, ja, ik hoor net van Frans, Apeldoorn-Zuid. Door is iets aan de hand bij die Turkse
1: supermarkt.
0: Supermarkt, ja.
1: Osbaktar.
0: Ja.
1: Dat is door het is echt een drama.
0: Ja.
1: Mijn zorg ook, die woont er vlakbij. Hij kan soms de auto niet kwijt, want ze zetten de auto bij hem voor de deuren. Terwijl op zondag mag ze niet parkeren, maar wordt allemaal parkeerd.
0: Alles
1: die knijpt. Heb ze slagvezen gehad. Hele gewoon kadavers van schapen, gewoon bij de container neergezet.
0: Oh,
1: vreselijk. Rotten dat er waren. Vreselijk. En muizen. En ja, ze de gemeente wel gebeld.
0: En de lucht.
1: Ja. Gemeente belt en nou ja, die heeft dat en circuleert het dan wel allemaal opgehaald. Maar het is door zo. Het is niet normaal. Het is echt.
0: Te gek voor woorden.
1: Ja, en elke tent die door zit, elke winkel, ja, vroeger was het Hart van Zuid.
0: Ja, ja dat was, een
1: dat
0: heel
1: was toch een van de heel goede. Was toch een hele goed winkelcentrum?
0: Ja, heel
2: dat was al wat te doen op Zuid.
0: Ja, ben je allemaal eten?
1: Alleen maar kebab.
0: Ja.
1: Alleen kebabtent. Nou, ja. Die maakt niet wies dat je 11 kebabtent, dat die allemaal door van kunt leren.
0: Nee. Nee.
1: Er zit wat anders achter. Ik weet het niet. Maar er zit andere, dat is een dekmantel voor iets anders.
0: Wat dacht je aan Hoende Park, wat er allemaal verbrand is?
1: Oh.
0: Wat voor een winkel heeft zo'n grote veurhoud?
1: Niemand. Dat doet niemand.
0: Al die autoboxen erachter zitten ook al vol. En aan Hoende Park, wat die hele grote hal die er stond.
1: Ja.
0: Dus zeg maar, waar je
2: van
0: denkt.
2: Beer van Loenen?
1: Ja, oude van Beer van Loenen, ja, klopt.
0: En die is nog helemaal in brand gevlogen.
2: Maar die nou heen gegaan is.
0: Nee?
2: Hij zit nu hier aan de maat kanaal over. En dan meteen die eerste weg, links. Maar voor dan zit nou die bakkerij, of die Turkse bakker.
1: Oh ja, die heet die bak, ja.
2: Die Turkse bakkerij, die is helemaal
0: aan de overbouwershoek.
2: Ja.
1: Ja.
2: Daar heb je nou een hele

0: gewoon binnen los laten bouwen.
1: Meen je?
0: Ja.
1: Ach, Jezus.
0: Daar hebben we achter het gebouw van FNV.
2: Ja, ik weet precies wat je bedoelt. Ja. Ik weet die bakker, die ken ik.
0: Filat, Filat.
2: Filat.
0: Filat bakkerij. Filat,
2: ja.
0: Ach, groot. En dan heb je helemaal een
2: hele grote...
1: Waar moet dat heen?
0: Een grote loods in. Of een koelcel ingebouwd.
1: Waar moet dat heen?
0: Hij begint zo weer.
2: Ja, ja, je mag wel een loods bouwen. Maar ik denk, wat moet je dan met... Er is niet één winkel die zo'n groot... Want alles waar je op Veurhout hebt, is... noem ik steel geld. Hij niks aan dat geld.
1: Nee, dat kost geld.
2: Neer en bleef niks
1: dat kost geld. Maar ik weet nog dat hij vroeger in Orden begonnen is... met een klein winkeltje door, op dat hoekje.
0: Ja, het is aan de Rijweg.
1: Ja, op die hoek aan het eind, aan de linkerkant van de Jaglaan. Door ze begonnen. En op een gegeven moment groeide door Ruud. En toen is ze hier naar dit punt nogal.
2: Ja, maar hier is het helemaal fout.
1: Maar moet je kijken, al die woningen die erboven zitten... de helft hoort hem ook al, hè?
2: De halve flat, binnen het hele flat is er warm.
1: Ja, ja.
2: Voor de Rabobank zat, op de Adelaarszaan.
1: Dat is ook van hem.
2: Dat is ook van hem.
1: Een nieuw laten bouwen. Maar hij wou er ook onder zelf in zitten, maar dat mocht niet.
2: Nee.
0: Hij wou er ook een restaurant in beginnen, dat mocht ook niet.
1: Nee, maar er zijn toch etenten zat daar, jongens. Er moet toch niet nog meer. Dat kan toch niet.
2: Nou, maar ik vind zo'n grote winkel, moet net zoals die moet buiten de stad... Net zoals de Aldi op de Vleitseweg en de Dekamarkt op de Vleitseweg.
1: Ik kwam er net nog langs, want ik had een beetje haast om hier te komen. Ik had wat vergeten, ik moest gauw terug. En er stond er echt ook knijten vast, hè. Je moest gewoon wachten tot hun dan allemaal weer op die parkeerplaats konden.
2: Ja.
1: Zoveel is dit, hoor.
2: Ah, jongens, en nu Duitsland, overal komt ze vandaan.
1: En als je nou echt heel goedkoop bent.
2: Nou, het is niet duur, maar... Ja, ik kom er nooit, dat weet ik wel.
1: Nee.
2: Mijn zwager, die zeg ik gewoon nog wel eens wat verhalen. En zeg, het spul is wel goed.
1: Ja, als het maar goed is, dan is het ook prima.
2: Ja.
1: En ik gun iedereen het zien en hem ook. Dat zonder meer. Maar hij stelt wel heel veel dingen waarvoor je vraag tegen wie kunt zetten. Waarvan je zegt van...
2: Moet nou ja, ze hebben klaagd bij de gemeente. En de gemeente zegt, het is niet goed. Het is niet goed. Nee. Maar we kunnen er niks meer aan doen.
1: Ja.
2: Ja, kom.
1: Ja. Ja.
2: Maar dat maak je me niet wie. Je kunt gewoon zeggen, en zo gaat het gebeuren, en zo gaat het gebeuren. Klaar.
1: Als Wille autoboxen doorhuurt, en Wille doet er wat anders mee als wordt het bestemmingsplan dat aangeeft, dan moet je eens kijken hoe groot de pruttel er weer uit is.
2: Ja, maar hij wil die, al die boxen kopen, en er wil een vuurrode worden opstaan, maar dat kreeg je even niet van elkaar.
1: Hij heeft ook gehad, hij heeft allemaal vuurrode in.
2: Ja, maar dat moest allemaal
1: liggen. Ja, dat zal Wille ook worden.
2: Ja,
1: en waarom hij niet?
2: Ja, ze zijn niet onder de bomen, de wet, hè?
1: Ja, maar dat denken we.
2: Ja, nee, want
1: als het maar kucht, dan mag alles ermee doen. Dat was in dat land, wordt er van aankomt misschien zo, maar hier niet.
2: Hier kan dat niet.
1: Je kunt er wel een heel einde mee.
2: Ja, nee, maar dan wordt ze gelijk... Ja, nee, maar dat is discriminatie. Ja. Dan bouwen we allemaal aan discrimineren.
1: Dat is eerste wat ze zeggen, hè?
2: Ja, dat is eerste.
0: Kunnen ze dan niet zijn vergunning intrekken, dan?
2: Dat kan op een gegeven moment gebeuren.
1: Als het niet doet wat ze hem opleggen, dan zal het toch gebeuren.
2: Ja,
1: dan
2: krijg je boetes overleg.
1: Ja.
2: Maar ja, die man heeft... Zo gruwelijk veel geld. En wat is, door wordt betaald, dan kun je niet pinnen. Ja, je kunt wel pinnen, maar alles is cash.
1: Ja, ja.
2: Dus zulke pakken geld even. Nou, hoeveel geld is er niet zwart van?
1: Ja we kunnen niet bewijzen, maar...
2: Nee, zeker niet. Vermoedelijk.
1: Het roept wel heel veel vraagtekens op. En ik gun ieder zijn geluk en hem ook. Maar... Zeker als er dan zoveel kadavers bij de container belanden nu... En dat de buurt er door heel veel last van heeft en ongedierte kreeg.
2: En de buurt lastig van wil je huis niet verkopen? Ik wil je huis kopen,
1: Ja.
2: Zet hem iets voor, we zijn kwap.
1: Ja.
2: Flink betalen.
1: Dubbele bries.
2: Ja. Ja, maar dat doet ze niet, maar dat doet ze niet. Want ze wil een dubbeltje op de eerste rang zitten.
1: Ja, ook nog.
2: Dus,
1: maar ja, goed, Alex een paar komt van die schoppen bij de container en dan ben je zo weg. Want dan wil je ook niet blijven wonen. Nou.
2: Nee, maar ja, goed, dat nu handhaven. En ik denk dat toch wel. Dat de muisje krijgt nog wel een staartje.
1: Ja.
2: Dat weet ik wel eigenlijk wel zeker dat dat gaat gebeuren, natuurlijk. Hè.
1: Nou, laat maar hopen dat een beetje goed geregeld wordt dan.
2: Hè? Ja. En die had ook nog, wat had hij nog meer?
1: Ik heb hier nog iets over, dat lees ik toevallig, over de Sparta-fabriek. Dat is een echt Apeldoorns bedrijf.
2: Ja.
1: En mooi bedrijf vond ik dat ook altijd, moet ik zeggen. Ik ben er al heel lang niet geweest. Maar ze hadden altijd hele goede fietsen. En ze bent ooit hier aan de... God, hoe heet die weg? Prins Willem-Alexanderlaan was het.
2: Dat wist ik het enige van.
1: Ja, door heb ik ooit ook nog Balnegaak verkocht aan hun.
2: Ja.
1: Want ik zat toen in de Balnegaak. Ja, een geweldig bedrijf vond ik het. En dat zeg ik straks al. Ik heb volgens mij nog een deusje op zolder liggen met allemaal hele mooie stempels. Houten stempels. En ik ben daar met een of andere tin of weet ik veel wat van spullen is. Allemaal Sparta.

0: motortje. Ja. Want een heel klein pruttelding.
1: Achter de zadel is zo'n trektouw.
0: En dan gingen.
1: Ja.
0: Ja, die enige waar je pech aan had, als de benzine op was, dan ging het niet meer.
1: Ja.
0: Maar ik vond dat wel leuke dingen eigenlijk.
1: Ja, ja,
0: die
1: was buurvrouw
0: heeft
1: ook
0: meer inhaard.
1: Ja. Maar goed, de Sparta die is al meer dan 100 jaar oud, hè?
0: Ja.
1: Meer dan 100 jaar. En volgend jaar dan gaat ze weg. Dit jaar nog niet, volgend jaar.
0: Heel hoeveel weg.
1: Dan gaat ze over naar de Batavers. De Batavers die neemt dat helemaal over.
0: Ja, dat klopt. Maar het is nu al van Axel of zo?
1: Nee,
0: of
1: ja, dat kan wel. Maar het is nu allemaal nog onder de naam Sparta nog.
0: Oh, dan gaat de Sparta naam. Sparta gaat ook
1: Sparta
0: weg.
1: Sparta gaat helemaal
0: dat
1: weg.
0: Dat wordt Batavers.
1: Ja. Dat wordt allemaal Batavers, ja.
0: Maar vind ik zonde.
1: Ja, is het ook. Maar ja,
0: dat vind ik trouwens, ik vind het niet zo'n handige zet van Batavers. Want er bent heel, ja, dat moet ze zelf weten. Maar er bent nog zoveel mensen in die zeggen, ja, maar ik vind Sparta toch wel een goed markt.
1: Ja, maar Frans, er bent zoveel bedrijven tegenwoordig, Chinese bedrijven, maar wat voor bedrijven bedenk ze allemaal maar. Die komt allemaal op de markt met fietsen. En je moet daar tegenop kunnen boksen, hè? En ik denk dat ze ten opzichte van die groen te klein bent om dat soort frats nu te halen.
0: Ja.
1: Dat niet meer gaat.
2: Ja, maar er wordt ook niet meer hiermee gemaakt, hè? Dan gaat in Roemenië worden er gemaakt.
0: Ja, maar ook hier wel. Hier wordt geassembleerd, hè, aan de Wilmersdorf.
2: Ja, hier wordt in elkaar gezet.
0: Ja, ja.
2: Maar de framen en zo komen allemaal uit Roemenië.
1: Nou ja, goed, dat heeft dan ook zijn betekenis. Zij zeggen, als dat al hier niet meer gemaakt kan worden, en terwijl het een Apeldoorns product is, en ze moeten het toch in Roemenië laten maken, ja, dan is het ook geen Apeldoorns product meer.
0: Maar dan hebben we wel meer dingen in Apeldoorn.
1: Dus dan, nee, maar dan gebeurt zulke dingen ook.
0: Ja, maar dat gebeurt met heel veel dingen. Er wordt niet eens meer in Nederland gemaakt. Het wordt allemaal in buitenlanden gemaakt.
1: Ja, maar ja, het is goedkoper is
0: het ook. Ja. En daar wie soms, ja, alhoewel, je hebt er nog niet al veel nadeel van uit. Het heeft natuurlijk ook wel weer voordeel natuurlijk. Maar ja, ja, ik moet eerlijk zeggen van, wat hou je nog over in Nederland? Als dat soort fabrieken ook aan vertrekt.
1: Zo bent heel veel bedrijven binnen Apeldoorn weggegaan. Hè?
0: Ja.
1: Hij vroeg al weer van Gelderwerk, was voor uw leven. En bij de post, wat dacht je van de post? Hij bij de post werk vroeg, dan was hoe kost je gekocht voor uw hele leven.
2: Ja.
1: Nou, nu ook al niet meer, hè?
0: Nee.
1: Dus en dat is met al die bedrijven. Van Gelder
0: inderdaad.
1: En Talens.
0: Talens.
1: Nou, dat zijn allemaal niet van die bedrijven die wat je zegt.
0: Oh,
1: dat zijn begrippen binnen Apeldoorn, hè?
0: Over Talens, hij had dat nieuwe panden zien aan de
1: Groot-Veluwe. Ja, groot, hè?
0: Oh, wat mooi. Mooi pand.
1: Ja, heel mooi.
0: Hij doet aardig met een visitekaartje, vind
1: ik. Toch aan de Sofialaan, dat pand. Ik vind dat heel mooi front.
0: Ja, maar die ging ook niet weg, hè?
1: Nee, heel mooi.
0: Beschermd stadsgezicht noemt ze dat, hè?
1: Ja, heel mooi.
0: Dan moeten ze er ook wel wat aan doen, want anders in die gemeente Apeldoorn, anders doen ze er weer geen
1: kloon. Ze zitten binnen Cornesuur Centraal Beheer.
0: Nou, je haalt niet de woorden in de mond. Dat meen ik echt.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat is nu weer slopen, hè?
0: Nee, deel ervan.
2: Ja, ik heb gezien dat aan de gedeelte weg is.
0: Ja, ja, dat witte pand, CB2, noemen we dat vroeger.
1: Ja.
0: Want ik heb er waar. Dat moet niet meer als eerst weggaan, maar dat is niks.
1: Ja.
0: Maar dat pand van Hertzberg, die Kuperswoning, of Kuperskantoor, dat bleef bouwen.
2: Ja, maar wat wil je daar?
0: Ja, daar kun je zoveel dingen in maken.
1: Statuswoning, geloof ik.
0: Statuswoning.
1: Ja, en dan winkeltjes eronder.
0: Winkeltjes, je kunt een museum in maken. Ja. Coda, die moet ook een nieuw het politiemuseum in Lelystad. Of zit er in Dronten voor ook.
1: Ja.
0: Nou, die wil ook weer terug naar Apeldoorn.
1: Die
0: heeft hier de politiescholen.
1: Ja, dan komt er in ieder geval weer iets van Apeldoorn weer terug, hè?
0: Ja, dat hoop ik. Maar ik weet niet of dat zo is.
1: Dat is
0: ik hoop het alleen maar.
1: Het is er wel een mooie ruimte voor.
0: Maar ik vind wel dat ze dat pand hebben moeten bewaren. Want ik heb door de waarde. Ik vond het een prachtig pand om in de waarde.
1: Ja, nee, dat gelukkig.
2: Maar nu met de trein naar Apeldoorn binnenkomen.
1: Ah, joh, net oorlog.
2: Waar zit er voor slagveld?
1: Ja, nee, net oorlogsgebied.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat wordt
0: moet je toch niet aan denken.
1: Ja, aan de achterkant langs riet ook, dan denk ik, jongens, hoe kan dit zo ver komen?

0: Ond weten en die, ja. die heeft zich één of zich vier laten verklaren.
1: Ja. Ik denk dan nog eens aan de technische luvrouw of ze nog een mooi plaatje voor ons
0: hebben. Ah, heb ze nog wel een ron?
1: Een ron, hè? Je rijdt makkelijker, hè?
0: Ja.
1: Doe dat maar.

0: Ja, dankjewel, technische Lu. De plaatje wat u gehoord hebt, dat heet Oma... Wacht even, nu springt de andere. Oma had gelijk. En het is van Daniel Loos.
1: Ja, mooie muziek.
0: Ja.
1: Ik mag... Het is een ondergewaardeerde muziek, schrijver, artiest. Ik vind het een geweldige.
0: Ja.
1: Hij schreef anderen ook heel veel, maar ik vind... Ja, hele mooie.
0: Ah, wil ik het dan goed verstaan, hè? Het is plat, hè? Het is een dialect.
1: Ja, dat, ook dat nog een keer. Dus,
0: onze moederstaal,
1: hè? Dat spreekt natuurlijk ook al voor zich.
0: Ja, ja.
1: Hoe platter, hoe beter.
0: Ja, daar ben je wel gek met, hè?
1: Ja, dat bouwen we... Maar goed.
2: Dat God mee gebracht.
1: Ja, ik ben... Ja, jongens, dus... Ja, al wel, ja. Mijn moe praat tegen mij Nederlands.
0: Ja?
1: Ja, mijn moe praat Nederlands. Mijn vader niet, want die kwam uit Twente. En, maar mijn moe praat Nederlands.
0: Ja, bij ons vroeger thuis was het ook altijd plat. En op school moesten we dat dan uiteindelijk een keer afleren.
1: Ja.
0: En ik had er eigenlijk geen vrede mee. Eigenlijk nooit, had ook. Ik kwam best wel eens lelijk thuis en dacht... Nou, noem ook weer stadspraat. En ik wil gewoon plat praten.
1: Ja, maar ja, andere
0: kant, echt staat,
1: ja, maar goed, ik vind de andere kant... Ik ben het voor een deel wel mee eens. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, als je alleen maar dialect kunt...
0: Ja,
1: dan is uw sociale omgeving wordt natuurlijk wel heel klein. Als je uit de buurt komt, dan zegt ze... Ja, wat moeten we hier mee doen?
0: Ja, ik was in mijn carrière ooit vertegenwoordiger. En ik kwam in Den Haag...
1: Toch
0: en...
1: niet in gehaktballen, hè?
0: Nee, dat heb ik ook wel gedaan. Maar nee, nu was het in wat, al heel wat anders. En ik kom in Den Haag en ik zocht door een adres... En ik kon het niet vinden. En toen hadden we nog geen tomtom, hè.
1: Nee.
0: Dus ik stoppen door en een donkerkleurige meneer zit door. En ik vroeg aan die meneer die en die weg mag hebben. En die man die lacht me gelijk uit, hè. Min neem in gezichten. Ja, zeg, je komt niet van hier, hè.
1: Nee, nee, ja, dat klopt.
0: Nou, en ik wou al die jekers op mijn teentjes en trap meteen. Ja, ik zeg, aan mij kun je het misschien heuren. Ik zeg, maar hoe kan ik het zien?
1: Wat doen we, hè? Je hebt nooit de weg uitleggen.
0: Nee, kom je dat ook niet uitleggen.
1: Ook nog niet eens.
0: Dus ik werd aardig gebelgd op dat moment.
1: Oh,
0: ik verdikken.
1: Ja.
0: Maar willen als Oosterling, de laatste letter of soms twee letters slikken willen in.
1: Ja.
0: En dan moesten alle jekers om lachen. Dat had er waarschijnlijk nog nooit gehoord.
1: Nee, maar dat doet heel veel. Ook mensen die helemaal geen plat kunt.
0: Ja.
1: Maar die komt wel uit de streek, wordt plat. Die, ik heb een hele goede verneem van ons. De mensen kan geen plat.
0: Nee.
1: Maar een meurtproning, die kan een plat proberen. Die steekt alle woorden de helft ervan in.
0: Daar neem je toch over, hè?
1: Ja.
0: Daar neem je over.
1: Ja, ja. Daar neem je toch wel iets van over.
0: Ja.
1: Dus, maar ja. Maar ja, dialect is natuurlijk wel het mooiste wat er is.
0: Het mooiste wat er is. Als ik vroeger eens met mijn neven naar Zuid-Laan ging.

0: naar de paardenmarkt. En ik kwam me dan tegen de avond weer thuis. En er was een gelijk bij mij thuis van... Wie weet wel waar je geweest bent vandaag. Je kunt wel huren naar nu. Ik praat weer plat. Volledig.
1: Ja. Volledig, ja.
0: Volledig. Want dan zit je tussen en dan neem je dat weer heel makkelijk over. En dan kun je het een jaar lang kun je het niet doen. Ja. Maar dan heeft alles weer in één keer te pakken.
1: En wie ging honger naar de Zuidloon? En dan kwam ik thuis en zei ik weet precies... Je hoeft niets te vertellen, want ik ruik het weer.
0: Oh, heerlijk, hè. Ik heb ooit...
1: Drank en paardenlucht.
0: Ja. Ik mocht van mijn vrouw helemaal niet binnenkomen. Ach, bij de paardenmarkt.
1: Nee, echt niet?
0: Nee, ik moest me bij de achterdeuren moest ik me ukleden. Echt gewoon de lange broek uit en de schoenen alles uit. En dan moest ik bij de achterdeuren moest ik de buiten maar ophangen.
1: Zo.
0: En toen denk ik, ja, Rakker, je kunt dat wel willen. Maar ik heb ook nog schoenen aan en lezen. En er zit allemaal profielen onder. En die zet ik al die binnen in de werkkamer bij mij op een schapjeboom neer. En als ik dan in de werk kwam, dan rook ik al dat peerdermes wat in die groefjes zat. Oh, heerlijk. En dan heeft ze nooit in de gaten gehad. Waar die lucht vandaan kwam. Dus dat vond ik wel heel mooi. Maar die kon ook inderdaad heel moeilijk tegen een peerderlucht.
1: Ja, ja.
0: Prachtig.
1: Wie heeft nog wat meer?
0: Ja, wie heeft er nog wat in te brengen?
1: Mag hem.
2: Ik heb weinig meegemaakt. Ik heb ook geen krant gelezen in deze week.
1: Niet?
0: Nee?
2: Nee, ik ben hartstikke druk geweest.
1: Nou, okay. Wacht even, wie ben er even weer middels bezig? Bezig. Zo. Dankjewel, Theo. Theo, ik had Theo een dingetje geschreven. God, was om 11:30 hier en er was nog helemaal niemand.
0: Ja.
1: Ik denk, Jan is er niet. Ik denk, God, je geeft natuurlijk de hele prot al. Ik dacht, bij mezelf, Hans Mien toch ook wel even bellen of wat?
0: Ja, ja, op zijn minst.
1: En dus heb ik Theo een mailtje gestuurd en... Ja, nee, en toen ik hoe belde, ik denk, ja. Misschien weet je niet, dat je zegt van ja, nee, er is niemand.
0: Ja,
1: er ging niet deur vandaag. Ja, maar
0: nee,
1: dat
0: nee
1: was,
0: maar ging bij deur.
1: Maar ging bij deur. Dus
0: maar ja, dat is een samenloop van omstandigheden. Ik was hier aan de Valkenweg.
1: Wel aan de Valkenweg?
0: Hier aan de Valkenweg was ik al. Ah, en toen kwam ik erachter dat ik mijn tasje niet bij me had met dat ding.
1: Ja, maar hier heb je ook een.
0: Ja, maar ik had er net een nieuwe gekocht. Ik denk, die wil ik toch even meenemen. Ja, ging over dit, hè?
1: Ja.
0: En ik denk, ik denk, het was net iets voor half, denk, dat kan nog wel even. Dus ik ga gewoon naar huis.
1: Ja.
0: En toen belde Nina tussen de. Ik zei, maar ik kom eraan. Ik zeg, ik ben wel iets te laat.
1: Ja, nee, ja. Die waren niet te laten.
0: Nee, maar ja.
1: Maar normaal, dan is of Jan er al. En ja. Of, maar ja, goed, ik moest ook naar binnen. En dan moest ik doorlopen. Want gelukkig wist ik de code van de alarm.
0: Van de alarm, ja. Ja.
1: Maar anders dan ging dat ding te loeien en te doen. En dan, god man, kun je in de brandweer.
0: Maar goed, dat je een sleutel hebt. Heb je er nog één kunt?
1: Ja, ik heb een sleutel.
0: Ja, dat
1: ik
0: mooi.
1: Heb een sleutel gekregen.
0: Dat is mooi.
1: Dus misschien Theo nog wel, maar een mooie manier met Theo. Theo ik zou wel even met Theo overleggen.
0: Kumpen.
1: Dus hij deed ook nog een keer.
0: Maar Jan is toch niet toevallig ziek, of hè?
1: Nee, maar dan houdt dat. Nee, dan haak ik
0: dat. Nee. Omdat dat nu vandaag niet is.
1: Ja, maar Jan is al een keer een zondag free wil weer, maar die is hier vullen, hè?
0: Ja.
1: Een zondagsman is dat vroeg, hè?
0: Ja?
1: Ja, ja, maar dan zijn programma's dat opnemen al. Jan doet.
0: Ja, dat is mooi.
1: Jan is goed.
0: Ja.
1: Dus nee, dat geeft wel goed mee, Jan.
0: Ja.
1: Gelukkig. Dus dat is ook zo. Ik had van de werk Jo nog helemaal aan de telefoon. Of aan het apparaat, Jo Bonhoff. Oh, dat ging ook goed. Mooi keeltje. Nee. Die heeft vier zo lang gezeten, die man.
0: Ja?
1: Ja, die heeft vier lang gezeten. Ja.
0: Ja, ik weet dat ik pas hier kwam, vorig jaar. En dat Jo Bonhoff zo. Een klein keeltje, ik denk. Ergens ken ik hem aan, van ik weet niet meer waarvan.
1: Van de Belastingdienst.
0: Ja, daar kwam ik niet zo veel aan, hè?
1: Nee, ik ook niet.
0: Daar moet niet zo veel aan wijnen, hè?
1: Nee, dat moet je niet.
0: Dat kost alleen maar geld.
1: Niks van hem, maar goed.
0: Maar toen ik met hem zit praten hier en toen kwam er ook niemand. Bluwaan, het enige tweede die we zaten. We hadden, ik denk, drie kwartier volle praten, gewoon beneden aan de tafel. En toen wilde we weer gaan.
1: Ja, nog even nu, is wel mooi anders.
0: Maar
1: ja.
0: We hadden wel een heel leuk gesprek, mag ik zeggen. Was wel heel vertrouwd met hem.
1: Ja.
0: En dat vond ik wel heel leuk. Nou, en toen vond ik het jammer dat ik hoorde dat hij wegging.
1: Nou, af en toe, is in zoverre. Jo kon de trappen niet meer op bijna.
0: Ja.
1: Hij kon de trappen niet meer op. Dus is helemaal... Maar heel... Zeggen, ik zeg maar... Gewoon helemaal niks meer doen. Ik zeg, als ik ook nog een keer vragen... Van, wil je niet een keer invallen? Ja, zeggen, dat wil ik wel.
0: Ja, ja. Yes,
1: dat
0: willen
1: we. Net zoals Gerrit Nijkamp.
0: Ja, ja. Ook een prachtig keel.
1: Geweldige man.
0: Ja, ja, zulke figuur. Nee, echt neurig, hè?
1: Ja, dat ben Nestors, vind ik.
0: Ja, nee, zonder meer.
1: Zeker van de Protohoffen.
0: Ja. Ja, je kunt ze tegenkomen en die ben ook nooit verlegen in woorden. En het is net een waterval in dialect.
1: Ja, ik vind het... Ja, Jo, absoluut Jo ook. En zijn vrouwen. Ricky ook aardig. Leuke mensen bent dat.
0: Maar die heb ik nog niet ontmoet, moet ik zeggen.
1: Ja, misschien dat je hem... Ik weet niet of we nog op de barbecue komt.
0: Ja.
1: Dus dat.
0: Oké, okay. Kom je nog René op de barbecue?
2: Ja, ik heb hem opgegeven.

0: okay. 22e.
1: 27.
0: Oh, 27.
2: Ja, ja, dan ben je 5 dagen te vroeg, hè?
0: Ja, maar moest maar opgeven voor de 22e.
2: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat heb ik gedaan.
1: Ja, ik heb het ook gedaan. Ik kom ook. Ik kom mijn vrouw weer ook mee. Als die zegt wel, wat is word je maar mee jummen gehad.
2: Ja.
1: Als maar één ding, hij versteert het wel, maar hij prut niet, hè?
2: Nee?
1: Nee, die prut. Nee, die komt van Schevening.
2: Nee, nee, dat leert dialect niet. Nee.
1: Ja, die heeft een mooi dialect, maar Schevenings dialect, dat is een mooi dialect ook, ja, hè?
0: Kan je wel verstaan, dan?
1: Ik?
0: Nee, zij?
1: Ja, ze kan het wel verstaan.
0: Ik had een schoonzuster.
1: Ja?
0: Die, als die bij ons thuis kwam.
1: Ja.
0: Met allemaal plat en dialect en.
1: Ja.
0: Moest mijn broer moest het vertalen naar haar toe.
1: Ja,
0: daar begrijp
2: je
0: totaal niks van.
2: Ja, een vreemde taal.
1: Nou, ik geloof, zeg, die vrouw in het begin ook niet, maar die versteedt nu aardig goed. Hoor.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ah, de, oh, dat went wel. Hij heeft maar lang genoeg mee omgegaan. Als je met vakantie bent in een vreemd land en je kent de taal niet. En op een gegeven moment denk je, frek, dat is dat. En dat is dat.
1: Ja,
2: en aan het einde van de vakantie dan kun je heel veel woorden kun je toch uitspreken.
1: Jawel, is ook zo.
2: En zo gaat het met heel veel talen. Ja, en zeker met dialect.
1: Ja.
0: Ja, maar. Die snapte er helemaal niks van.
2: Ja, prachtig, hè?
0: Aan Henry van, wat zei je vader?
2: Ja, oh, mooi, hè?
0: Ja,
1: ik vind dat wel mooi, eigenlijk.
2: Ja,
1: ik,
2: geweldig.
1: Ik vind, je moet dat in ieder geval houden, dus dat, ja. Dat is ook zo.
2: Maar we gaan het over de barbecue voor de 27.
1: Ja, de 27 is nou de barbecue van RTV.
2: Ja, ik hoop dat ik erbij kan,
1: ook. Ik hoop het ook.
2: Want ik kreeg nog een operatie aan mijn rug, hè?
1: Ja, dat weet ik.
2: En,
1: maar je gaat er zelf, hè, met de auto...
2: Ik ga smaasvroeg, ga ik om 6 uur weg.
1: Ja.
2: Ga ik naar Enschede toe.
1: Ja.
2: En dan moet ik om 7 uur weer, moet ik me dan melden en dan word ik geopereerd.
1: Ja. En dan gooi je mij als een beetje meer dezelfde dag nu.
2: Dat heb ik ook morgen hem over belden.
1: Maar dan kun je toch niet auto rien?
2: Ik neem mijn meisje ook mee.
1: Oh, die mag wel. Ik wou net zeggen.
2: Ja, ik neem mijn meisje mee. En die mag dan rien als ik dan geopereerd ben.
1: Ja, natuurlijk.
2: Dus ik hoop wel dat ik dezelfde dag in huis mag en anders wordt de volgende dag.
1: Met vrijdag, ja. Nou, ligt hoe je voelt. Het is hoe je voelt.
2: Ja, dat.
1: Hoe lang duurt die operatie? Weet je dat?
2: Een paar uur.
1: Toch wel een paar uur?
2: Ja, ze moeten bij drie wervels zijn, hè.
1: Zo, jongen.
2: Zonder dat ik alle details gewoon vertel. Maar dat is nog wel een ingreep, ja.
1: Ja, dat is een risico. Zit wel risico in?
2: Ze hebben me met de handen op de borst hebben ze me beloofd dat ik niet in een rolstoel kom. Dus.
1: Oké, nou, dat is al een heel stuk.
2: Ja. Maar daar was ik bang voor. Ik denk, je zit wel in de ruggen door en loopt de zenuwen doorheen.
1: Ja,
2: en,
1: als het even fout geeft, geeft het ook
2: maar
1: echt
2: ik ervan weet, dan moet je er wel heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja.
2: En een robot gaat de operatie doen.
1: Daar zien we niks mis mee, hè?
2: Een robot die bibbert niet, hè?
1: Nee, die kan dit zo
2: ja.
1: Helemaal net
2: dus,
1: zo.
2: Dus dat voordeel moet je er maar uit halen. Dan. En ik zal de 3 juni zou ik geopereerd worden. Maar toen zat ik net in de auto en toen werd ik gebeld en blijf maar thuis, want het gaat niet door.
1: Jammer.
2: Ja, er kwam een spoedoperatie tussen de... Nou ja, goed, spoed is spoed. En ik zal wel weer gebeld worden. Nou, en toen werd ik van de week gebeld. Van dan en daar mag je. Meneer zegt, zit u? Ik zeg, nee, nog niet. Nu wel. Spaans om 7 uur mooi hier weg. Ik zeg, oeh, dat is mooi vroeg.
1: Ja.
2: He?
1: Maar dat maakt me niet uit.
2: Nee, hoe vroeger, ik vind het beter. Hè?
1: Ja, vind ik ook. Ook.
2: Kijk, maar dat had ook.
1: Ja, nou. Dat vond ik ook altijd. Ja. Hoe eerder, hoe liever.
2: Ja, ik had zo
1: gezegd... En ik daarachter de rug en dan kan ik weer denken, nou.
2: Ik had ook gezegd, toen ik afgebeld werd van... Als er een gaatje valt, hoor ook, maakt me niet uit. Al is het ook midden in de nacht, ik kom eraan. Ja. Maakt me niet uit. Ja, dat had ik ook gedaan, hè.
1: Ja,
2: dan
1: laat
2: ik alles vallen en dan ga ik erin. Dat vond ik belangrijk zat.
1: Ja.
2: Nou, maar goed, nu wordt het ook geregeld en dat is prima.
1: Ja, nee, maar dat is een mooi werk.
2: Ja.
1: Dus,
2: Nou, en verder hebben we nog iets leuks meemaken van de weken.
1: Nou.
2: U bent met ons koor, ons dialectkoor Apeldoorn, ben naar een koorlidderwis. Die woont aan de Jagershuizen. Dat is Biet Anklaar. Op het Lol. En die man en die vrouw die gaat verhuizen. Die man is heel lang bij ons koren geweest. Zit ook bij ons in bestuur. En die had ooit een heel groot duivenmok achter het huis. En hij heeft speciale duiven, nonnenduiven. En we willen bij het koor een heel mooi lied maken... wat ook over duiven gaat. Geweldig leuk lied.
1: Ja.
2: En die houdt door bij hem thuis voor dat oude duivenmok... hij houdt daar de zong met het hele spul. Ik heb dat duivenmok ooit verbouwd in een prieeltje... Dus je kunt er heerlijk zitten. En ik denk, nou nu gaat, dan kan het nooit meer, want dan bent ze fort. Dan gaat ze naar losser.
1: Toen hebben jullie een oude baard gebracht,
2: misschien wel. Het hele koor, door stiekem, want hij wist een aans van zee wel. Want zee moest natuurlijk even een paar drankjes in huis halen voor ons.
1: Ja.
2: Je moet de keel maar smeren. En de hele buurt heeft meegenomen. Ja, wat echt heel leuk, geweldig.
1: Leuk.
2: Ja.
1: Ja
2: duivenlied voor duivenmok.
1: Ja.
2: Ja, was echt leuk.
1: Ja.
2: Die man die heeft er echt van genoten. De volgende dag.
1: Was je ook bij, René?
0: Ja, ik was toch bij.
1: Ja, mooi.
2: Ja. Ja, dat was echt

0: heel leuk. Dus dat doe je veel. Hè?
1: Ja, zeker. Dat zijn leuke dingen.
0: Ja.
2: Een vriendenclub voor een grote vriend.
0: Ja. Nou ja, maar zo voelt het ook bij ons. Hè. Dat je echt een vriendenclub bent. Alleen, we hebben wel één probleempje nu bij ons koor nog, moet ik zeggen. En ik hoop dat de mensen lusten die accordeon kunnen spelen. Willen zitten dringend verleden om een accordeonist.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Dus als er nog eens iemand is die een accordeon...
1: Doen. Gewoon
0: een
1: oproep doen.
0: Die een accordeon bespeelt of een keyboard is ook goed. Want we hebben nu onlangs al twee keer over gehad. Dan zit je zonder muzikant. Ja, en zonder muzikant kun je eigenlijk niet optreden. Dan moet je a cappella zingen. En ook dat is wel leuk, maar toch wel heel vreemd.
1: Ja.
0: Maar je moet wel muziek hebben.
1: Ja, het brengt wat meer sfeer, hè? Een accordeon of een keyboard. Of
0: ja,
1: wat
0: dat heb je gewoon nodig, zonder middenbied. Dus mensen, hoor je dit, neem contact op met of RTV Apeldoorn. Ik zal u zo mijn nummer ook geven, dan kun je me ook eventueel bellen. Ik ben Gerard Lindhorst en mijn telefoonnummer is 06-504-876-75. Ik hoop dat je me belt.
1: Nog één keer.
0: 06-504-876-75.
1: Heel goed.
2: Mogen er ook vrouwen zijn?
0: Nee, we zijn een mannenclub. Maar, hou helemaal niks.
1: Ik wil helemaal niet begrepen op Gladys nu.
0: Ja, nee, dat is waar. Ik wil niet discrimineren. Zonder meer niet. Maar we hebben ook een dirigent, die is een vrouw. Dus een muzikant mag ook een vrouw zijn.
1: Ik wou net zeggen. Ja. Een vrouwelijke dirigent mag er ook wel een...
2: Liever niet natuurlijk, maar...
0: Dat ligt eraan. Moet een aardig deentje zijn dan. Dat kan
1: het. Ja, moet nog goed uitzien. Het oog wil ook wat.
0: Nee, maar zij moet wel passen binnen het geheel.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Je gaat wel met keels.
1: Hij moet wel passen.
0: Ik zou u één verhaal vertellen. Willem Seumjo geleden een dirigent te creëren. Ook allemaal via omweggetjes. En toen zegt die moeder tegen mij, ik kan er niet. Want toen kwam ik voor. Maar vroeg me naar mijn dochter. Die is aan het afstuderen. En ik zuur die dochter door in huis op en ik gooi ermee aan de praat. En dan zegt ze, volgens mij lukt me dat wel. Ik zeg, kom dan een keer kijken bij een optreden. Dan en dan in de buurt komen we en dat deentje Kump. En die heeft de hele zitting uitgezeten en ik kan jullie wel aan. Een deentje van 19 jaar, hè?
1: Ja, heel goed. En, ik hou er wel van.
0: Ze is 7 jaar bij ons geweest. En nu kon ze zich verbeteren met een groter koor. En hoger opkomen qua niveau ook. En,
1: ja.
0: Dus ze is nu bij ons weggegaan. En nu komt de moeder weer bij ons terug.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja, dat is echt leuk. Dat is echt leuk.
1: Ja.
0: En die moeder die pret nog platter als dat ik dat doe.
1: Nou.
0: Ja, dat is mooi, hoor.
1: Ja, dat is
0: dat is zo geweldig mooi.
1: Dus heel goed.
0: Ja, maar die komt in september bij ons.
1: Oh, die komt in september.
0: Ja.
1: Dus.
0: Zo nog een plaatje draaien?
1: Nou, als dat kan dat nog hem?
0: Ja, dat kan nog wel even, ja. Doe maar.

0: Ja, luisteraars, dit was Koos Albers met Zijn het je ogen?
1: Is het je lach, hè?
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja, ja, geweldig. Maar wat hoorde ik nu net? Gaat jullie 31 juli een denksportcentrum optreden met het met koor?
0: Ja.
1: En dan gaat jullie lezen geven over dialect.
0: Ja.
1: Leg me niet eens uit.
0: Nou, we hebben ons een vraag of we door een keer willen komen zingen. En dat is volgens mij het programma bij hun De Kletskop. En dat heeft ze naar de avond gebracht. En dat is dan op de 31 juli. En dan gaan we erin. Maar niet alleen om te zingen, we gaan ook een lezing verzorgen.
1: Ja.
0: En dan zou je zeggen, een lezing, ja, maar goed, die kun je op verschillende manieren in elkaar zetten.
1: Ja.
0: En we willen een avondvullend programma. Niet te uitgebreid. En we willen beginnen over het dialect, hoe het begonnen is ooit vroeger. Dat is heel lang al terug, 1800 of zo, 1700.
1: Ja.
0: En hoe het nu is. En waar het naartoe gaat. Dus je kreeg eigenlijk drie grote kolommen. En wie maakt er in totaal, dat kan ik nu al vertellen, 7 verhalen van.
1: 7
0: verhalen. En dat komt tussen de muziek door.
1: Ja, en die stukjes dat jullie die lezing doen, hoe lang duurt die? 10 minuten, kwartier?
0: Ja, zoiets.
1: Oh ja, nou weer een liedje. Nou, ja. Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Oh, dat is een beetje eigenlijk een Abendons dialectkoor plus.
0: Ja. Ja, wie gaat nu iets doen waar we niet zoveel gedaan hebben, een lezing geven. We willen maar graag zingen en zingen, daar willen we goed in. Al zeg ik het zelf. En daar hebben we ook heel veel plezier in. Maar wellicht in een lezing geven ook wel. En dat gaan we nu proberen, dat gaan we proberen. Dus
1: mooi,
0: mensen,
1: nou,
0: als jullie dat leuk vinden, kom gewoon de 31 juli, s'avonds naar de VOA. Aan de Achtermalkenschoon in het Denksportcentrum. Jullie zijn allemaal welkom.
1: Nou. Helemaal dus, goed. Ik vind het wel netjes, mooi.
0: Ja, dus ik hoop dat het een leuke avond wordt. En dat zal ook wel. Bij de voorwaar is het altijd gezellig.
2: We gaan het proberen.
0: Hé?
2: We gaan het proberen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ja, ik zeg altijd, als ik dat hoor, hè, we gaan het proberen. Dan zeg ik altijd, mijn zusje moest over van trouwen.
1: Ja. Ja, dat doen we ervan. Ja. Dat is wel zo.
0: Goed, Kjels. Hebben jullie nog iets nieuws nog te vertellen? Het een of het ander?
1: Nee, eigenlijk niet. We hebben niet zo heel veel meer.
0: Nee.
1: Ja, god, wat er gebeurde in de wereld. Hè? Hoe lang dat bestand tussen Iran en Amerika bleef bestaan. Dat vroeg ik me ook af.
0: Ja, maar ja, je zit op de goede weg nu, hè?
1: Ik hoop het.
0: Benzine wordt weer iets goedkoper.
1: Ja.
0: Dus laat me gewoon dat je door de straat van Hormuz allemaal die boten erheen kunt. Dan hebben jullie het mee weer early genoeg. En ook voor de winter. Want anders dan zie ik het nog wel moeilijk.
1: Ja, dan gaat ze hem ook nog. Maar ja, ik blijf het wel bij dat ze die gasvelden in Groningen helemaal vol te starten met beton. Bij familie hier.
0: Hé, hey, jij die ooit aan liggen en zorg maar dat het reserve valt. Je ziet nu wel hoe hard dat nodig is.
1: Ja, want wie komt tekort.
0: Ja. Maar daarom denk ik ook dat het goed streven is dat nu de straat van Hormuz loskomt. En dat al die boten hier op aankomen. En nou van de winter hopelijk mazzel. Dat we verder als genoeg hebben.
1: Ja,
0: dat we niet in de kou zit.
1: Maar wie hebt nog wel wachten? Maar
2: de gaspomp open staan nog.
0: Ja, wie hebt nog wel. En ze dachten ook eerst dat het genoeg was. Maar nu bleek dat niet zo is.
2: Nee, maar ze kunnen nog gaspompen nog in noorden.
1: Ja.
0: Maar als je in Groningen wordt, zou je dat fijn vinden als ze dat doet, hoor?
2: Ja, het moet, dan moet het.
0: Ja, maar ja, hoe dak en hoe huis, dat zakt wel in elkaar.
1: Maar ik vind één ding, Gerard, je hebt gelijk, door gaat niet jongen. Maar ik snap er geen bal van. En nu kijk in Japan.
0: Ja.
1: Door bent zoveel aardbeving. In die huizen zijn allemaal aardbevingbestendig.
0: Ja.
1: Die kun je in Groningen ook bouwen.
0: Ja.
1: Geef die mensen allemaal 1 miljoen.
0: Ja.
1: En zorg dat ze de aardbevingbestendig zijn. Dan kun je mensen dat gas

0: Bruken nou tenminste ook nog weer geld.
1: Maar ja, jaren geleden toen die huizen gebouwd werden hier, Frans. Toen hebben ze nooit over die aardbeving verder nagedacht. Ja, dat was verder van Ubetsjo. Dat was in buitenland, heel ver weg. Maar nu is het dichterbij gekomen. Nu hebben we het hier ook. En dat is de eigen gedonder door het gas winnen. Ja, en nu moet je op de bloden zitten. En nu moet je het wel opknappen. Dus nu moet je inderdaad, waar je zegt ook, maak die huizen aardbevingbestendig.
0: Dat kan heel goed.
1: Ja.
0: Dat ze in Japan hele flatgebouwen aardbevingbestendig bent.
1: Ja. Nee, maar dat kan hier ook. Maar ze moeten wel doen.
0: Die een of andere pipo van de D66... die zo neurig zeggen, nee, we gaan allemaal beton instorten. Die kerel is echt niet goed wies.
1: Ja.
0: De man moet opnemen, man. Ja.
1: Goed, Kils, we moeten er een einde aan brengen. Het is alweer gebeurd.
0: Nou.
1: Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inbreng. En onze technische mensen ook. Dank je wel daarvoor. En ik hoop jullie volgende week allemaal weer te zien. Weer van 12 uur tot 1 uur bij de praattafel.
0: Volgende week en dan houden we ook de barbecue, hè. En Gerard, die ook bedankt, hè.
1: Dank je wel.
0: Dus tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen er 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het zonnig en warm, alleen aan de noordkust.

het wat af. Vannacht blijft het droog met 15 tot 22 graden. Wellicht wordt het een tropische nacht in het zuiden. Morgen wordt het uitzonderlijk heet met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten kan later een stevige onweersbui ontstaan met hagel en windstoten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: king in town.
1: Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

waarom Dora werd ontslagen. Ach, meneer, Dora zelf had niks gemerkt, maar haar plicht gedaan. Gewerkt.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de